0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij de Formule 1-renstal Red Bull Racing lijkt de opvolger van Giampiero Lambiase bekend te zijn. Het heeft er alle schijn van dat performance-engineer Tom Hart doorschuift en de vaste race-engineer van het team wordt. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase, die momenteel de vaste rechterhand is van Max Verstappen, vertrekt uiteindelijk in 2028 naar concurrent McLaren. Verstappen en het team uit Milton Keynes moeten daardoor op zoek naar een nieuwe race-engineer. Eigenlijk was Hart juist op weg naar Williams, waar hij de race-engineer van Alexander Albon zou worden. Ja, dat besluit is nu vermoedelijk teruggedraaid naar een persoonlijk verzoek van Red Bull-teambaas Laurent Mekkies aan Williams-teambaas James Vowles. Deze mogelijke promotie van Hart staat los van de sportieve toekomst van Max Verstappen. Hoewel de toekomst van de viervoudig wereldkampioen nog niet definitief vast lijkt te liggen, lijkt Hart de positie bij Red Bull in ieder geval over te nemen. Ook als de Nederlandse coureur besluit om na dit seizoen bij de renstal te vertrekken, is Hart de beoogde man om de rol van vaste race-engineer te gaan vervullen bij het Oostenrijkse team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: De Schotse atleet Josh Kerr heeft in Londen het 27 jaar oude record op de Engelse mijl verbeterd. De wereldkampioen op de 1500 meter dook met een tijd van 3 minuut 32,36 seconden bijna een halve seconde onder de oude toptijd. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kerr werd op snelheid gebracht door twee tempomakers en liep daarna weg van de concurrentie. Hij gaf aan dat de mijl een Britse afstand is en dat hij het record graag wilde terugbrengen. Bij het discuswerpen was er een verrassing. De Amerikaanse Sierra Jackson won van haar landgenoot Valerie Elman, die 16 wedstrijden op rij ongeslagen was. Jackson wierp in haar laatste poging een afstand van 71,72 meter. Dat is een flinke verbetering van haar persoonlijk record. De Nederlandse Jorinde van Klinken eindigde als derde en noemde de prestatie van Jackson ongekend goed. Alida van Dalen bezette de vijfde plaats. Op de London Athletic Meet was er ook een rol weggelegd voor de polstokhoogspringers. Wereldrecordhouder Armand Duplantis moest de strijd staken vanwege een bovenbeenblessure. Amerikaan Sam Kendricks greep hierdoor de winst. De Nederlander Menno Vloon die eindigde als achtste. Tot slot kwamen de Nederlandse estafetteploegen in actie. De mannenploeg eindigde op de 4x400 meter als vierde, terwijl de eerste wissel bij de vrouwenploeg mislukte. Beide wedstrijden werden gewonnen door een Britse ploeg.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is de ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De kerstverse wereldkampioen Spanje wordt de komende middag al gehuldigd in het centrum van Madrid. Ze zijn dan net teruggekomen uit Amerika, waar ze de WK-finale na verlenging wonnen van Argentinië. Er worden bij de huldiging in Madrid 1 miljoen fans verwacht. Er wordt er al de hele nacht volop feest gevierd. Verliezend finalist Argentinië geeft toe, Spanje was gewoon beter. De Argentijnse bondscoach vindt dat de Spanjaarden de wereldtitel hebben verdiend. Lionel Messi was na de finale in tranen. Een tweede wereldtitel is voor hem niet realistisch. Bij het volgende WK is Messi 43 en tegen die tijd heeft hij misschien al afscheid genomen. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Het vaart voor de kust van Oman. Om wat voor schip het gaat is niet bekend en er valt ook niet te zeggen hoe de brand is ontstaan. De straat van Hormuz speelt een belangrijke rol in de oorlog tussen Iran en Amerika. Vannacht hebben de Amerikanen opnieuw Iraanse doelen aangevallen. En in Apeldoorn is gisteravond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland 2 jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar het vuur is nu geblust. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden.
0: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Eva van Acht heeft in Frankrijk haar allereerste overwinning als profrenster geboekt. De renster van FDJ United Suez kwam na een late aanval solo over de streep in de eendaagskoers La Périgord Ladies. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Acht reed op ruim een kilometer van de finish weg uit een groep van 8 rensters, precies op het moment dat het daarvoor aan stilviel. Ze sloeg direct een flik gat en kwam uiteindelijk met 17 seconden voorsprong op de achtervolgende groep over de meet. Carlijn Swinkels eindigde als tweede en de Australische Mackenzie Copeland die hield Babette van der Wolf van de derde plaats af. Voor de 29-jarige Van Acht, de kleindochter van oud-premier Dries van Acht, is het een mijlpaal in een opmerkelijke loopbaan. Ze begon pas tijdens de coronapandemie met het wielrennen en maakte snel indruk. Eerder hockeyde ze nog jarenlang op het hoogste niveau voor NMHC Nijmegen. Inmiddels rijdt ze op het hoogste wielerniveau en fungeert ze als een belangrijke steunpilaar voor Demi Vollering. Tegelijkertijd boekte Nienke Veenhoven in de Barloise Ladies Tour opnieuw succes. De Nederlandse schreef etappe 3B op haar naam door een massasprint te winnen. Ze bleef de Franse Gladys Verhulst Wild en landgenote Maaike van der Duin voor. Veenhoven won eerder al de eerste rit in Lijn, waarna Charlotte Kool een dag later de sterkste was. De leiding in het algemeen klassement blijft in handen van de Britse Zoe Beckstedt, die etappe 3A won.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol is bij de Diamond League in Londen als tweede geëindigd op de 800 meter. De Nederlandse atlete bleef tijdens de wedstrijd lang in het spoor van de Britse Olympisch kampioene Keely Hodkinson. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hodkinson finishte in haar eigen thuiswedstrijd uiteindelijk als eerste vlak voor Femke Broeders-Bol, die een scherpe tijd van 1 minuut 56,46 noteerde. De Ethiopische Chige Duguma kwam achter de Nederlandse atleet als derde over de streep. Het was een fysieke en chaotische race met veel geduw, waarbij het tempo voor het gevoel van Broeders-Bol alle kanten opging. De Nederlandse laat weten dat ze zich desondanks heel sterk voelde, maar baalt er wel van dat ze ergens dus een gat heeft laten vallen. Dat verklaart ze door het grote respect dat ze heeft voor de Britse winnares, met wie ze goed bevriend is en hetzelfde management deelt. Wel is ze erg blij met haar gelopen tijd, die dicht achter die van de Olympisch kampioenen zit. De wedstrijd in Londen was voor Broeders-Bol de laatste test in aanloop naar het komende grote toernooi. Na 2 tweede plaatsen en winst tijdens de FBK Games slaat ze de nationale kampioenschappen over om zich optimaal voor te bereiden. Broeders-Bol richt nu haar pijlen volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham, die volgende maand van start gaan. Ze geeft aan dat haar tempo op de trainingen steeds beter aanvoelt en dat ze fysiek uitgerust en mentaal scherp klaar is voor de strijd op haar nieuwe afstand.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een heftig auto-ongeluk op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. 2 mensen zijn om het leven gekomen en een 3e slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten zou in de plaats Dirksland tegen een boom zijn gebotst. Daarna kwam die in de sloot terecht. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil ongehoord Nederland weg bij de publieke omroep, meldt het AD. Volgens partijen als D66 en VVD houden ze zich keer op keer niet aan de regels. Zo zou ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Na het zomerreces wordt over de toekomst van de omroep gedebatteerd. Het is een groot voetbalfeest in Madrid en daar komt voorlopig geen eind aan. Op het vliegveld daar landt vanmiddag de Spaanse selectie met de wereldbeker op zak. Daarna gaan ze naar het centrum waar ze worden gehuldigd. Er worden 1 miljoen Spaanse fans verwacht. Spanje won de WK-finale na verlenging met 1-0 van Argentinië. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: every time.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort. De Engelse topclub Chelsea breekt een transferrecord voor een Engelse voetballer met de komst van middenvelder Morgan Rodgers van Aston Villa. De club legt een bedrag van maar liefst 117 miljoen pond op tafel, wat neerkomt op een kleine 138 miljoen euro. Nou, het voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, en met deze miljoenenstap troeft Rodgers zijn landgenoot Elliot Anderson af. Die was eerder deze zomer nog de duurste Engelse speler toen hij voor 116 miljoen pond de overstap maakte naar Manchester City. Rodgers tekent op Stamford Bridge een contract van 6 jaar... en is daarmee ook meteen de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Chelsea. Hij verbreekt het oude clubrecord van Enzo Fernandez uit 2023. De middenvelder moet na zijn terugkeer van het wereldkampioenschap alleen nog een medische keuring ondergaan. Tijdens het mondiale toernooi kwam Rodgers in bijna alle wedstrijden van het Engelse elftal in actie. Hij hoefde slechts 1 duel vanaf de kant toe te kijken. Zijn voormalige club Middlesbrough profiteert flink mee van deze megatransfer. Toen Rodgers begin 2024 voor maximaal 18 miljoen euro naar Aston Villa vertrok, sprak Middlesbrough af om 20% winst te krijgen bij een eventuele doorverkoop. En dat leverde de club nu meteen miljoenen op, aangezien de transfersom destijds vele malen lager lag. Rodgers keert met deze overstap in feite ook terug naar zijn roots. Want in het verleden stond de middenvelder ook al onder contract bij Manchester City.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Spits Nacho Ferri die heeft zijn ambities uitgesproken na zijn officiële presentatie bij Feyenoord. Hij komt voor een kleine 10 miljoen euro over van het Belgische Westerlo. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller laat weten dat hij in Rotterdam voor alle mogelijke prijzen wil spelen, waaronder de landstitel, de beker en succes in de Champions League. Ferri begon in de oefenduels tegen Club Brugge en Sporting Charleroi al in de basisopstelling. Hoewel hij in deze eerste wedstrijden nog niet tot scoren kwam, voelt hij naar eigen zeggen geen extra druk door het succesvolle verleden van eerdere doelpuntenmakers. De spits ziet die geschiedenis juist als een motivatie en omschrijft zichzelf als een fysieke speler met veel intensiteit. Zijn overstap die staat los van een eventueel vertrek van topscorer Ueda. Ferri geeft aan dat concurrentie goed is om zichzelf te bewijzen. Hij stelt dat hij zijn best gaat doen om de eerste spits te worden. De aanwinst is hard nodig omdat Shaquille van Persie nog herstelt van een zware knieblessure. Behalve de Spanjaard maakte ook de nieuwe Duitse keeper Tjark Ernst, Charles van Houten en verdediger Mika Marmol hun entree op de middenstip.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een 3de slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte die tegen een boom. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de 2de keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de 2de helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. En Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. Oranje werd al vroeg uitgeschakeld en de Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: Grand Prix Radio is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij de Formule 1-renstal Red Bull Racing lijkt de opvolger van Giampiero Lambiase bekend te zijn. Het heeft alle schijn van dat performance-engineer Tom Hart doorschuift en de vaste race-engineer van het team wordt. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase, die momenteel de vaste rechterhand is van Max Verstappen, vertrekt uiteindelijk in 2028 naar concurrent McLaren. Verstappen en het team uit Milton Keynes moeten daardoor op zoek naar een nieuwe race-engineer. Eigenlijk was Hart juist op weg naar Williams, waar hij de race-engineer van Alexander Albon zou worden. Ja, dat besluit is nu vermoedelijk teruggedraaid na een persoonlijk verzoek van Red Bull-teambaas Laurent Mekkies aan Williams-teambaas James Vowles. Deze mogelijke promotie van Hart staat los van de sportieve toekomst van Max Verstappen. Hoewel de toekomst van de viervoudig wereldkampioen nog niet definitief vast lijkt te liggen, lijkt Hart de positie bij Red Bull in ieder geval over te nemen. Ook als de Nederlandse coureur besluit om na dit seizoen bij de renstal te vertrekken, is Hart de beoogde man om de rol van vaste race-engineer te gaan vervullen bij het Oostenrijkse team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Schotse atleet Josh Kerr heeft in Londen het 27 jaar oude record op de Engelse mijl verbeterd. De wereldkampioen op de 1500 meter dook met een tijd van 3 minuut 32,36 seconden bijna een halve seconde onder de oude toptijd. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kerr werd op snelheid gebracht door twee tempomakers en liep daarna weg van de concurrentie. Hij gaf aan dat de mijl een Britse afstand is en dat hij het record graag wilde terugbrengen. Bij het discuswerpen was er een verrassing. De Amerikaanse Sierra Jackson won van haar landgenoot Valerie Elman, die 16 wedstrijden op rij ongeslagen was. Jackson wierp in haar laatste poging een afstand van 71,72 meter. Dat is een flinke verbetering van haar persoonlijk record. De Nederlandse Jorinde van Klinken eindigde als derde en noemde de prestatie van Jackson ongekend goed. Alida van Dalen bezette de vijfde plaats. Op de London Athletic Meet was er ook een rol weggelegd voor de polstokhoogspringers. Wereldrecordhouder Amand Duplantis moest de strijd staken vanwege een bovenbeenblessure. Amerikaan Sam Kendricks greep hierdoor de winst. De Nederlander Menno Vloon die eindigde als achtste. Tot slot kwamen de Nederlandse estafetteploegen in actie. De mannenploeg eindigde op de 4x400 meter als vierde, terwijl de eerste wissel bij de vrouwenploeg mislukte. Beide wedstrijden werden gewonnen door een Britse ploeg.
2: Dit

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Er is de hele nacht feest gevierd in Madrid en andere Spaanse steden, want Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. In de finale versloegen ze Argentinië na verlenging met 1-0. Spanje kreeg de wereldbeker uit handen van de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Toen die het veld opkwamen, werden ze hard uitgefloten door het publiek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een 3de slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte het tegen een boom. Er is meer drugscriminaliteit in ons land. Het afgelopen half jaar steeg het aantal drugszaken met bijna 10% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om dealen op straat of het runnen van een drugslab. Waardoor de stijging komt, is niet bekend. De dagen lijken geteld voor Ongehoord Nederland als publieke omroep. Volgens het AD wil een meerderheid in de Tweede Kamer af van ON, omdat ze steeds weer de regels overtreden. Zo zou Ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Maar of de omroep echt verdwijnt uit het publieke bestel, dat is aan de minister. Vandaag een mix van wolken en wat zon, blijft bijna overal droog en het wordt 20 tot 23 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Spanje heeft zijn 2e wereldtitel veroverd. In de finale in New Jersey heeft Spanje na verlenging met 1-0 gewonnen van Argentinië. Ferran Torres heeft in een verlenging gescoord, na een terugkopbal van Nico Williams. Argentinië heeft de hele verlenging met 10 man gespeeld, door rood voor Enzo Fernandez. Bij rust stond het nog 0-0. De pauze heeft ruim 27 minuten geduurd, door de halftime show.
0: Grand Prix Radio.
2: Noud van Sommeren.
4: Goedemorgen, het is de start van maandag de 20e. We hebben deze ochtend veel sport te bespreken. Er was afgelopen weekend natuurlijk voetbal, maar ook een wielrennen, Tour de France.

Sportradio, Grand Prix Radio en het begin van een nieuwe week. Het is de start van maandag 20 juli. Het weekend zit erop. Ja, deze ochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Ja, vanmiddag verandert daar eigenlijk weinig aan. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot zo'n 24 lokaal in het zuiden. Ik vind het wel even lekker dat het eventjes wat minder warm is. En natuurlijk voor de Vierdaagse lopers deze week, de Vierdaagse die morgen begint, daar in Nijmegen, is het natuurlijk ook veel beter vertoeven met dit soort temperaturen dan tropische temperaturen. Ik vind het wel even lekker hoor. Nou ja, vanwege de zomervakantie, dat is ook lekker. In alle regio's zijn er veel minder files dan normaal. De bijzonderheden die er wel zijn, die hoor je later dit uur. Ja, veel gebeurt op sportgebied afgelopen weekend. Nou, het WK voetbal zit erop. Daar hoorden we zojuist een WK-update van. Daarover later deze ochtend meer. Maar er zijn ook dingen die na zo'n WK gaan spelen. Bijvoorbeeld de bondscoaches. Hè? Wie gaat de nieuwe bondscoach worden van Duitsland? Hoe zit het met Thomas Tuchel van Engeland en dergelijke? Gaan we het ook over hebben. En natuurlijk blikken we terug op de grote prijs van België, die afgelopen weekend is verreden en gewonnen is door Kimi Antonelli. Zijn reactie en de reactie van Max Verstappen hoor je bij ons. Want wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Deze maandag. Ja, we hebben veel te spreken deze ochtend, want er is veel gesport afgelopen weekend. Ja, het WK zit erop en dan krijg je natuurlijk ook die dingetjes die na zo'n WK gaan spelen. Aanvoerder Harry Kane staat nog altijd volledig achter de Engelse bondscoach Thomas Tuchel. Na het behalen van de derde plek op het WK voetbal is de spits van mening dat de nationale ploeg alleen maar beter zal worden onder de leiding van de Duitser. Kane prijst de rol van de oefenmeester tijdens het mondiale eindtoernooi en roemt de sfeer in de selectie. Hij noemt het de meest saamhorige Engelse selectie die hij ooit heeft meegemaakt en kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Ja, mooie woorden van de Engelsman Harry Kane over onder andere de Duitse bondscoach Thomas Tuchel. Ja, en in Duitsland is Jurgen Klopp hard op weg om daar de nieuwe bondscoach te worden. De clubloze trainer heeft een akkoord bereikt met zijn huidige werkgever Red Bull over de voorwaarden van een vertrek. Klopp is namelijk nu bij het Oostenrijkse concern actief als Head of Global Soccer. Ja, nu deze orde is genomen, lijkt een aanstelling bij de Duitse nationale ploeg weer een belangrijke stap dichterbij. De Duitse voetbalbond hoopt met hem een nieuwe, succesvolle periode in te luiden. Ja, Formule 1 was als afgelopen weekend natuurlijk ook volop bij onze zuidenburen, de Belgen. Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton is daar vierde geworden en Kimi Antonelli die won de race. Ja, Hamilton die is trouwens flink geschrokken tijdens de Grand Prix van België. Bij de pitstop reed de Ferrari-coureur een van zijn eigen monteurs aan. Ja, Hamilton verklaarde na afloop dat hij het sein kreeg om weg te rijden. Ja, het team heeft een boete van €30.000 gekregen voor het onveilig wegsturen van de auto. Nou, de coureur die is vooral dankbaar, Lewis dus, dat de monteur er zonder verwondingen vanaf kwam. Hamilton zelf behield dus zijn vierde plaats in de race op Spa-Francorchamps. Daarover straks meer, want we hebben ook de reactie van de winnaar Kimi Antonelli en ook de reactie van de Nederlander, de viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Dat en meer onderweg op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Eva van Acht heeft in Frankrijk haar allereerste overwinning als profrenster geboekt. De renster van FDJ United Suez kwam na een late aanval solo over de streep in de eendaagskoers La Périgord Ladies. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Acht reed op ruim een kilometer van de finish weg uit een groep van 8 rensters, precies op het moment dat het daarvoor aan stilviel. Ze sloeg direct een flik gat en kwam uiteindelijk met 17 seconden voorsprong op de achtervolgende groep over de meet. Carlijn Swinkels eindigde als tweede en de Australische Mackenzie Copeland die hield Babette van der Wolf van de derde plaats af. Voor de 29-jarige van Acht, de kleindochter van oud-premier Dries van Acht, is het een mijlpaal in een opmerkelijke loopbaan. Ze begon pas tijdens de coronapandemie met het wielrennen en maakte snel indruk. Eerder hockeyde ze nog jarenlang op het hoogste niveau voor NMHC Nijmegen. Inmiddels rijdt ze op het hoogste wielerniveau en fungeert ze als een belangrijke steunpilaar voor Demi Vollering. Tegelijkertijd boekte Nienke Veenhoven in de Barloise Ladies Tour opnieuw succes. De Nederlandse schreef etappe 3B op haar naam door een massasprint te winnen. Ze bleef de Franse Gladys Verhulst Wild en landgenote Maaike van der Duin voor. Veenhoven won eerder al de eerste rit in Lijn, waarna Charlotte Kool een dag later de sterkste was. De leiding in het algemeen klassement blijft in handen van de Britse Zoe Beckstedt, die etappe 3A won.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Humphrey Radio, jouw sportradio. Aan het begin van deze maandag. Het weekend zit erop en ook de grote prijs van België is verreden. En gewonnen door de Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Hij heeft de GP van België dus op zijn naam geschreven. Hij reed op een circuit van Spa-Francorchamps van pole position naar de overwinning. Achter hem eindigden Charles Leclerc en Max Verstappen als tweede en derde. Mooi gemêleerd podium dus. Voor Mercedes was het echter een dag met twee gezichten. Terwijl Antonelli schitterde, kende teamgenoot George Russell een moeizame race. En teambaas Toto Wolff die erkende na afloop dat er, ondanks de zegen, nog veel zaken misgaan binnen het team. Ja, mijn mening is altijd, er is altijd plek voor verbetering natuurlijk. Maar ondertussen gaat Kimi Antonelli, de Mercedes-coureur, erg lekker. Ja, vorig jaar, in zijn rookiejaar, was dat zeker niet het geval. Het was best wel moeizaam voor hem. En nu leidt hij dus het wereldkampioenschap. Na afloop van de race die hij dus won, sprak hij met de mensen van F1.com. Kimi Antonelli.
1: Ja, I'm very happy. Very happy. It was a great result. Great teamwork. And it was a hard-fought race because Ferrari was quick, and especially today the tow was very powerful. Was hard to break away, and we managed to hold on and to bring it home. Last year was my darkest moment of the season, and this year feels like a redemption. But it's great to be back on the top step. But of course, you know, there's still one more race before summer break, and we wanna get another great result in order to go in summer break happy. But still a lot of work to do. Now next weekend is gonna be completely different track. It's gonna be, I think, pretty flat out weekend, and with all the team being very close, I think it's gonna be a hard fight between all the top four teams, and that's why it's gonna be important to really drive the best we can and just maximize the result.
0: Aldus de Italiaan Kimi Antonelli, die de grote prijs van België heeft gewonnen en lekker het Formule 1 kampioenschap 2026 leidt. Straks ook nog de reactie van Max Verstappen. Goedemorgen, dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Goedemorgen, dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: sportief aan je maandag beginnen. Doe je met je sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Straks natuurlijk meer over de Tour de France, die volop bezig is. Een tour-update voor je onderweg. En straks ook nog de reactie van de ploegleider van het team van Jonas Vingegaard. Dat is de Nederlander Frans Maassen. Ja, over die val en het uit de tour stappen van Vingegaard. Dat en meer onderweg.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
7: Omdat onze band onbreekbaar is.
8: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
11: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
17: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
19: Dit is Grand Prix Radio.
20: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
21: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Feest in Spanje, want hun ploeg heeft het WK gewonnen. Tegen een machteloos Argentinië werd het na verlenging 1-0. Vannacht waren in Madrid en andere steden tienduizenden mensen buiten feest aan het vieren. Er worden steeds meer drugsmisdrijven gepleegd. Misdrijven die te maken hebben met de handel en de productie van drugs. Het zijn er een kwart meer dan 5 jaar geleden. De grootste stijging was in Almere. En Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen, bekend van de kerncentrale. Er werd een flatgebouw geraakt, 2 verdiepingen zijn verwoest en er vielen zeker 2 doden.
20: Grand Prix Radio.
0: Tour update. Remco Evenepoel wint de 15e etappe in de Tour. Op het plateau de Solesson is hij de snelste voor Tadej Pogacar en Isaac Del Toro.
1: Jonas Vingegaard komt in de slotfase hard ten val en stapt uit de Tour.
2: De gele trui wordt morgen gedragen door Tadej Pogacar.
1: Mats Pedersen heeft de groene trui. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, gaat de bolletjestrui naar de nummer 2, Paret Peintre.
22: Vandaag is er een rustdag.
1: Morgen voert de 16e etappe naar Tonon-les-Bains. Het is een individuele tijdrit over 26 kilometer.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Nout van Sommeren.
0: Met zo dadelijk aan het woord de ploegleider van Vingegaard na de val.

sportief aan je maandag beginnen. Dat doe je met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Vandaag natuurlijk meer over de Tour de France. Die vandaag trouwens een rustdag heeft. Even voor de renners even rusten. Na een toch wel bewogen weekend.

0: voor de geëmotioneerde Vingegaard, wiens tour daarmee op een dramatische wijze ten einde komt. Echt vervelend. Ja, het wegwallen van een van de favorieten is een grote klap voor zowel de ploeg als de wielerwedstrijd. De Nederlander Frans Maassen is de ploegleider bij Visma Leasebike. Hem werd gevraagd na aflopen van die etappe waar Vingegaard dus op moest geven, ja, wat hij ervan vond. En hij gebruikte daarvoor een kort Nederlands woord. Frans Maassen.
1: Kut. Meer kan ik er niet even van maken. Balen. We zaten in de auto te coachen richting de laatste klim. Dus ja, één keer was het door de communicatie Jonas gevallen. Het is gewoon een bocht in de Tour, denk ik. Er zijn er zoveel van en ja, nu viel het ongelukkig uit voor ons. Het is een enorme domper. We kwamen hier vandaag voor de rit te winnen en waren goed bezig, denk ik. En hadden er veel vertrouwen in. En helaas liep het anders. Het leek mij een sleutelbeenbreuk, maar ja, goed, we gaan het zien.
0: Ja, dat bleek dus ook zo te zijn. Jorde Frans Maassen, de ploegleider van Visma Leasebike, over de val van Vingegaard. In reactie bij de NOS na afloop van de 15e etappe. Vandaag dus een rustdag. Maar er is genoeg om over terug te blikken, zeg maar. Dat gaan we in de loop van deze ochtend natuurlijk doen hier op jouw sportradio. Ook andere sporten natuurlijk onderweg. Sport in het kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. We zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol is bij de Diamond League in Londen als tweede geëindigd op de 800 meter. De Nederlandse atlete bleef tijdens de wedstrijd lang in het spoor van de Britse Olympisch kampioene Kylie Hodgkinson. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hodgkinson finishte in haar eigen thuiswedstrijd uiteindelijk als eerste vlak voor Femke Broeders-Bol, die een scherpe tijd van 1 minuut 56,46 noteerde. De Ethiopische Chige Duguma kwam achter de Nederlandse atleet als derde over de streep. Het was een fysieke en chaotische race met veel geduw, waarbij het tempo voor het gevoel van Broeders-Bol alle kanten opging. De Nederlandse laat weten dat ze zich desondanks heel sterk voelde, maar baalt er wel van dat ze ergens dus een gat heeft laten vallen. Dat verklaart ze door het grote respect dat ze heeft voor de Britse winnares, met wie ze goed bevriend is en hetzelfde management deelt. Wel is ze erg blij met haar gelopen tijd, die dicht achter die van de Olympisch kampioenen zit. De wedstrijd in Londen was voor Broeders-Bol de laatste test in aanloop naar het komende grote toernooi. Na 2 tweede plaatsen en winst tijdens de FBK Games slaat ze de nationale kampioenschappen over om zich optimaal voor te bereiden. Broeders-Bol richt nu haar pijlen volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham, die volgende maand van start gaan. Ze geeft aan dat haar tempo op de trainingen steeds beter aanvoelt en dat ze fysiek uitgerust en mentaal scherp klaar is voor de strijd op haar nieuwe afstand.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Sportradio aan het begin van deze maandag. BMX'er Laura Smulders die is teleurgesteld na een bizar einde van het WK in het Australische Brisbane. Vanwege een te harde wind werden de finale rondes afgelast. Ja, dat is balen als je aan de andere kant van de wereld zit en goed voorbereid bent. Op basis van eerdere resultaten kreeg de 32-jarige Nederlandse het brons. Haar 9e WK-medaille is dat inmiddels. Toch overheerst de frustratie. Smulders voelt dat de kans op een wereldtitel haar is ontnomen. Zeker omdat ze extra hard had geïnvesteerd om voor het goud te kunnen strijden. Ja, de afgelasting voelt voor haar dan ook als een gemiste kans. Ja, wat ik net al zei, das balen. Zit je helemaal in Australië, helemaal opgeladen om dat WK BMX even te nelen. En dan wordt het afgelast vanwege de wind. En dan wordt er gekeken dus... op basis van iedere resultaten hoe de eindstand dus is. En dat is voor haar dus brons. Zo dadelijk de ANP headlines. Hoor je hoe het gesteld is op de weg? En blikken we nog even terug op de WK-finale van gisteravond met een WK-update.

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Tienduizenden mensen hebben vannacht in Spanje de winst in de WK-finale gevierd. Argentinië verdedigde 120 minuten, Messi kon zich niet onderscheiden en uiteindelijk scoorde Spanje in de verlenging eindstand 1-0. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Oranje heeft ook nog een prijs overgehouden aan het WK, de Fair Play Award voor de meest sportieve ploeg. Op het hele WK kreeg Nederland maar 3 gele kaarten, allemaal in de eerste wedstrijd tegen Japan. Tegen Zweden, Tunesië en Marokko kreeg geen enkele oranje speler een kaart. Drugsmisdrijven komen steeds vaker voor. Misdrijven die te maken hebben met de handel en de productie van drugs. Het zijn er een kwart meer dan 5 jaar geleden. De grootste stijging was in Almere. In Zoetermeer nam het af, maar de provincie Zuid-Holland heeft nog altijd de meeste drugscriminaliteit, gevolgd door Brabant. Het tekort in de kraamzorg is zo groot dat er kraamhotels komen. Zorgverzekeraars zetten die op, meldt het AD. De hotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. De inspectie zei eerder dat de kraamzorg niet goed is door personeelstekorten. Sommige gezinnen krijgen veel minder of helemaal geen hulp. Op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. In de middag kan alleen in het oosten lokaal een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Spanje heeft zijn tweede wereldtitel veroverd. Spanje heeft in de WK-finale in New Jersey na verlenging met 1-0 gewonnen van titelverdediger Argentinië. Invaller Ferran Torres heeft gescoord na een terugkopbal van Nico Williams. Argentinië heeft de verlenging met 10 man uitgespeeld, na rood voor Enzo Fernandez. Bondscoach Luis de la Fuente zei na afloop dat hij heel erg trots was op zijn ploeg.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is niet zo druk op de weg, er staan maar een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijsoord en Renkum 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar heeft een auto in brand gestaan, het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, er is 1 rijstrook dicht.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met VitaPro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer VitaPro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Grand Prix Radio.
11: Nout van Sommeren.
12: Hey, goedemorgen, het is de start van maandag de 20e. Veel sporten bespreken deze ochtend. Zo dadelijk atletiek, een Achillespeesblessure voor Niels LaRos, daarover zo meer. Maar natuurlijk

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag. Deze ochtend half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Vanmiddag verandert daar weinig aan en wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 in het zuiden. Ja, alle regio's in Nederland hebben inmiddels zomervakantie, dus op de weg valt het allemaal wel mee. Het is vandaag 20 juli, dat is de verjaardag van voetbalclub SC Heerenveen. Want precies 106 jaar geleden werd de club opgericht op 20 juli 1920. En vandaag ook een historische dag in de wielergeschiedenis. Het is precies 46 jaar geleden dat Joop Zoetemelk als tweede Nederlandse wielrenner in de geschiedenis de Ronde van Frankrijk won, de Tour de France. Waar we het zo dadelijk ook nog even uitgebreid over gaan hebben. Evenals Formule 1 en de Achillespeesblessure voor Niels Lagos. Dat en meer deze ochtend op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio in het begin van deze maandag. Slecht nieuws voor atleet Niels Laros. Hij komt dit seizoen niet meer in actie. De 21-jarige Nederlander heeft opnieuw last van een Achillespeesblessure en moet daardoor onder meer het EK in Birmingham laten schieten. Laros maakte eind juni nog een succesvolle rentree bij de FBK Games na 8 maanden afwezigheid. Ja, de hoop was dat de blessure onder controle was, maar dat blijkt dus niet het geval. De focus van de atleet, die vorig jaar 5e werd op de 1500 meter bij het WK, ligt nu dus volledig op zijn herstel. We wensen hem daarbij veel sterkte natuurlijk. De wielrenner Tadej Pogacar die heeft zich kritisch uitgelaten over de dopingcontroles in de Tour de France. De Sloveen moest zelf om 5 uur 's nachts een test ondergaan, terwijl zijn concurrent Jonas Vingegaard al om 2 uur die nacht werd gewekt. Ja, volgens Pogacar kan dit slaapgebrek een rol hebben gespeeld bij de valpartij van Vingegaard, die daardoor de Tour moest verlaten. De gele truidrager noemt de test op dergelijke tijden tijdens de Ronde van Frankrijk onmenselijk en suggereerde dat het de concentratie van renners kan beïnvloeden. Aldus Tadej Pogacar. Ja, het is natuurlijk niet helemaal lekker als je als topsporter zijn ligt te slapen en je wordt gewekt voor een dopingcontrole midden in de nacht, terwijl je de volgende dag weer een etappe moet rijden. Ja. Je moet ten alle tijden natuurlijk kunnen aantonen dat je dopingvrij bent, maar dat kan dan volgens mij toch ook 's ochtends vroeg of niet. Maar ja, goed, wie ben ik? Ik denk wel dat hij een punt heeft. Oscar Piastri die heeft zijn ongenoeg geruit over het optreden van de wedstrijdleiding tijdens de Grand Prix van België. De McLaren-rijder vindt dat Charles Leclerc van Ferrari bestraft had moeten worden voor een botsing in de 8e ronde van de race. De twee vochten om een 3e positie toen het incident plaatsvond. Volgens Piastri verdiende de Ferrari-coureur op zijn minst een waarschuwing in de vorm van een zwart-witte vlag. Ja, de stewards besloten geen enkele actie te ondernemen. En daar is de McLaren-coureur Piastri dus niet mee eens. Hij vindt dat dat anders had gemoeten. Waarvan akte. Zo dadelijk trouwens meer over de grote prijs van België. De reactie van Max Verstappen, die 3e werd daar in de Belgische Ardennen. Zijn reactie en nog veel meer sporten onderweg hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Engelse topclub Chelsea breekt een transferrecord voor een Engelse voetballer met de komst van middenvelder Morgan Rodgers van Aston Villa. De club legt een bedrag van maar liefst 117 miljoen pond op tafel, wat neerkomt op een kleine 138 miljoen euro. Nou, het was om hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, en met deze miljoenenstap troeft Rodgers zijn landgenoot Elliot Anderson af. Die was eerder deze zomer nog de duurste Engelse speler toen hij voor 116 miljoen pond de overstap maakte naar Manchester City. Rodgers tekent op Stamford Bridge een contract van 6 jaar... en is daarmee ook meteen de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Chelsea. Hij verbreekt het oude clubrecord van Enzo Fernandez uit 2023. De middenvelder moet na zijn terugkeer van het wereldkampioenschap alleen nog een medische keuring ondergaan. Tijdens het mondiale toernooi kwam Rodgers in bijna alle wedstrijden van het Engelse elftal in actie. Hij hoefde slechts 1 duel vanaf de kant toe te kijken. Zijn voormalige club Middlesbrough profiteert flink mee van deze megatransfer. Toen Rodgers begin 2024 voor maximaal 18 miljoen euro naar Aston Villa vertrok, sprak Middlesbrough af om 20% winst te krijgen bij een eventuele doorverkoop. En dat leverde de club nu meteen miljoenen op, aangezien de transfersom destijds vele malen lager lag. Rodgers keert met deze overstap in feite ook terug naar zijn roots. Want in het verleden stond de middenvelder ook al onder contract bij Manchester City.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag. En we hebben natuurlijk meer over de grote prijs van België die gisteren is verreden. Max Verstappen die is tevreden met zijn derde plaats. De Red Bull-rijder startte de race als tweede, maar moest Charles Leclerc voor zich dulden. Ja, volgens Verstappen was een podiumplek een beter resultaat dan vooraf verwacht. Hij gaf aan dat een ongelukkige getimede virtual safety car hem de kans ontnam om voor de tweede plek te vechten. Desondanks beschouwt de viervoudig wereldkampioen het resultaat op het circuit van Spa-Francorchamps als een positieve opsteker. Hij sprak er ook over bij zijn eigen Red Bull, Max Verstappen in het Engels.
1: Yeah, I mean, I think we had a very good race. A bit unlucky with the VC compared to Charles, but I think overall we can be happy with the weekend. You know, the cars was quite in a decent window the whole weekend, and yeah, for us to be on the podium here is good. You know, so yeah, happy overall.
2: And how do you feel going into Hungary? You feel like it's going to be another strong race?
1: I don't know. I don't know what to expect. Let's see also with how we prepare the car, with the whole package, how competitive we're going to be with that. But again, completely different layout. But at the same time, exciting to see how we'll perform there.
0: Aldus Max Verstappen, die meteen een korte vooruitblik heeft gedaan op volgend weekend de grote prijs van Hongarije. Hij was dus over het al wel tevreden met het resultaat dus daar in België. Max Verstappen dus. Zo dadelijk nog veel meer sport, want we hadden natuurlijk ook nog een WK-finale. Daarover hoor je straks natuurlijk veel meer. En de Tour-etappe-winnaar Remco Evenepoel na de Tour van gisteren.

0: Een nieuwe dag. Het is maandag 20 juli. Deze ochtend half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag verandert daar weinig aan. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot zo'n 24 in het zuiden. Zo dadelijk voor je een tour-update, de ANP Headlines en de situatie op de weg. En we blikken samen met Remco Evenepoel nog even terug op de tour-etappe van gisteren, want hij wist hem te winnen.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl. Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat. Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
11: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
15: It's funny, because it's true.
14: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
21: Dit is Grand Prix Radio.
22: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Spanje heeft het WK gewonnen en dat leverde in Madrid een enorm feest op. Niet alleen daar, in Lelystad ook, meldt Omroep Flevoland. Daar wonen veel Spanjaarden door een Spaans bedrijf. Het werd 1-0 tegen de machteloze Argentinië. De drugscriminaliteit is in 5 jaar met een kwart gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel en de productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen. In Flevoland was de toename het grootst. Zuid-Holland heeft de meeste drugszaken. Om ervoor te zorgen dat alle gezinnen met een pasgeboren baby hulp krijgen, komen er kraamhotels. Het AD schrijft dat zorgverzekeraars die deze zomer openen. Nu krijgen gezinnen soms helemaal geen hulp.
22: Grand Prix Radio.
0: Tour update. Remco Evenepoel wint de 15e etappe in de Tour. Op het plateau de Solaison is hij de snelste voor Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Jonas Vingegaard komt in de slotfase hard ten val en stapt uit de Tour.
4: De gele trui wordt morgen gedragen door Tadej Pogacar.
0: Mats Pedersen heeft de groene trui. Omdat Pogacar bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui dan gedragen door Valparet Pentre, de nummer 2 in dat klassement.
4: Vandaag is er een rustdag. De 16e etappe voert naar Thonon-les-Bains. Het is een individuele tijdrit over 26 kilometer.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoord 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Het loopt door die problemen ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen de afrit Schaarsbergen en knooppunt Waterberg 2 kilometer. De vertraging is een kwartier.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Nout van Sommeren.
24: Zo dadelijk etappe winnaar Remco Evenepoel aan het woord.

0: Sportradio Grand Prix Radio in het begin van maandag 20 juli. Remco Evenepoel heeft de 15e etappe in de Tour de France gisteren gewonnen. De Belgische renner was in een sprint bergop de sterkste en wist gele truidrager Tadej Pogacar en Isaac Del Toro voor te blijven. Voor Evenepoel is het een belangrijke overwinning in de rittenkoers. Hij hechtte na afloop veel waarde aan zijn zegen en noemde het feit dat hij Pogacar kon volgen in de finale een enorme stap in zijn ontwikkeling als ronderenner op het allerhoogste niveau. Daar kun je ook best trots op zijn natuurlijk. Hij sprak er ook over bij de NOS na afloop van de etappe van gisteren in de Tour. Remco Evenepoel.
1: Ik had een supergoeie dag. Ik had een heel goed gevoel op de slotklim. Ik had nooit niet het gevoel dat ik echt op de limiet zat. Behalve toen dat Tali echt begon door te rijden, toen dat ze van ons overnamen. Maar op het einde van de klim begon ik me terug hersteld soort van te voelen. Dus werd ik weer beter en beter en had ik nog een goede sprint over. Dus super tevreden.
0: Aldus Remco Evenepoel die dus de 15e etappe van de Tour de France op zijn naam wist te schrijven. Vandaag een rustdag. Komt dat de renners een beter hotel hebben gehad dan vorige week tijdens die rustdag, want daar hebben ze zelfs sommigen op het balkon geslapen en anderen die hadden zelfs last van ongedierte. Ik denk dat dat deze week wel beter is. Meer sport onderweg in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is jouw Sportradio. I could stay.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spits Nacho Ferri die heeft zijn ambities uitgesproken na zijn officiële presentatie bij Feyenoord. Hij komt voor een kleine 10 miljoen euro over van het Belgische Westerlo. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller laat weten dat hij in Rotterdam voor alle mogelijke prijzen wil spelen, waaronder de landstitel, de beker en succes in de Champions League. Ferri begon in de oefenduels tegen Club Brugge en Sporting Charleroi al in de basisopstelling. Hoewel hij in deze eerste wedstrijden nog niet tot scoren kwam, voelt hij naar eigen zeggen geen extra druk door het succesvolle verleden van eerdere doelpuntenmakers. De spits ziet die geschiedenis juist als een motivatie en omschrijft zichzelf als een fysieke speler met veel intensiteit. Zijn overstap die staat los van een eventueel vertrek van topscorer Ueda. Ferri geeft aan dat concurrentie goed is om zichzelf te bewijzen. Hij stelt dat hij zijn best gaat doen om de eerste spits te worden. De aanwinst is hard nodig omdat Shaquille van Persie nog herstelt van een zware knieblessure. Behalve de Spanjaard maakte ook de nieuwe Duitse keeper Tjark Ernst, Charles van Houten en verdediger Mika Marmol hun entree op de middenstip.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio op de maandag dat ze in Spanje een beetje aan het uitbrakken zijn na die geweldige zegen daar in New York. Het WK voetbal zit erop en Spanje is de nieuwe wereldkampioen. Wist dus te winnen na verlenging met 1-0 van Argentinië. Straks meer daarover in een WK-update. Vanavond gaat trouwens in de Winter Gardens in Blackpool de World Matchplay Darts verder. Ook wel het zomer-WK genoemd. Met de laatste wedstrijden uit de eerste ronde. De 32 beste spelers van dit moment strijden tot en met komende zondag om de titel. De sessie gaat vanavond om 8 uur van start. De volgende partijen staan in deze sessie op het programma. Ross Smith die neemt het op tegen onze eigen Kevin Dutz. Gerwin Price tegen Martin Schindler. Luke Humphries die neemt het op tegen Cameron Menzies. En Danny Noppert, de Nederlander, die neemt het op tegen Rob Cross. Dat is vanavond tijdens het zomer-WK darts. Zo dadelijk nog

Grand Prix Radio, jouw sportradio in het begin van deze maandag. Straks weer een WK-update voor je. Ja, dat is een van de laatste, want het zit erop. Daarin hoor je natuurlijk ook dat Spanje de nieuwe wereldkampioen is. Maar goed, de overige ins en outs hoor je straks dus tijdens die WK-update. Ook daar een paar headlines voor je onderweg. En de bijzonderheden die er dan toch wel zijn op de weg. Want het is vakantie in heel het land, dus wat rustiger op de weg. Die hoor je zo bij de verkeersinformatie.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Feest in Spanje na de WK-winst op Argentinië. Het werd 1-0 en tienduizenden mensen gingen de straat op. Niet alleen daar, ook in bijvoorbeeld Lelystad. Daar staat een Spaans bedrijf en kwamen fans bij elkaar in een poolcentrum, meldt Omroep Flevoland. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Ongehoord Nederland lijkt op weg naar de uitgang van de publieke omroep. De Tweede Kamer wil er vanaf, schrijft het AD. Het stoort politici dat een omroep die met belastinggeld wordt betaald zich na meerdere waarschuwingen nog steeds niet aan de regels houdt. Zo blijven ze meningen presenteren als feiten. De drugscriminaliteit neemt toe. In 5 jaar is die met een kwart gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel, om de productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen en drugslabs, en mensen die drugs in hun bezit hebben. De meeste criminaliteit is in Zuid-Holland en Brabant. In Flevoland is de grootste stijging. Bij de havendagen in Zierikzee komende maand mag geen Prideboot meevaren met de botenparade op de Oosterschelde. Het zorgt voor te veel discussie, meldt Omroep Zeeland. De organisatie zegt dat de tradities in het geding zijn. De vaartocht staat in het teken van de mosselvangst met een Neptunus en een mosselprinses. Het wordt een overwegend droge dag met een mix van zon en wolken. Vanochtend is het nog fris bij 10 tot 15 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden.
2: Grand Prix Radio.
4: WK Update. Spanje heeft zijn tweede wereldtitel veroverd. Spanje heeft in de WK-finale in New Jersey na verlenging met 1-0 gewonnen van titelverdediger Argentinië. Invaller Ferran Torres heeft gescoord na een terugkopbal van Nico Williams. Argentinië heeft de verlenging met 10 man uitgespeeld, na rood voor Enzo Fernandez. Bondscoach Luis de la Fuente zei na afloop dat hij heel erg trots was op zijn ploeg.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer... met 10 minuten vertraging door grenscontroles. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
16: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
18: Ja?
19: Echt serieus?
18: Oh.
20: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
22: Grand Prix Radio.
23: Nout van Sommeren.
24: Goedemorgen, het is de start van maandag de 20e. We hebben deze ochtend veel sport te bespreken. Er was afgelopen weekend natuurlijk voetbal, maar ook wielrennen, Tour de France.

Radio Grand Prix Radio in het begin van een nieuwe week. Het is de start van maandag 20 juli. Het weekend zit erop. Ja, deze ochtend is het half tot zwaar bewolkt. Maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Ja, vanmiddag verandert daar eigenlijk weinig aan. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot zo'n 24 lokaal in het zuiden. Ik vind het wel even lekker dat het eventjes wat minder warm is. En natuurlijk voor de Vierdaagse lopers deze week, de Vierdaagse die morgen begint, daar in Nijmegen, is het natuurlijk ook veel beter vertoeven met dit soort temperaturen dan tropische temperaturen. Ik vind het wel even lekker hoor. Nou ja, vanwege de zomervakantie, dat is ook lekker. In alle regio's zijn er veel minder files dan normaal. De bijzonderheden die er wel zijn, die hoor je later dit uur. Ja, veel gebeurd op sportgebied afgelopen weekend. Nou, het WK voetbal zit erop. Daar hoorden we zojuist een WK-update van. Daarover later deze ochtend meer. Maar er zijn ook dingen die na zo'n WK gaan spelen. Bijvoorbeeld de bondscoaches. Hè? Wie gaat de nieuwe bondscoach worden van Duitsland? Hoe zit het met Thomas Tuchel van Engeland en dergelijke? Daar gaan we het ook over hebben. En natuurlijk blikken we terug op de grote prijs van België. Die afgelopen weekend is verreden en gewonnen is door Kimi Antonelli. Zijn reactie en de reactie van Max Verstappen hoor je bij ons. Want wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Sportradio, Grand Prix Radio in het begin van deze maandag. Ja, we hebben veel te spreken deze ochtend, want er is veel gesport afgelopen weekend. Ja, het WK zit erop en dan krijg je natuurlijk ook die dingetjes die na zo'n WK gaan spelen. Aanvoerder Harry Kane staat nog altijd volledig achter de Engelse bondscoach Thomas Tuchel. Na het behalen van de derde plek op het WK voetbal is de spits van mening dat de nationale ploeg alleen maar beter zal worden onder de leiding van de Duitser. Kane prijst de rol van de oefenmeester tijdens het mondiale eindtoernooi en roemt de sfeer in de selectie. Hij noemt het de meest saamhorige Engelse selectie die hij ooit heeft meegemaakt en kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Ja, mooie woorden van de Engelsman Harry Kane over onder andere de Duitse bondscoach Thomas Tuchel. Ja, en in Duitsland is Jurgen Klopp hard op weg om daar de nieuwe bondscoach te worden. De clubloze trainer heeft een akkoord bereikt met zijn huidige werkgever Red Bull over de voorwaarden van een vertrek. Klopp is namelijk nu bij het Oostenrijkse concern actief als head of global soccer. Ja, nu deze orde is genomen, lijkt een aanstelling bij de Duitse nationale ploeg weer een belangrijke stap dichterbij. De Duitse voetbalbond hoopt met hem een nieuwe, succesvolle periode in te luiden. Ja, Formule 1 was als afgelopen weekend natuurlijk ook volop bij onze zuidenburen, de Belgen. Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton is daar vierde geworden en Kimi Antonelli die won de race. Ja, Hamilton die is trouwens flink geschrokken tijdens de Grand Prix van België. Bij de pitstop reed de Ferrari-coureur een van zijn eigen monteurs aan. Ja, Hamilton verklaarde na afloop dat hij het sein kreeg om weg te rijden. Ja, het team heeft een boete van €30.000 gekregen voor het onveilig wegsturen van de auto. Nou, de coureur die is vooral dankbaar, Lewis dus, dat de monteur er zonder verwondingen vanaf kwam. Hamilton zelf behield dus zijn vierde plaats in de race op Spa-Francorchamps. Daarover straks meer, want we hebben ook de reactie van de winnaar Kimi Antonelli en ook de reactie van de Nederlander, de viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Dat en meer onderweg op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij de Formule 1-renstal Red Bull Racing lijkt de opvolger van Giampiero Lambiase bekend te zijn. Het heeft er alle schijn van dat performance engineer Tom Hart doorschuift en de vaste race engineer van het team wordt. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase, die momenteel de vaste rechterhand is van Max Verstappen, vertrekt uiteindelijk in 2028 naar concurrent McLaren. Verstappen en het team uit Milton Keynes moeten daardoor op zoek naar een nieuwe race engineer. Eigenlijk was Hart juist op weg naar Williams, waar hij de race engineer van Alexander Albon zou worden. Ja, dat besluit is nu vermoedelijk teruggedraaid naar een persoonlijk verzoek van Red Bull-teambaas Laurent Mekkies aan Williams-teambaas James Vowles. Deze mogelijke promotie van Hart staat los van de sportieve toekomst van Max Verstappen. Hoewel de toekomst van de viervoudig wereldkampioen nog niet definitief vast lijkt te liggen, lijkt Hart de positie bij Red Bull in ieder geval over te nemen. Ook als de Nederlandse coureur besluit om na dit seizoen bij de renstal te vertrekken, is Hart de beoogde man om de rol van vaste race engineer te gaan vervullen bij het Oostenrijkse team.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aan het begin van deze maandag. Het weekend zit erop en ook de grote prijs van België is verreden. En gewonnen door de Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Hij heeft de GP van België dus op zijn naam geschreven. Hij reed op een circuit van Spa-Francorchamps van pole position naar de overwinning. Achter hem eindigden Charles Leclerc en Max Verstappen als tweede en derde. Mooi gemêleerd podium dus. Voor Mercedes was het echter een dag met twee gezichten. Terwijl Antonelli schitterde, kende teamgenoot George Russell een moeizame race. En teambaas Toto Wolff die erkende na afloop dat er, ondanks de zegen, nog veel zaken misgaan binnen het team. Ja, mijn mening is altijd, er is altijd plek voor verbetering natuurlijk. Maar ondertussen gaat Kimi Antonelli, de Mercedes-coureur, erg lekker. Ja, vorig jaar, in zijn rookiejaar, was dat zeker niet het geval. Het was best wel moeizaam voor hem. En nu leidt hij dus het wereldkampioenschap. Na afloop van de race, die hij dus won, sprak hij met de mensen van F1.com. Kimi Antonelli.
1: Ja, I'm very happy. Very happy. It was a great result. Great teamwork. And it was a hard-fought race because Ferrari was quick, and especially today the tow was very powerful. Was hard to break away, and we managed to hold on and to bring it home. Last year was my darkest moment of the season, and this year feels like a redemption. But it's great to be back on the top step. But of course, you know, there's still one more race before summer break, and we wanna get another great result in order to go in summer break happy. But still a lot of work to do. Now next weekend is gonna be completely different track. It's gonna be, I think, pretty flat out weekend, and with all the team being very close, I think it's gonna be a hard fight between all the top four teams, and that's why it's gonna be important to really drive the best we can and just maximize the result.
0: Aldus de Italiaan Kimi Antonelli, die de grote prijs van België heeft gewonnen, en lekker het Formule 1 kampioen.

0: sportief aan je maandag beginnen. Doe je met je sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Straks natuurlijk meer over de Tour de France, die volop bezig is. Een tour-update voor je onderweg. En straks ook nog de reactie van de ploegleider van het team van Jonas Vingegaard. Dat is de Nederlander Frans Maassen. Ja, over die val en het uit de Tour stappen van Vingegaard. Dat en meer onderweg.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ah, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Daar heb je Huub van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
18: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kansen op een eigen huis met het gratis

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: Dit is Grand Prix Radio.
6: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. De Tweede Kamer wil dat Omroep Ongehoord Nederland verdwijnt, schrijft het AD. ON houdt zich niet aan de regels, zo presenteren ze keer op keer meningen als feiten. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd. Het was waarschijnlijk wraak voor de grote aanval op Kiev afgelopen weekend. De meeste drones zijn volgens Rusland uit de lucht geschoten. Er zouden een paar gewonden zijn. En de Spaanse voetballers die het WK hebben gewonnen worden vanmiddag gehuldigd in Madrid. Er worden 1 miljoen mensen verwacht. Gisteravond werd Argentinië na verlenging verslagen met 1-0.
6: Grand Prix Radio.
8: Tour update. Remco Evenepoel wint de 15e etappe in de Tour. Op het Plateau de Solaison is hij de snelste voor Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Jonas Vingegaard komt in de slotfase hard ten val en stapt uit de Tour. De gele trui wordt morgen gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen draagt de groene trui. En omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, gaat de bolletjestrui naar de nummer 2 in dat klassement, Paret-Pentre. Vandaag is er een rustdag. Morgen voert de 16e etappe naar Tournon-les-Bains. De start is om 1 uur. De individuele tijdrit over 26 kilometer eindigt rond 17:15.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staan wel files op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten en Harmelen 10 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Almere Haven 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Nout van Sommeren.
10: Met zo dadelijk aan het woord de ploegleider van Vingegaard na de val.

sportief aan je maandag beginnen. Dat doe je met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Vandaag natuurlijk meer over de Tour de France. Die vandaag trouwens een rustdag heeft. Even voor de renners even rusten. Na een toch wel bewogen weekend.

door de geëmotioneerde Vingegaard, wiens tour daarmee op een dramatische wijze ten einde komt. Echt vervelend. Ja, het wegvallen van een van de favorieten is een grote klap voor zowel de ploeg als de wielerwedstrijd.

0: Maassen.
1: Kut. Meer kan ik er niet meer van maken. Balen. We zaten in de auto te coachen richting de laatste klim. Dus ja, één keer was het door de communicatie Jonas gevallen. Het is gewoon een bocht in de Tour, denk ik. Er zijn er zoveel van en ja, nu viel het ongelukkig uit voor ons. Het is een enorme domper. We kwamen hier vandaag voor de rit te winnen en waren goed bezig, denk ik. En hadden er veel vertrouwen in. En helaas liep het anders. Het leek mij een sleutelbeenbreuk, maar ja, goed, we gaan het zien.
0: Ja, dat bleek dus ook zo te zijn. Jorde Frans Maassen, de ploegleider van Visma Leasebike, over de val van Vingegaard. In reactie bij de NOS na afloop van de 15e etappe. Vandaag dus een rustdag. Maar er is genoeg om over terug te blikken, zeg maar. Dat gaan we in de loop van deze ochtend natuurlijk doen hier op jouw sportradio. Ook andere sporten natuurlijk onderweg. Sport in het kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. We zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Schotse atleet Josh Kerr heeft in Londen het 27 jaar oude record op de Engelse mijl verbeterd. De wereldkampioen op de 1500 meter dook met een tijd van 3 minuut 32,36 seconden bijna een halve seconde onder de oude toptijd. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kerr werd op snelheid gebracht door 2 tempomakers en liep daarna weg van de concurrentie. Hij gaf aan dat de mijl een Britse afstand is en dat hij het record graag wilde terugbrengen. Bij het discuswerpen was er een verrassing. De Amerikaanse Sierra Jackson won van haar landgenoot Valerie Elman, die 16 wedstrijden op rij ongeslagen was. Jackson wierp in haar laatste poging een afstand van 71,72 meter. Dat is een flinke verbetering van haar persoonlijk record. De Nederlandse Jorinde van Klinken eindigde als 3e en noemde de prestatie van Jackson ongekend goed. Alida van Dalen bezette de 5e plaats. Op de London Athletic Meet was er ook een rol weggelegd voor de polstokhoogspringers. Wereldrecordhouder Aman Duplantis moest de strijd staken vanwege een bovenbeenblessure. Amerikaan Sam Kendricks greep hierdoor de winst. De Nederlander Menno Vloon die eindigde als 8e. Tot slot kwamen de Nederlandse estafetteploegen in actie. De mannenploeg eindigde op de 4x400 meter als 4e... terwijl de eerste wissel bij de vrouwenploeg mislukte. Beide wedstrijden werden gewonnen door een Britse ploeg.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Country Radio, jouw sportradio. En het begin van deze maandag. BMX'er Laura Smulders die is teleurgesteld na een bizar einde van het WK in het Australische Brisbane. Vanwege een te harde wind werden de finale rondes afgelast. Ja, dat is balen als je aan de andere kant van de wereld zit en goed voorbereid bent. Op basis van eerdere resultaten kreeg de 32-jarige Nederlandse het brons. Haar 9e WK-medaille is dat inmiddels. Toch overheerst de frustratie. Smulders voelt dat de kans op een wereldtitel haar is ontnomen. Zeker omdat ze extra hard had geïnvesteerd om voor het goud te kunnen strijden. Ja, de afgelasting voelt voor haar dan ook als een gemiste kans. Ja, wat ik net al zei, das balen. Zit je helemaal in Australië, helemaal opgeladen om dat WK BMX even te nelen en dan wordt het afgelast vanwege de wind. En dan wordt er gekeken dus naar basis van eerdere resultaten hoe de eindstand dus is. En dat is voor haar dus brons. Zo dadelijk de ANP headlines. Hoor je hoe het gesteld is op de weg? En blikken we nog even terug op de WK-finale van gisteravond met een WK.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Er komen kraamhotels. Zorgverzekeraars willen er zo voor zorgen dat gezinnen met een pasgeboren baby altijd hulp krijgen, schrijft het AD. Nu zijn er door personeelstekorten zulke lange wachtlijsten dat er gezinnen zijn die er helemaal alleen voor staan. In ons land hebben nieuwe ouders recht op minimaal 24 uur kraamzorg. Vlaanderen gaat verbieden om dolfijnen in gevangenschap te houden. En het dolfinarium in Brugge moet verdwijnen. Het krijgt nog 10 jaar. In die tijd moeten de dolfijnen ergens anders onderbrengen en mogen er geen nieuwe bij komen. Bij ons moet het dolfinarium in Harderwijk wel aan steeds strengere regels voldoen, maar er is geen sluitingsdatum. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd, waarschijnlijk als vergelding voor de grote aanval op Kiev dit weekend. Rusland zegt dat de meeste drones uit de lucht zijn geschoten. Sommige troffen wel doel en er zouden een paar gewonden zijn. De voetballers van Spanje zitten in het vliegtuig terug naar huis. Gisteravond wonnen ze de WK-finale met 1-0 van Argentinië, dat er niet aan te pas kwam. Vanmiddag worden ze gehuldigd in het centrum van Madrid. Na de wedstrijd was er ook al feest. Een jongen van 13 kwam daarbij om toen een fontein instortte. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
4: Bij Argentinië overheerste verdriet na de verloren WK-finale tegen Spanje. Bondscoach Lionel Scaloni zei dat Spanje de betere ploeg was. Hij zei dat hij verdrietig is. Hij bedankte zijn spelers en riep op de nederlaag te accepteren. Hij liet weten te twijfelen over zijn toekomst met mogelijk een pauze na december.
5: Spanje heeft zijn tweede wereldtitel veroverd. Spanje heeft in de WK-finale in New Jersey na verlenging met 1-0 gewonnen van titelverdediger Argentinië. Invaller Ferran Torres heeft gescoord na een terugkopbal van Nico Williams. Argentinië heeft de verlenging met 10 man uitgespeeld, na rood voor Enzo Fernandez. Bondscoach Luis de la Fuente zei na afloop dat hij heel erg trots was op zijn ploeg.
6: Spanje heeft zijn tweede wereldtitel veroverd. In de finale in New Jersey heeft Spanje na verlenging met 1-0 gewonnen van Argentinië. Ferran Torres heeft in de verlenging gescoord, na een terugkopbal van Nico Williams. Argentinië heeft de hele verlenging met 10 man gespeeld door rood voor Enzo Fernandez. Bij rust stond het nog 0-0. De pauze heeft ruim 27 minuten geduurd door de halftime show.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen de afrit Beek en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en de afrit Almere Haven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij.
8: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Welkom bij de Verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
16: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
15: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
17: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Anders grijp je mis.
21: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
22: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
0: Grand Prix Radio.
25: Noud van Sommeren.
26: Hey, goedemorgen, het is de start van maandag de 20e. Veel sporten bespreken deze ochtend. Zo dadelijk atletiek, een Achillespeesblessure voor Niels La Roster over zo meer. Maar

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag. Deze ochtend half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Vanmiddag verandert daar weinig aan en wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 in het zuiden. Ja, alle regio's in Nederland hebben inmiddels zomervakantie, dus op de weg valt het allemaal wel mee. Het is vandaag 20 juli, dat is de verjaardag van voetbalclub SC Heerenveen. Want precies 106 jaar geleden werd de club opgericht op 20 juli 1920. En vandaag ook een historische dag in de wielergeschiedenis. Het is precies 46 jaar geleden dat Joop Zoetemelk als tweede Nederlandse wielrenner in de geschiedenis de Ronde van Frankrijk won, de Tour de France. Waar we het zo dadelijk ook nog even uitgebreid over gaan hebben. Evenals Formule 1 en de Achillespeesblessure voor Niels Lagos. Dat en meer deze ochtend op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. What?

Grand Prix Radio, jouw sportradio in het begin van deze maandag. Slecht nieuws voor atleet Niels Laros. Hij komt dit seizoen niet meer in actie. De 21-jarige Nederlander heeft opnieuw last van een Achillespeesblessure en moet daardoor onder meer het EK in Birmingham laten schieten. Laros maakte eind juni nog een succesvolle rentree bij de FBK Games na 8 maanden afwezigheid. Ja, de hoop was dat de blessure onder controle was, maar dat blijkt dus niet het geval. De focus van de atleet, die vorig jaar 5e werd op de 1500 meter bij het WK, ligt nu dus volledig op zijn herstel. We wensen hem daarbij veel sterkte natuurlijk. En wielrenner Tadej Pogačar heeft zich kritisch uitgelaten over de dopingcontroles in de Tour de France. De Sloveen moest zelf om 5 uur 's nachts een test ondergaan, terwijl zijn concurrent Jonas Vingegaard al om 2 uur die nacht werd gewekt. Ja, volgens Pogačar kan dit slaapgebrek een rol hebben gespeeld bij de valpartij van Vingegaard, die daardoor de Tour moest verlaten. De gele truidrager noemt de testen op dergelijke tijden tijdens de Ronde van Frankrijk onmenselijk en suggereerde dat het de concentratie van renners kan beïnvloeden. Al dus Tadej Pogačar. Ja, het is natuurlijk niet helemaal lekker als je voor als topsporter zijn ligt te slapen en je wordt gewekt voor een dopingcontrole midden in de nacht, terwijl je de volgende dag weer een etappe moet rijden. Ja. Je moet in alle tijden natuurlijk kunnen aantonen dat je dopingvrij bent, maar dat kan dan volgens mij toch ook 's ochtends vroeg of niet. Maar ja, goed, wie ben ik? Ik denk wel dat hij een punt heeft. Oscar Piastri heeft zijn ongenoeg geruit over het optreden van de wedstrijdleiding tijdens de Grand Prix van België. De McLaren-rijder vindt dat Charles Leclerc van Ferrari bestraft had moeten worden voor een botsing in de 8e ronde van de race. Daar de twee vochten om een 3e positie toen het incident plaatsvond. Volgens Piastri verdiende de Ferrari-coureur op zijn minst een waarschuwing in de vorm van een zwart-witte vlag. Ja, de stewards besloten geen enkele actie te ondernemen. En daar is de McLaren-coureur Piastri dus niet mee eens. Hij vindt dat dat anders had gemoeten. Waarvan akte. Zo dadelijk trouwens meer over de grote prijs van België. De reactie van Max Verstappen, die 3e werd daar in de Belgische Ardennen. Zijn reactie en nog veel meer sporten onderweg hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Wielrenster Eva van Acht heeft in Frankrijk haar allereerste overwinning als profrenster geboekt. De renster van FDJ United Suez kwam na een late aanval solo over de streep in de eendaagskoers La Périgord Ladies. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Acht reed op ruim een kilometer van de finish weg uit een groep van 8 rensters, precies op het moment dat het daar vooraan stilviel. Ze sloeg direct een flink gat en kwam uiteindelijk met 17 seconden voorsprong op de achtervolgende groep over de meet. Carlijn Swinkels eindigde als tweede en de Australische Mackenzie Copeland die hield Babette van der Wolf van de derde plaats af. Voor de 29-jarige Van Acht, de kleindochter van oud-premier Dries van Acht, is het een mijlpaal in een opmerkelijke loopbaan. Ze begon pas tijdens de coronapandemie met het wielrennen en maakte snel indruk. Eerder hockeyde ze nog jarenlang op het hoogste niveau voor NMHC Nijmegen. Inmiddels rijdt ze op het hoogste wielerniveau en fungeert ze als een belangrijke steunpilaar voor Demi Vollering. Tegelijkertijd boekte Nienke Veenhoven in de Barloise Ladies Tour opnieuw succes op het hoogste wielerniveau en fungeert ze als een belangrijke steunpilaar.

0: Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag. En we hebben natuurlijk meer over de grote prijs van België die gisteren is verreden. Max Verstappen die is tevreden met zijn derde plaats. De Red Bull-rijder startte de race als tweede, maar moest Charles Leclerc voor zich dulden. Ja, volgens Verstappen was een podiumplek een beter resultaat dan vooraf verwacht. Hij gaf aan dat een ongelukkige getimede virtual safety car hem de kans ontnam om voor de tweede plek te vechten. Desondanks beschouwt de viervoudig wereldkampioen het resultaat op het circuit van Spa-Francorchamps als een positieve opsteker. Hij sprak er ook over bij zijn eigen Red Bull, Max Verstappen in het Engels.
1: Yeah, I mean, I think we had a very good race. A bit unlucky with the VC compared to Charles, but I think overall we can be happy with the weekend. You know, the cars was quite in a decent window the whole weekend, and yeah, for us to be on the podium here is good. You know, so yeah, happy overall.
2: And how do you feel going into Hungary? Do you feel like it's going to be another strong race?
1: I don't know what to expect. Let's see also with how we prepare the car, with all, the whole package, how competitive we're going to be with that. But again, completely different layout. But at the same time, exciting to see how we'll perform there.
0: Aldus Max Verstappen, die meteen een korte vooruitblik heeft gedaan op volgend weekend, de grote prijs van Hongarije. Hij was dus over het al wel tevreden met het resultaat dus daar in België. Max Verstappen dus. Zo dadelijk nog veel meer sport, want we hadden natuurlijk ook nog een WK-finale. Daarover hoor je straks natuurlijk veel meer. En de Tour-etappe-winnaar Remco Evenepoel na de Tour van gisteren. Hem hoor je ook nog hier op jouw Sportradio.

0: van een nieuwe dag. Het is maandag 20 juli. Deze ochtend half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag verandert daar weinig aan. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot zo'n 24 in het zuiden. Zo dadelijk voor je een tour-update, de ANP Headlines en de situatie op de weg. En we blikken samen met Remco Evenepoel nog even terug op de tour-etappe van gisteren, want hij wist hem te winnen.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand.

thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja, goed.
8: Dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
17: Dit is Grand Prix Radio.
18: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Bij het vieren van de Spaanse overwinning in de WK-finale is in Spanje een jongen van 13 omgekomen. Hij stond met anderen op een fontein en die stortte in. Vanmiddag worden de Spaanse voetballers gehuldigd in Madrid. In het Brabantse Udenhout staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand. Er zitten onder meer een keukenzaak en een handelaar in natuursteen in. Er zouden geen gewonden zijn, er is veel rook. In Roermond wordt een agent verdacht van verkrachting, meldt 1 Limburg. Hij zou buiten werktijd een vrouw hebben verkracht op een afterparty bij haar thuis. Hij zegt dat de seks vrijwillig was.
18: Grand Prix Radio.
20: Tour update. Remco Evenepoel wint de 15e etappe in de Tour. Op het plateau de Solesson is hij de snelste voor Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Jonas Vingegaard komt in de slotfase hard ten val en stapt uit de Tour.
21: De gele trui wordt morgen gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft de groene trui. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjes trui gedragen door de nummer 2, Valentin Paret-Peintre. Vandaag is er een rustdag. De 16e etappe voert naar Thonon-les-Bains. Het is een individuele tijdrit van 26 kilometer.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Schaarloos en knooppunt Vaanplein 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Rabenstein, langzaam rijden over 11 kilometer met ruim 10 minuten vertraging.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Nout van Sommeren.
22: Zo dadelijk etappenwinnaar Remco Evenepoel aan het woord.

0: Radio Grand Prix Radio aan het begin van maandag 20 juli. Remco Evenepoel heeft de 15e etappe in de Tour de France gisteren gewonnen. De Belgische renner was in een sprint bergop de sterkste en wist gele truidrager Tadej Pogacar en Isaac Del Toro voor te blijven. Voor Evenepoel is het een belangrijke overwinning in de rittenkoers. Hij hechtte na afloop veel waarde aan zijn zegen en noemde het feit dat hij Pogacar kon volgen in de finale een enorme stap in zijn ontwikkeling als ronderenner op het allerhoogste niveau. Daar kun je ook best trots op zijn natuurlijk. Hij sprak er ook over bij de NOS na afloop van de etappe van gisteren in de Tour. Remco Evenepoel.
1: Ik had een supergoeie dag. Ik had een heel goed gevoel op de slotklim. Ik had nooit niet het gevoel dat ik echt op de limiet zat. Behalve toen dat Tadej echt begon door te rijden, toen dat ze van ons overnamen. Maar op het einde van de klim begon ik me terug hersteld soort van te voelen. Dus werd ik weer beter en beter en had ik nog een goede sprint over. Dus super tevreden.
0: Aldus Remco Evenepoel, die dus de 15e etappe van de Tour de France op zijn naam wist te schrijven. Vandaag een rustdag. Ik hoop dat de renners een beter hotel hebben gehad dan vorige week tijdens die rustdag, want daar hebben ze zelfs sommigen op het balkon geslapen en anderen die hadden zelfs last van ongedierte. Ik denk dat deze week wel beter is. Meer sport onderweg in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol is bij de Diamond League in Londen als tweede geëindigd op de 800 meter. De Nederlandse atlete bleef tijdens de wedstrijd lang in het spoor van de Britse Olympisch kampioene Keely Hutchinson. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hutchinson finishte in haar eigen thuiswedstrijd uiteindelijk als eerste vlak voor Femke Broeders-Bol, die een scherpe tijd van 1 minuut 56,46 noteerde. De Ethiopische Chike Duguma kwam achter de Nederlandse atleet als derde over de streep. Het was een fysieke en chaotische race met veel geduw, waarbij het tempo voor het gevoel van Broeders-Bol alle kanten opging. De Nederlandse laat weten dat ze zich desondanks heel sterk voelde, maar baalt er wel van dat ze ergens dus een gat heeft laten vallen. Dat verklaart ze door het grote respect dat ze heeft voor de Britse winnares, met wie ze goed bevriend is en hetzelfde management deelt. Wel is ze erg blij met haar gelopen tijd, die dicht achter die van de Olympisch kampioenen zit. De wedstrijd in Londen was voor Broeders-Bol de laatste test in aanloop naar het komende grote toernooi. Na 2 tweede plaatsen en winst tijdens de FBK Games slaat ze de nationale kampioenschappen over om zich optimaal voor te bereiden. Broeders-Bol richt nu haar pijlen volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham, die volgende maand van start gaan. Ze geeft aan dat haar tempo op de trainingen steeds beter aanvoelt en dat ze fysiek uitgerust en mentaal scherp klaar is voor de strijd op haar nieuwe afstand.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Radio op de maandag dat ze in Spanje een beetje aan het uitbrakken zijn naar die geweldige zegen daar in New York. Het WK voetbal zit erop en Spanje is de nieuwe wereldkampioen. Wist dus te winnen na verlenging met 1-0 van Argentinië. Straks meer daarover in een WK-update. Vanavond gaat trouwens in de Winter Gardens in Blackpool de World Matchplay Darts verder. Ook wel het zomer-WK genoemd. Met de laatste wedstrijden uit de eerste ronde. De 32 beste spelers van dit moment strijden tot en met komende zondag om de titel. De sessie gaat vanavond om 8 uur van start. De volgende partijen staan in deze sessie op het programma. Ross Smith die neemt het op tegen onze eigen Kevin Doets. Gerwin Price tegen Martin Schindler. Luke Humphries die neemt het op tegen Cameron Menzies. En Danny Noppert, de Nederlander, die neemt het op tegen Rob Cross. Dat is vanavond tijdens het zomer-WK darts.

0: Sportradio aan het begin van deze maandag. We gaan richting 10. En dat is toch altijd wel lekker om even een bakkie te kunnen pakken. Want die maandagochtend die kan taai zijn. Vooral als een groot deel van het land lekker vakantie viert. En jij gewoon aan het werk bent. Nou goed, de koffie die staat te pruttelen. Hier zo dadelijk koffie en classics met Danny. En natuurlijk ook heel veel sport.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio nieuws.
3: 10 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Zorgverzekeraars hebben kritiek op crowdfundingplatforms. Ze zeggen dat er veel geld wordt ingezameld voor behandelingen waarvan niet is bewezen dat die werken, of zelfs voor behandelingen die niet bestaan. Ze willen dat de overheid ingrijpt, meldt Nieuwsuur. Een grote brand in Udenhout in Brabant. Op een industrieterrein staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand, met onder meer een keukenhandel. Het gebouw is niet meer te redden. Er is veel rook en de brandweer vraagt mensen ramen en deuren dicht te houden. Er zijn waarschijnlijk geen slachtoffers. In Roermond staat een agent terecht voor verkrachting, meldt 1 Limburg. Hij zou buiten werktijd een vrouw hebben verkracht op een afterparty bij haar thuis. Hij zegt dat de seks vrijwillig was en dat zij begon. Hij heeft een paar dagen vastgezeten voor verhoor en zou ontslagen zijn. In Spanje is tijdens het vieren van de overwinning op het WK een jongen van 13 omgekomen. Hij was met anderen op een fontein geklommen toen die instortte. Er raakten ook mensen gewond. Vanmiddag is de Spaanse ploeg terug uit Amerika en zullen de voetballers worden gehuldigd in Madrid. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige periode. Het wordt 20 tot 24 graden.
4: Grand Prix Radio.
3: WK Update.
6: Spanje heeft zijn tweede wereldtitel veroverd. Spanje heeft in de WK-finale in New Jersey na verlenging met 1-0 gewonnen van titelverdediger Argentinië. Invaller Ferran Torres heeft gescoord na een terugkopbal van Nico Williams. Argentinië heeft de verlenging met 10 man uitgespeeld, na rood voor Enzo Fernandez. Bondscoach Luis de la Fuente zei na afloop dat hij heel erg trots was op zijn ploeg.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A12 Arnhem richting Oberhausen, tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Houten en Harmelen 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En het rijdt langzaam op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 10 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Omdat we series willen blijven bingen.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi
2: Mark.
17: Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
17: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
19: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
20: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
22: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
23: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
24: Simyo.
25: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
26: Grand Prix Radio.
27: Danny Elbersen.
0: Goedemorgen, koffie en classics op je maandag. Natuurlijk even uitpuffen van het WK voetbal, want dat zit erop. Maar de Tour de France, die is nog steeds bezig. Daar hoor je meer over. En we kijken ook naar darts, de World Matchplay.

Grand Prix Radio, vandaag 20 juli. Ja, zit ik me af te vragen. Is dit dan weer je eerste werkdag? Of heb je net vakantie gekregen? Ja. In beide gevallen, we zorgen ervoor dat je lekkere muziek hebt. We zorgen ervoor dat je op de hoogte blijft van de sport. En we hebben natuurlijk ook nog weer een nieuwe podcast. Afgelopen vrijdag werd er al eentje opgenomen. Die was ook leuk, want toen hadden we natuurlijk onder andere Michel Blekemolen aan tafel zitten. Vind ik altijd een toffe vent om naar te luisteren. Maar ja, vandaag hebben we weer een nieuwe podcast. Vanaf 4:30 vanmiddag kun je die ook weer online vinden. En die andere kun je ook gewoon terugluisteren nog. Dus mocht je op vakantie een momentje hebben dat je denkt van nou, ik ga even lekker zitten, podcast luisteren, je hoeft het niet bij eentje te laten. De podcast die vind je natuurlijk in de podcastkanalen.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton is opgelucht nadat een Ferrari-monteur ongedeerd is gebleven na een incident tijdens een pitstop in de Grand Prix van België. Zevenvoudig wereldkampioen zegt dat hij zich rotschrikt wanneer hij merkt dat hij een monteur raakt terwijl hij wegrijdt uit zijn pitbox. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorval ontstaat wanneer Hamilton groen licht krijgt om weg te rijden, terwijl er nog aan de afstelling van zijn voorvleugel wordt gewerkt. En daarbij komt een monteur ten val. Hamilton ziet het incident pas goed terug op de beelden en zegt dan ook gelijk dat zijn eerste gedachte is of de monteur in orde is. Nou, Ferrari laat weten dat de medewerker er geen verwondingen aan overhoudt. Hamilton neemt na afloop de volledige verantwoordelijkheid. Hij noemt het een vervelend moment. Zegt dat de veiligheid van de monteurs altijd voorop staat en dat de medewerker ongedeerd is. Dat noemt hij dan de grootste opluchting van allemaal. De wedstrijdleiding onderzoekt het incident, maar besluit Hamilton geen extra straf op te leggen. Stewards oordelen dat de fout vooral voortkomt uit de procedure tijdens de pitstop en niet volledig bij de coureur ligt. Voor Hamilton blijft vooral het besef hangen dat het veel ernstiger had kunnen aflopen en daarom zegt hij vooral dankbaar te zijn dat de monteur na de botsing zonder letsel verder kan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Is

vandaag, de dag waarop Bernd Schneider jarig is, de Duitse autocoureur. Hij heeft niet zo'n succesvolle carrière in de Formule 1. Waar ken je hem dan wel van? Hij is onder andere vijfvoudig kampioen geweest in de DTM, als je dat volgde, jaren geleden. Hij heeft meerdere malen de 24 uur van de Nürburgring gewonnen. Maar in de Formule 1 heeft hij 34 races ingeschreven. 9 races mocht hij van start gaan, heeft hij zich gekwalificeerd om van start te mogen gaan eind jaren 80. 3 races kwam hij aan de finish. Hij heeft nooit punten gescoord. En toch is het een succesvolle rijder, want hij heeft heel veel gereden en in andere klasses wel heel veel gewonnen. Vandaag wordt hij 62 jaar oud trouwens. En vandaag, op 20 juli 1980, is het Joop Zoetemelk die de Tour de France weet te winnen. Tweede Nederlander in de geschiedenis van de Tour. Na 5 maal tweede te zijn geworden, wint Joop Zoetemelk dus nu eindelijk eens echt de Tour de France. Dat is in 1980. Ja, en hoe gaat het verder met de Tour vandaag? Ga ik je zo direct meer over vertellen hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het is zomerseil bij Bol. Met deze week volume deals op onder andere Baarsje en Robijn. En tot 100 euro korting op witgoed. Nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
14: Huh?

0: tikkie anders doet.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl. Grand Prix Radio.
3: Tour Update. Remco Evenepoel wint de 15e etappe in de Tour. Op het plateau de Solaison is hij de snelste voor Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Jonas Vingegaard komt in de slotfase hard ten val en stapt uit de Tour. De gele trui wordt morgen gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft de groene trui. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 Valentin Paré-Peintre. Vandaag is er een rustdag. Morgen voert de 16e etappe naar Tournon-les-Bains. De start is om 1 uur. De individuele tijdrit over 26 kilometer eindigt rond 17:45.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Groningen naar Duitsland staat file bij de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam 4 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 2 kilometer met daar 10 minuten vertraging.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Danny Elbersen. Wat staat er

dag waarop Ria Visser haar 65ste verjaardag viert. Ria Visser is natuurlijk oud schaatster. Onder andere in 1980 won ze een zilveren plak op de Olympische Winterspelen op de 1500 meter schaatsen. Daarna ook nog veel Nederlandse successen gescoord natuurlijk. En ze is ook nog commentator geweest bij de NOS als commentator bij de schaatsuitzendingen. Die medaille die won ze dus in 1980. Hetzelfde jaar waarin Joop Zoetemelk, zei het eerder al, de Tour de France wist te winnen als tweede Nederlander. 46 jaar geleden. Ja, wat komen de renners dan verder nog tegen? Nou, vandaag hebben ze een makkie, want het is de tweede rustdag. Maar dan gaat deze week dus morgen echt beginnen voor ze. Met een individuele tijdrit over 26 kilometer. Dan hebben ze een vlakke rit op woensdag. En daarna komen er een aantal zware etappes. 3 zware bergritten in de Alpen met het zwaartepunt op vrijdag en zaterdag. Want dan moeten ze namelijk 2 dagen op rij finishen op de Alpe d'Huez. En dan zondag hopen ze allemaal aan te komen op de Champs-Élysées in Parijs. Dus dan is de Tour alweer ten einde, maar voordat het zover is zit er dus nog wel even flink wat aan te komen. Hier ook trouwens, want Sport in het Kort komt eraan op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Etienne Vaassen zegt dat hij veel heeft geleerd van het opstootje na de wedstrijd tegen Ajax van vorig jaar. Doelman van FC Groningen heeft spijt van zijn reactie en heeft sinds dat incident een mental coach om beter met zijn emoties om te gaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vaassen noemt zichzelf buiten het veld een rustig persoon, maar tijdens wedstrijden wil hij kost wat kost winnen. En juist die instelling kan hem soms in de weg zitten. Hij erkent dat zijn gedrag na een duel met Ajax niet goed te praten is. En de straf die daarop volgde, heeft hij ook geaccepteerd. Hij werd door de KNVB geschorst voor 4 duels. Het incident heeft hem wel aan denken gezet. Niet alleen vanwege de gevolgen voor zijn carrière, maar ook voor zijn gezin. Vaassen vertelt dat hij niet wil dat zijn kinderen worden aangesproken op zijn gedrag. En daarom spreekt hij regelmatig met een mental coach. En in die gesprekken kijkt hij naar momenten waarop emoties de overhand dreigen te krijgen. En hoe hij daar dan weer beter mee om kan gaan. Volgens de keeper is dat een doorlopend proces. Hij merkt dat hij op trainingen nog altijd fel kan reageren, maar hij ziet ook vooruitgang. Die emotie hoort volgens hem ook een beetje bij zijn karakter en zal nooit helemaal verdwijnen. Wel zegt Vaassen dat hij die beter onder controle krijgt dan voorheen. En dat ziet hij weer als een belangrijke stap, zowel buiten als binnen het veld.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio met koffie en classics. En juist je dan twee grootheden bij elkaar zet, zoals Queen en David Bowie, krijg je een liedje wat hartstikke mooi is. En dat hoor je terug in koffie en classics dus. Nou, zo direct na 11 uur nog veel meer lekkers voor je. En dan gaan we het onder andere ook nog hebben over Formule 1 en over darts.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Zorgverzekeraars roepen de overheid op om in te grijpen op crowdfundingplatforms. Nieuwsuur heeft uitgezocht dat er geld wordt ingezameld voor behandelingen die niet bestaan of waarvan niet bewezen is dat ze werken. Donateurs moeten snappen wanneer het gaat om bijvoorbeeld experimentele zorg, zegt VGZ. In het Brabantse Udenhout is de brandweer druk met een zeer grote brand. Het gaat om een bedrijfspand en de brand is uitslaand. Het industrieterrein is afgezet en er waren een paar gasexplosies. Stukken metaal vlogen door de lucht, schrijft Omroep Brabant. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Brabantse politiek komt terug van reces voor een debat over stikstofvergunningen. 5 kippenboeren moeten hun vergunning inleveren omdat ze te dicht bij natuurgebieden zitten. Oppositiepartijen, waaronder BBB, PVV en CDA, vinden dat niet kunnen en vroegen om een spoeddebat. Dat is volgende maand. De show in de rust van de WK-finale heeft in ons land meer kijkers getrokken dan de wedstrijd zelf. Tienduizenden extra kijkers schakelden in om Justin Bieber te zien, Madonna, Shakira en anderen. Het was de eerste keer dat er een show was in de rust. Die duurde daardoor bijna een half uur. Eerst droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Spanje heeft zijn tweede wereldtitel veroverd. In de finale in New Jersey heeft Spanje na verlenging met 1-0 gewonnen van Argentinië. Ferran Torres heeft in de verlenging gescoord, na een terugkopbal van Nico Williams. Argentinië heeft de hele verlenging met 10 man gespeeld, door rood voor Enzo Fernandez. Bij rust stond het nog 0-0. De pauze heeft ruim 27 minuten geduurd, door de halftime show.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel 7 met daar 10 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar inmiddels weer vrij. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file bij knooppunt Zaandam 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ah, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
12: Ja, nee, ik ben al weg!
11: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
11: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
21: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
25: Grand Prix Radio.
26: Danny Elbersen.
0: Goedemorgen, ja, het is misschien vakantietijd, dus als je koffie moet halen op je werk, een paar bakjes minder omdat er een aantal collega's weg zijn, heb je een makkie vandaag. Hey, wij gaan gewoon door, hè. Zo direct meer sport, onder andere darts en Formule 1 onderweg voor je.

Radio. Goedemorgen. Vandaag is het maandag. Je moet nog even geduld hebben, maar de Formule 1 zit er ook weer aan te komen. Volgend weekend, het is de laatste voor de zomerstop. Zo direct kijken we even uitgebreid naar het weekend. Eerst gaan we het hebben over darts, want vanavond gaat het in Winter Gardens in Blackpool de World Matchplay weer verder, ook wel het zomer-WK genoemd. Met de laatste wedstrijden uit de eerste ronde, de 32 beste spelers van dit moment strijden tot en met aanstaande zondag om de titel. De sessie vanavond gaat om 8 uur van start. De volgende partijen die staan in deze sessie op het programma. Ross Smith die speelt tegen Kevin Dutz. Gerwin Price tegen Martin Schindler. Luke Humphries moet het opnemen tegen Cameron Menzies. En Danny Noppert heeft als tegenstander Rob Cross. De eerste ronde wordt gespeeld volgens het best of 19 systeem. Dat betekent dat je 10 legs moet winnen om de volgende ronde te halen. En als je de wedstrijden wil bekijken vanavond, live te aanschouwen op Viaplay. Hier zo direct sport in het kort. Eerst hoor je Jess Glynn op Grand Prix Radio. Standing in.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nu Spanje zich gekroond heeft tot wereldkampioen voetbal, stelt voormalig Barcelona-trainer Xavi Hernandez dat Lionel Messi het stokje definitief overdraagt aan de 19-jarige Lamine Yamal. Hij ziet in Messi de huidige grootmeester, maar gelooft dat hij deze rol nu overdraagt aan Yamal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hernandez noemt Yamal de komende 15 tot 20 jaar mogelijk de nieuwe koning van het wereldvoetbal. Al benadrukt hij dat de jongeling nog meer doelpunten, passes en dribbles nodig heeft om het niveau van Messi daadwerkelijk te halen. Hoewel Messi inmiddels 39 is en fysiek minder actief, blijft zijn denksnelheid volgens zijn oud-teamgenoot ongeëvenaard. Tegelijkertijd deelt Tottenham Hotspur-speler Xavi Simons persoonlijke herinneringen aan diezelfde Messi. Simons blikt terug op hun eerste ontmoeting. Die was in 2014, toen hij als jeugdspeler van Barcelona Messi om een foto vroeg. En 7 jaar later troffen de twee elkaar opnieuw, maar ditmaal als teamgenoten bij Paris Saint-Germain. Simons beschrijft het weerzien in de kleedkamer, waarbij Messi hem herkende en een knuffel gaf. Het is een moment voor Simons om nooit te vergeten. De foto uit zijn jeugd herinnert Simons en haar eigen zeggen nog altijd aan om dromen na te blijven jagen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, goedemorgen. Ja, midden in je vakantie misschien wel. Nou, als je nou een cadeautje mee moet nemen voor iemand, en dan wil je niet zo'n flauw tegeltje of een sticker of een sleutelhanger meenemen. Kijk even in onze webshop. Dan heb je in ieder geval een leuk cadeau waar ze ook nog wat aan hebben. Bijvoorbeeld een hoodie, een t-shirt, een sweater of misschien wel een koffiemok waar je ook thee of chocomel in kan doen trouwens. Onze webshop die vind je in onze Grand Prix Radio app. Rechts onderin, daar kun je de webshop aanklikken en dan kun je zien welke leuke items we hebben. Onder andere met die kreet van Olaf Molder op, die legendarische kreet Yo Hey Yo Ho. Check het maar eventjes. Dan heb je in ieder geval een leuk cadeautje. Verder voor de vakantie, goede tip. Mocht je lekker podcasts willen luisteren, je kan natuurlijk ook de oude nog even terugluisteren. Maar ja, zo heel oud zijn ze bij ons niet. Want vanmiddag om 16:30 komt de nieuwe podcast Formule 1 aan tafel alweer uit voor je. Afgelopen vrijdag werd er eentje opgenomen. Onder andere met Michel Blekemolen aan tafel. Die kun je ook nog terugluisteren. En woensdag hebben we ook alweer Autosport aan tafel. De nieuwe podcast uiteraard met Rick Winkelman. Dus je hoeft je niet te vervelen op vakantie. De podcasts, je vindt ze uiteraard in de podcastkanalen. Je vindt ze in onze app. En je kan natuurlijk ook gewoon luisteren via GrandPrixRadio.nl.

0: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
1: Heijn. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer. Met

0: Bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
11: Grand Prix Radio.
12: Tour Update. Remco Evenepoel wint de 15e etappe in de Tour. Op het plateau de Solesson is hij de snelste voor Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Jonas Vingegaard komt in de slotfase hard ten val en stapt uit de Tour. De gele trui wordt morgen gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft de groene trui. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Paret Pentre. Vandaag is er een rustdag. Morgen voert de 16e etappe naar Thonon-les-Bains. Het is een individuele tijdrit van 26 kilometer.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een lange file tussen de Duitse grens en Duiven, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. De andere kant op richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens 4, met daar ruim een kwartier op onthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk, 4 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Verder staat de file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam, 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Danny Elbersen.
15: Ja, met toch maar even een vooruitblik op het komende raceweekend.

Sportradio, goedemorgen zeg. Lekker hoor, Earth, Wind & Fire in Coffee & Classics. Ja, komend weekend hebben we de laatste Formule 1-wedstrijd voor de zomerstop. En daar zit ook de Porsche Supercup bij. Flint Schuring en Robert de Haan zijn twee van de Nederlanders die het hartstikke goed doen. Het is bloedje spannend daar. Mocht je het willen volgen, zaterdag en zondag. Zaterdag kwalificatie, zondagochtend zo tegen 12 de race. Wordt uitgezonden op Viaplay. En zit natuurlijk in het voorprogramma van de Formule 1. Laatste wedstrijd dus voor de zomerstop die er aankomt. Met vrijdag de eerste en de tweede vrije training om 2:30 en 5:00. Zaterdag om 12:30 in de middag hebben we de derde vrije training. En de kwalificatie smiddags om 4:00 uiteraard. Met Olaf Mol en Jack Ploy die het commentaar verzorgen. En dan zondagmiddag om 3:00 voorafgaand aan die race. Hoor je natuurlijk de voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy. En het lekkere is, je kan het overal beluisteren. Via DAB+, via onze FM-frequentie 97.6. Of je luistert misschien wel via de app of via GrandPrixRadio.nl. Kortom, je hoeft er dus niks van te missen. Heerlijk. Straks hier Sport in het Kort. Eerst heb ik Calvin Harris voor je op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull heeft gereageerd op de uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff over de nieuwe Red Bull Ford motor. Volgens Wolff is het nog veel te vroeg om harde conclusies te trekken over de onderlinge krachtsverhoudingen, ondanks signalen dat de nieuwe krachtbron veelbelovend is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En bij Red Bull, ja, daar klinkt een vergelijkbare boodschap. Het team benadrukt dat de eerste indrukken positief zijn, maar dat er nog heel veel werk nodig is voordat duidelijk is hoe de verschillende motoren zich echt tot elkaar verhouden. Ontwikkeling gaat volgens Red Bull ook gewoon door. Pas tijdens het seizoen wordt zichtbaar waar iedereen daadwerkelijk staat. En Wolff gaf eerder aan dat Red Bull tijdens de eerste test indruk maakt met de eigen krachtbron. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat testresultaten niet automatisch iets zeggen over de prestaties zodra het seizoen begint. Volgens de Mercedes-teambaas spelen naast de motor ook het chassis, de afstelling en de betrouwbaarheid een grote rol. En Red Bull deelt die voorzichtigheid. Het team wil niet vooruitlopen op conclusies en benadrukt dat alle fabrikanten nog volop bezig zijn met de ontwikkeling van hun nieuwe motoren. En daardoor kan de onderlinge volgorde nog veranderen. En volgens Red Bull is het te vroeg om een favoriet aan te wijzen of uitspraken te doen over de uiteindelijke krachtsverhoudingen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio sleep je door die maandag heen. Misschien is het je laatste werkweek of misschien is het wel je eerste vakantiedag. Kan natuurlijk ook. Hè. Het maakt voor ons niet uit hoor, want we zorgen ervoor dat je op de hoogte blijft van de sport. Alex gaat je zo direct bijpraten na 12 uur. Afgewisseld met hartstikke lekkere muziek, dus toffe maandagmiddag toegewenst.

0: Straatradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. België is het Nederlands elftal gepasseerd op de wereldranglijst. Oranje zakte van 8 naar 9 en de Rode Duivels hebben de 8e plaats overgenomen. De nieuwe nummer 1 is wereldkampioen Spanje, dat gisteravond Argentinië versloeg in de finale. De Argentijnen staan nu tweede. Opnieuw is een prominent lid van de belangrijkste oppositiepartij in Turkije opgepakt. Het gaat om de burgemeester van de stad İzmit. Ze wordt verdacht van corruptie en witwassen. Vorig jaar werd al de burgemeester van Istanbul opgepakt, ook oppositielid. De partij van premier Erdogan zegt dat het geen politieke acties zijn. De droneaanval van Oekraïne vannacht was gericht op de Russische olieindustrie, zegt president Zelensky. Een oliedepot is geraakt en staat in brand. Rusland zegt dat ook een woongebouw is getroffen, er zouden 7 gewonden zijn. Gijzelnemer Corné H. staat voor de rechter. Hij gijzelde 2 jaar geleden mensen in een café in Ede en vorig jaar medewerkers van zijn gevangenis. En het gaat nu om die laatste gijzeling. Hij bedreigde de medewerkers met een schilmesje dat hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zegt dat het hem erg spijt. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Spanje heeft zijn tweede wereldtitel veroverd. In de finale in New Jersey heeft Spanje na verlenging met 1-0 gewonnen van Argentinië. Ferran Torres heeft in de verlenging gescoord, na een terugkopbal van Nico Williams. Argentinië heeft de hele verlenging met 10 man gespeeld, door rood voor Enzo Fernandez. Bij rust stond het nog 0-0. De pauze heeft ruim 27 minuten geduurd, door de halftime show.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Ja? Echt serieus?
8: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
10: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM-mannen, nu al zin in morgen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Grand Prix Radio. Alexander Stevens.
3: Goedemiddag, je maandagmiddaglunch met in het voetbal staat middenvelder Wang van Feyenoord op het punt Rotterdam te verlaten en over te stappen naar Portugal. Zo meer.

Grand Prix Radio, de nieuwe van Teddy Swims, heet Mr. Know-it-all. Het is je maandagmiddag lunch, smakelijk eten. Alexander Stevens hier. Nog één keer dit. Ja, nog één keer het WK-muziekje. Want uiteraard, je hebt het zonder meer gevolgd. Spanje is gisteren voor de tweede keer in de historie wereldkampioen geworden. In een zwaar bevochten finale in Amerika werd uiteindelijk Argentinië na een verlenging verslagen. Dat was één doelpunt. Naar aanleiding van de overwinning, uiteraard door Spanje, heeft de bondscoach van Argentinië, ja, Scaloni, zijn respect voor Lionel Messi uitgesproken. De bondscoach hoopt dat de 39-jarige inmiddels vedette, die in 2022 wel het WK binnenhaalde, trots is op de prestatie uiteindelijk toch nog van Argentinië, ondanks de tweede plaats. Scaloni benadrukte op de persconferentie na de wedstrijd van gisteren hoe bijzonder het is dat een speler van die leeftijd, bijna 40, nog actief is en kan zijn op het hoogste podium van het voetbal, het WK-toneel. De coach zelf was gisteren geëmotioneerd, logischerwijs naar aanleiding van de verloren finale. Zometeen duiken we nog meer in de sport. Ook

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetbalclub NEC is bezig met een opvallende transferstunt en wil de ervaren aanvaller Dusan Tadic contracteren. Bronnen rond de Nijmeegse club bevestigen dat er gesprekken lopen met de Serviër, maar er is concurrentie. Ook Schalke 04 en zijn voormalig club FC Twente hebben inmiddels interesse getoond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tadic speelde het afgelopen seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kwam uit voor Al Wahda. De aanvaller is zeker geen vreemde natuurlijk in de Nederlandse competitie. Hij begon zijn loopbaan in Nederland bij FC Groningen en blonk daarna uit bij FC Twente. Na een periode van 4 jaar bij het Engelse Southampton maakte hij furoren bij Ajax, waar hij als aanvoerder 3 landstitels pakte en in 2019 de halve finales van de Champions League bereikte. Daarnaast speelde de oud-aanvoerder van Ajax na zijn Amsterdamse periode voor Fenerbahçe en kwam hij uit op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. De mogelijke komst van Tadic past binnen het aankoopbeleid van NEC. De club slaagt er sinds 2021 namelijk in jaarlijks grote en bekende namen naar Nijmegen te halen. Voorbeelden van eerdere spraakmakende transfers? Ja, die zijn er. Lasse Schöne, Jasper Cillessen en Brian Linssen. Het is nu even afwachten of Tadic zich dus definitief aan dit rijtje toevoegt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, Fort Minor, Where'd You Go? Het is langzaamaan richting 12:30 aan het gaan. Het is een lekkere maandag, zometeen duiken we even in het weer. Eerst even voetbal. Rick van Drongelen vervolgt zijn carrière in Griekenland, daar waar hij nu in Turkije zit, de Nederlandse verdediger. Inmiddels 27 jaar. Hij gaat naar Griekenland, naar Panathinaikos. Hij heeft in Athene een contract voor 4 seizoenen vanmorgen ondertekend. Land naar Panathinaikos. Hij heeft in Athene een

0: Golden Earring en When the Lady Smiles. We zitten rond 12:30 smakelijk eten tijdens je maandagmiddag lunch. De periode met zon vandaag blijft droog. De temperatuur vandaag 24 graden maximaal in het zuiden. Morgen eigenlijk hetzelfde weerbeeld. Een zonnetje, wat bewolking. Temperaturen tussen de 18 en 25 graden. Zometeen richting Ajax en FC Twente. Maar ook Oranje gaan we het over hebben. Als je hier blijft, simpelweg, dan mis je helemaal niets.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen.

0: maar bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
8: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
4: Grand Prix Radio.
5: Tour update. Remco Evenepoel wint de 15e etappe in de Tour. Op het plateau de Solaison is hij de snelste voor Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Jonas Vingegaard komt in de slotfase hard ten val en stapt uit de Tour. De gele trui wordt morgen gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft de groene trui. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, gaat de bolletjestrui naar de nummer 2 daarin, Barrett Pentre. Vandaag is er een rustdag. Morgen is de 16e etappe een individuele tijdrit van 26 kilometer naar Tonon-les-Bains.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland staat file tussen Oldenzaal en de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Beverwijk. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens. Nu een half uur oponthoud in 5 kilometer file. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met een half uur oponthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar. Tussen Wiel en knooppunt Oudijk. 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijzoord en Heteren 8 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. De rechte rijstrook is dicht.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Alexander Stevens. Toch nog een prijs voor Oranje op het WK. Je hoort zo welke.

Sportradio. Sam Vender en Olivier Dien en Rain Me In. Het is vandaag de dag dat Ajax en FC Twente meer duidelijkheid krijgen over hun mogelijke Europese parcours. Ja, hoewel beide clubs hun duels in de tweede voorronde nog moeten spelen, wordt er vandaag al wel geloot voor de derde voorronde van de Europa League en de Conference League. Een voorloting heeft het aantal potentiële opponenten, tegenstanders, inmiddels beperkt. Voor Ajax en Twente is de loting van vandaag dus een belangrijke stap in de voorbereiding op een eventuele volgende Europese ronde. Spannend daar dus. En over voetbal gesproken. Ja, ook Oranje is uiteindelijk toch nog in de prijzen gevallen op het WK. Dus niet met lege handen richting Nederland, want de ploeg van Ronald Koeman heeft van de FIFA de Fair Play Award ontvangen. Ja, deze prijs wordt uitgereikt aan het sportiefste team van het toernooi. De bekendmaking vond gisteren plaats, na afloop van de finale tussen Spanje en Argentinië. En ondanks die uitschakeling van Oranje in de eerdere fase wordt de ploeg dus wel beloond voor zijn gedrag op het veld.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jürgen Klopp is opnieuw een stap dichter bij het bondscoachschap van Duitsland gekomen. Oud-trainer van Liverpool heeft een akkoord bereikt met zijn huidige werkgever Red Bull over zijn vertrek. En daarmee lijkt een belangrijke hindernis richting het bondscoachschap genomen. Een definitieve overeenkomst? Nee, die is er nog niet. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Klopp bevestigt dat hij met Red Bull een regeling heeft getroffen om zijn contract verder af te wikkelen. En tegelijkertijd lopen de gesprekken met de Duitse Voetbalbond verder. Volgens Klopp is er nog niets definitief, maar verlopen die gesprekken wel in de goede richting. Klopp werkt op dit moment als hoofd voetbalzaken bij Red Bull. En dat is weer zijn eerste functie sinds zijn vertrek als trainer van Liverpool. Als de laatste details worden afgerond, dan is hij de opvolger van Julian Nagelsmann als bondscoach van Duitsland. Nagelsmann zelf vertrok na de uitschakeling van Duitsland op het WK in de 16e finales tegen Paraguay. En kort daarna sprak de Duitse bond al de voorkeur uit voor Klopp als opvolger. Eerder bereikten beide partijen ook al overeenstemming over de hoofdlijnen van een contract. Maar daarvoor moest eerst duidelijkheid komen over zijn situatie bij Red Bull. Met het bereikte akkoord lijkt die laatste grote hobbel vrijwel genomen. En toch blijft Klopp dus benadrukken dat een officiële benoeming pas volgt zodra alle partijen hun definitieve goedkeuring hebben gegeven.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Country Radio, heerlijk. Patrice Russian en Forget Me Nots. We gaan richting 1 uur op je maandag met periode met zon. Het is droog weer vandaag, 24 graden in het zuiden maximaal. En vandaag natuurlijk weer een nieuwe aflevering van F1 aan tafel. De grootste Formule 1-podcast van Nederland. Iedere maandag, maar ook iedere vrijdag een nieuwe aflevering. Vandaag vanuit de Harbour Club in Vinkeveen schuiven aan. Rob van Someren, radio-dj, Olaf Mol, de Formule 1-commentator... en de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuren, is erbij. En de presentatie deze aflevering in handen van Twan van Peperstraten. En buiten het feit dat je weer kans maakt op een volle tank brandstof voor je auto... in Raad het Autogeluid, zou ik hem sowieso even checken. Napraten over die mooie race gisteren in België. Vanmiddag staat hij online vanaf 4:30. Je vindt hem bij ons in de app, bij ons op de website... in je favoriete podcast-app. Je kan hem ook bekijken in de app van kijk.nl. Gratis en voor niks te downloaden. En ik zou hem even checken, want zo lekker even nababbelen... op je vakantieadres, of eigenlijk naluisteren... want het babbelen wordt voor je gedaan, is natuurlijk heerlijk. Op je vakantieadres die podcast even meepakken. Je vindt hem, wat ik al zei, op de bekende plekken. Zometeen veel meer sport hier nog, want we gaan het hebben... natuurlijk over de Tour de France. Zometeen hier.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen... nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 1 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse, die gisteren werd afgelast, wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken van een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was het niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Gijzelnemer Corné H. zit tegenwoordig in een TBS-kliniek zonder anderen om zich heen. Want er is een groot risico dat hij weer mensen gijzelt. Hij deed het 2 jaar geleden in een café in Ede en vorig jaar in zijn gevangenis. Daarna is hij overgeplaatst. Voor de laatste gijzeling staat hij nu voor de rechter. De Britse premier Starmer heeft afscheid genomen. Hij zei in zijn afscheidsspeech dat hij het land sterker achterlaat... en wenste zijn opvolger veel succes, dat is Andy Burnham. Starmer gaat nu naar de koning om officieel ontslag te krijgen. Hij is ruim 2 jaar premier geweest. NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League... tegen Olympiakos Piraeus uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de tweede een week later. Bij winst gaan ze naar de play-offs van de Champions League. Is Olympiakos te sterk, dan gaat NEC verder in de Europa League. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Duiven en de Duitse grens 8 kilometer file. Op de A12 Duitse grens Arnhem 20 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ah, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed.
2: Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Daar heb je Huub van Hubo.
19: Hoi.
18: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
21: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
26: Grand Prix Radio.
27: Alexander Stevens.
0: Goedemiddag, de Formule 1-teambaas van Mercedes Toto Wolff heeft bekendgemaakt dat gisteren zijn beide Mercedes'en kampten met problemen in de motor, de energievrijgave van de batterij. Zo hoor je alle details.

Grand Prix Radio. Het is de nieuwe single van Alex Warren. Die heet Fever Dream. Het is je maandagmiddag met periode met zon. Lekker, hè? Temperatuur rond de 24 graden. Morgen trouwens hetzelfde weer. Heerlijk. Het is Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, die heeft onthuld dat alle door Mercedes aangedreven auto's, alle dus, gisteren kampten met een motorprobleem tijdens de Grand Prix van België. Volgens Toto was er een storing in de energievrijgave van de batterij. De grootste pineut in dat verhaal was George Russell. Hij viel vanaf de derde plek ver terug op Camel Street. Het probleem zorgde voor een aanzienlijk nadeel in de openingsfase van de race op het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. Daar waar Kimi Antonelli uiteindelijk won. En hij dus de meest succesvolle coureur was op het podium. Voor Max Verstappen ook een succesje, eindigde ook op het podium. Zijn derde inmiddels van het seizoen. En dat is toch ook een klein feestje bij Red Bull. Lastige fase dus voor George Russell. Moeilijke start, botsing met Lewis Hamilton ook. Dat was in de beginfase van de race. En de rest heb je gehoord en gezien. Zo niet, napraten erover wordt gedaan in onze podcast. Ja, Formule 1 aan tafel. Iedere maandag en vrijdag een nieuwe aflevering. Check hem straks vanaf 4:30. Bij ons in de app, op je favoriete podcast-app. En natuurlijk bekijken op kijk.nl. Gratis en voor niks. Dat zijn even de tips voor nu. Maar eerst Level 42 bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. We'll be right back.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atleet Niels Laros komt dit seizoen niet meer in actie. Vanwege een hardnekkige Achillespeesblessure. Hardloper mist daardoor onder andere de Europese kampioenschappen atletiek in het Britse Birmingham, die in augustus op het programma staan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Laros laat weten dat zijn seizoen vroegtijdig ten einde is gekomen. Na het WK van vorig jaar en een langdurige herstelperiode had zijn team goede hoop dat de blessure onder controle was. Maar dat blijkt dus toch niet het geval te zijn. Samen met zijn begeleiders gaat Laros nu een nieuw plan maken, waarbij de focus voorlopig ligt op trainingen op de fiets en een volledig herstel. Fysieke problemen spelen bij Laros natuurlijk al langer. Tijdens de WK in 2025 eindigde hij als vijfde in de finale van de 1500 meter, waar hij eigenlijk had gehoopt op een medaille. En later in dat toernooi wilde hij starten op de 5 kilometer. Maar in die series ging het mis en moest hij met klachten aan zijn Achillespees uitvallen. Na een afwezigheid van 8 maanden maakte hij eind juni nog zijn rentree bij de FBK Games in Hengelo, waar hij de 800 meter op zijn naam schreef. Maar deze hernieuwde blessure gooit dus definitief roet in het eten voor de rest van dit sportjaar.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: All right.

This World's Our Home. Het is vandaag een rustdag, de tweede in de Tour de France. Morgen begint de week met een, voor hun althans de week, met een individuele tijdrit. 26 kilometer rondom Evian-les-Bains. Ja, Evian van het drankje, weet je wel, aan het meer van Genève. En na een vlakke rit trekt het peloton de berg in voor drie zware ritten op woensdag in de Alpen. Het zwaartepunt van deze Tour de France ligt, ik denk, op vrijdag en zaterdag. Wanneer de renners twee dagen op rij finishen op de Alpe d'Huez. Die u natuurlijk kent van de Alpe d'Huez. De Tour eindigt komende zondag, dat weet je. Traditioneel op de Champs-Élysées. Maar we duiken nog wel even specifiek in de koers van morgen. Dat doen we later nog even. Want we hebben ook nog aandacht te besteden aan de darts World Matchplay in Blackpool. Ja, in Winter's Garden, want ook die is weer bezig. Vanavond gaat hij verder. Alles hoor je hier, inclusief sport in het kort. Kortom, gewoon lekker hier blijven. Het is je maandagmiddaglunch. Wij zijn Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio met Gala en Freed From Desire. Als dat muziek is die je lekker vindt, moet je zeker naar Ben Liebrand luisteren. Iedere zaterdag een nieuwe In The Mix van de mastermixer himself met dit soort platen tussen 5 en 6. Zaterdagmiddag onthouden. Hoe zit het met het weer? Nou, vanmiddag. Periode met zon, het blijft droog. Temperatuur vandaag in het zuiden maximaal 24 graden. Morgen eigenlijk. Hoe zit het met het weer? Nou, vanmiddag. Periode met

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborob robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.

0: Albert Heijn.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
12: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20 euro korting.
19: Elke maand.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
1: Tour Update. Remco Evenepoel wint de 15e etappe in de Tour. Op het plateau de Solesson is hij de snelste voor Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Jonas Vingegaard komt in de slotfase hard ten val en stapt uit de Tour. De gele trui wordt morgen gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Val Paret-Pentre. Vandaag is er een rustdag. Morgen voert de 16e etappe naar Tournon-les-Bains. De individuele tijdrit is 26 kilometer.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in het oosten en zuiden van het land. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 6 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer met daar een half uur op onthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wehl en knooppunt Oudijk 2 kilometer. De extra reistijd is daar 20 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is daar ruim 10 minuten.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Alexander Stevens.
5: Met tussen nu en 2 uur onder andere darts.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je maandagmiddag, smakelijk eten tijdens de lunch. Madonna was gisteren met dat optreden wel in het stadion te zien. Alleen de laatste 10 seconden. De rest was een videoopname en was helemaal niet live. Hoop verontwaardiging op social media tijdens die halftime show, waar mensen $10.000 voor een kaartje betaalden. En uiteindelijk tijdens die halftime show Madonna op een videoscherm zagen, waarbij ze alleen maar de laatste 10 seconden vanuit een deurtje even een stukje het veld opliep en liep de playbacken voor 10 seconden. Madonna ontving trouwens voor dat optreden, hou je vast, zit je? Goed zo? Hou je ook zittend goed vast? $2 miljoen. Hallo. Over voetbal gesproken, AS Roma lijkt serieus werk te maken van Somerville, de Nederlandse oranjeman. Volgens de laatste berichten uit de transfermarkt bereidt de Italiaanse club AS Roma een derde bod voor op deze aanvaller. De transferperiode is in de meeste landen inmiddels geopend. Dat leidt natuurlijk tot een toename van onderhandelingen, maar met name van geruchten, dus ook deze. De komende periode moet natuurlijk uitwijzen of AS Roma erin zal slagen om de transfer van de Nederlandse buitenspeler definitief af te ronden en hem dus naar AS Roma te halen, de Serie A. Of dat gaat lukken? Ja, tijd zal het leren. Fred Rutte en NEC hebben besloten uit elkaar te gaan. Ja, de oefenmeester was de afgelopen 5 jaar technisch adviseur in Nijmegen en ook verbonden aan de directie en de raad van commissarissen van NEC. NEC Nijmegen, die vorig seizoen trouwens als, en dat weet je, derde eindigde in de competitie, heeft het vertrek officieel bekendgemaakt vanmorgen. Tegelijkertijd eigenlijk met de dag waarop de loting naar buiten komt. Fred Rutte gaf zelf aan dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk. En voor hem komt er dus een einde aan een succesvolle periode in de Nijmeegse Goffert. En dat lotingverhaal, daarmee heb ik het dus over de Europese loting. Daar komen we straks nog even op terug. We komen ook nog even terug op de Tour de France. Rustdag vandaag, maar Pogacar, hoe zit het daarmee? Gaat hij zonder problemen op weg naar een overwinning in de Tour? Je hoort het zo meteen hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

Radio met de Cutting Crew. I Just Died in Your Arms op een maandagmiddag met een zonnetje en 24 graden maximaal in het zuiden. In het wielrennen lijkt het bij de Tour de France Pogacar die onbedreigd op weg is naar de eindzege. De Sloveen heeft de gele trui, maar ook de bolletjes trui. Gewoon echt heel stevig in handen. Vandaag een rustdag, maar er wordt nog wel gestreden achter Pogacar. En dat begint morgen. Want achter deze leider is de strijd om de overige podiumplaatsen volledig open. Dat komt mede door het wegvallen van Vingegaard. Ja, en daardoor is er een fascinerend gesprek, maar ook gevecht ontstaan tussen meerdere renners voor een tweede en derde plek in het algemeen klassement. En deze week, en zeker ook met de Alpe d'Huez daarbij en de andere bergetappes, zal een hele beslissende zijn in wat er gebeurt achter Pogacar. Straks duiken we daar nog even in, de etappe van morgen. We gaan het nog hebben over FC Utrecht. Vanavond is er ook nog darts. Kortom, je hoort hier alles, inclusief sport in het kort met Ronald van der Geer onderweg. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lewis Hamilton is opgelucht nadat een Ferrari-monteur ongedeerd is gebleven na een incident tijdens een pitstop in de Grand Prix van België. Zevenvoudig wereldkampioen zegt dat hij zich rotschrikt wanneer hij merkt dat hij een monteur raakt terwijl hij wegrijdt uit zijn pitbox. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorval ontstaat wanneer Hamilton groen licht krijgt om weg te rijden, terwijl er nog aan de afstelling van zijn voorvleugel wordt gewerkt. En daarbij komt een monteur ten val. Hamilton ziet het incident pas goed terug op de beelden en zegt dan ook gelijk dat zijn eerste gedachte is of de monteur in orde is. Nou, Ferrari laat weten dat de medewerker er geen verwondingen aan overhoudt. Hamilton neemt na afloop de volledige verantwoordelijkheid. Hij noemt het een vervelend moment. Zegt dat de veiligheid van de monteurs altijd voorop staat en dat de medewerker ongedeerd is. Dat noemt hij dan de grootste opluchting van allemaal. De wedstrijdleiding onderzoekt het incident, maar besluit Hamilton geen extra straf op te leggen. Stewards oordelen dat de fout vooral voortkomt uit de procedure tijdens de pitstop en niet volledig bij de coureur ligt. Voor Hamilton blijft vooral het besef hangen dat het veel ernstiger had kunnen aflopen en daarom zegt hij vooral dankbaar te zijn dat de monteur na de botsing zonder letsel verder kan.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio met de nieuwe van Max en Andy Grammer. Die heet The Thing I Love. Het is je maandagmiddag. En FC Utrecht heeft zich versterkt met Joris van Overeem. De middenvelder, 32 jaar, komt over van Heerenveen. En na een periode van onderhandelingen hebben dus Heerenveen en Utrecht nu een akkoord bereikt over deze transfer. Van Overeem heeft in de Domstad een contract dat hem tot de zomer van 2028 aan de club verbindt. Hij sluit op korte termijn aan bij de selectie van de nieuwe trainer ter voorbereiding op het komende seizoen. En in het voetbal heeft ook Ajax een nieuwe spits aan de selectie toegevoegd. Ze huren Puñol. Ja, voor één seizoen van Juventus. De jonge aanvaller zal in eerste instantie aansluiten bij de selectie van jong Ajax om zich daar verder te kunnen ontwikkelen. En in de huurovereenkomst heeft Ajax tevens een optie tot koop. Moet het even omdraaien. Een optie tot koop bedongen. Waardoor ze hem in theorie na dit seizoen ook kunnen overnemen als hij een goede indruk achterlaat bij jonge Ajax. We gaan het zien. Zometeen. We gaan even praten over een overlijden in de autosport. Met verslagenheid is gereageerd op het overlijden van een belangrijk persoon. Je hoort het zometeen hier. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Sportradio. Het is vandaag maandag 20 juli. We zitten rond 2 uur. Het is vandaag de dag dat NEC Nijmegen weet dat ze moeten gaan voetballen tegen Grieken. Ja, Olympiakos is geloot. En het is helaas de dag dat met verslagenheid is gereageerd op het overlijden van de teambaas van het Citroën Formule E-team, Cyril Blais. Het nieuws werd laat vanmorgen bekendgemaakt in een persbericht van onder meer Citroën en de organisatie van de Formule E. Er is geen doodsoorzaak medegedeeld uit respect voor privacy van de familie. En er zal ook geen verdere informatie worden gedeeld. Cyril Blais speelde een belangrijke rol binnen het elektrische raceprogramma van Citroën. En hij werd uiteindelijk 46 jaar.

0: de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in 10 jaar en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. 1,5 week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren werd afgelast, wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was dat niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk onderweg. Er staat in totaal zo'n 160 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in het oosten en zuiden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer langzaam tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. De vertraging is zo'n 20 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler. 5 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. A12 Arnhem-Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een 30 minuten vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven 10 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. A50 Zwolle richting Arnhem. Bij de afrit Loenen 4 kilometer met 10 minuten vertraging vanaf Apeldoorn-Noord. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Ja? Echt serieus?
11: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
14: Müller Milk, the moo you can't resist.
15: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
16: Grand Prix Radio. Rob Spijker.
17: We hebben toch nog een prijs gewonnen, hè? Tijdens het WK voetbal. Daar zo meteen meer over. Het WK voetbal zit erop. Vandaag een rustdag in de Tour de France. Dus veel Formule 1. Terugblikken op afgelopen weekend en vooruitkijken naar aankomend weekend.

op Sportradio met filmmuziek van Bruce Springsteen. Je hoorde Streets of Philadelphia. We hebben gisteren met heel veel mensen tegelijk gekeken naar de WK-finale. Gisteravond heeft Spanje gewonnen van Argentinië. Argentinië liet zich daarna van zijn slechtste kant zien. Was niet heel erg sportief. En over sportief gesproken, Nederland is ook niet helemaal met lege handen naar huis gegaan. Het Nederlands elftal ging na de knock-out, na de eerste knock-out-wedstrijd al naar huis. Maar achteraf gezien hebben we toch nog een prijs te pakken. We hebben namelijk de zogenaamde Fair Play-prijs. Die hebben we van de FIFA gekregen. En dat maken ze altijd pas helemaal aan het einde van het toernooi bekend. Dat is dat land krijgt de Fair Play-prijs met de minste kaarten. Maar ja, we hebben ook bijna geen kans gehad om een kaart te krijgen. Dat is lullig. We hebben gewoon een mooie prijs te pakken. Goedemiddag.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Etienne Vaassen zegt dat hij veel heeft geleerd van het opstootje na de wedstrijd tegen Ajax van vorig jaar. Doelman van FC Groningen heeft spijt van zijn reactie en heeft sinds dat incident een mental coach om beter met zijn emoties om te gaan. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vaassen noemt zichzelf buiten het veld een rustig persoon, maar tijdens wedstrijden wil hij kost wat kost winnen. En juist die instelling kan hem soms in de weg zitten. Hij erkent dat zijn gedrag na een duel met Ajax niet goed te praten is. En de straf die daarop volgde, heeft hij ook geaccepteerd. Hij werd door de KNVB geschorst voor 4 duels. Het incident heeft hem wel aan denken gezet. Niet alleen vanwege de gevolgen voor zijn carrière, maar ook voor zijn gezin. Vaassen vertelt dat hij niet wil dat zijn kinderen worden aangesproken op zijn gedrag. En daarom spreekt hij regelmatig met een mental coach. En in die gesprekken kijkt hij naar momenten waarop emoties de overhand dreigen te krijgen en hoe hij daar dan weer beter mee om kan gaan. Volgens de keeper is dat een doorlopend proces. Hij merkt dat hij op trainingen nog altijd fel kan reageren, maar hij ziet ook vooruitgang. Die emotie hoort volgens hem ook een beetje bij zijn karakter en zal nooit helemaal verdwijnen. Wel zegt Vaassen dat hij die beter onder controle krijgt dan voorheen. En dat ziet hij weer als een belangrijke stap, zowel buiten als binnen het veld.
0: Sportradio.
1: Sportradio. One.

Smith & L. Horan en Drive Safe. Het is vandaag een dag om een beetje bij te komen. Hè? Temperatuur 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten van het land. Aankomende dag safe. Het is vandaag een dag om een beetje bij te komen.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer. Voor minder. Simpel.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
4: Nu bij Coolblue. Kool- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met...

0: dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Even bollen, iedereen.

0: Bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
4: Grand Prix Radio.
5: Tour update.
6: De 15e etappe eindigde op de Col de Solasson. En Remco Evenepoel won de rit. De gele trui wordt morgen gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft groen. En omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Paret Peintre. Vandaag is er een rustdag. Morgen voert de 16e etappe naar Tournon-les-Bains. Het is een individuele tijdrit van 26 kilometer.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan veel korte files, zoals gebruikelijk in vakantietijd. Er staat nu in totaal zo'n 190 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A50, Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Raafstein staat 15 kilometer file met 20 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten vertraging. En tot slot de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Voor Nijmegen 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Rob Spijker.
9: Ik ga je zo meteen vertellen wie er zijn aangeschoven bij Formule 1 aan tafel.

Grumpy Radio met Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Gisteren is er een hele leuke Grand Prix gereden. Dat is de Grand Prix van België, Spa-Francorchamps. Met een goede Max Verstappen, die toch weer een keer het podium heeft gehaald. En sowieso bij Red Bull hebben ze een sterk weekend achter de rug. In ieder geval genoeg om over na te praten. En dat gebeurt in onze podcast Formule 1 aan tafel. Die wordt, as we speak, opgenomen bij de Harbour Club in Vinkeveen. Met mijn collega Rob van Zomeren. Olaf Mol, je hebt hem gisteren gehoord als commentator van de race. En de voormalige teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, allemaal aangeschoven bij Twan van Peperstraten. En vanmiddag om 16:30 komt deze aflevering van Formule 1 aan tafel online. 16:30 kun je hem onder andere terugvinden op je kijk-app. Daar kun je hem ook nog zien als videocast. Je kunt hem vinden op je favoriete podcast-app. En je kan hem ook beluisteren via onze website natuurlijk. Formule 1 aan tafel vind je ook op GrandPrixRadio.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Nu Spanje zich gekroond heeft tot wereldkampioen voetbal, stelt voormalig Barcelona-trainer Xavi Hernandez dat Lionel Messi het stokje definitief overdraagt aan de 19-jarige Lamine Yamal. Hij ziet in Messi de huidige grootmeester, maar gelooft dat hij deze rol nu overdraagt aan Yamal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hernandez noemt Yamal de komende 15 tot 20 jaar mogelijk de nieuwe koning van het wereldvoetbal. Al benadrukt hij dat de jongeling nog meer doelpunten, passes en dribbles nodig heeft om het niveau van Messi daadwerkelijk te halen. Hoewel Messi inmiddels 39 is en fysiek minder actief, blijft zijn denksnelheid volgens zijn oud-teamgenoot ongeëvenaard. Tegelijkertijd deelt Tottenham Hotspur-speler Xavi Simons persoonlijke herinneringen aan diezelfde Messi. Simons blikt terug op hun eerste ontmoeting, die was in 2014... toen hij als jeugdspeler van Barcelona Messi om een foto vroeg. En 7 jaar later troffen de twee elkaar opnieuw, maar ditmaal als teamgenoten bij Paris Saint-Germain. Simons beschrijft het weerzien in de kleedkamer, waarbij Messi hem herkende en een knuffel gaf. Het is een moment voor Simons om nooit te vergeten. De foto uit zijn jeugd herinnert Simons en haar eigen zeggen nog altijd aan om dromen na te blijven jagen.
0: Dit is jouw sportradio.

Radio, jouw sportradio op maandagmiddag met Inner City en The Good Life. Vakantie, hè? Ik heb goed nieuws voor de fans van Twente, want Zerouki keert daar definitief terug. De 28-jarige middenvelder verlaat Feyenoord. Waar zijn overstap voor hem, maar ook voor Feyenoord nou niet precies heeft gebracht wat ze daarvan hadden verwacht. Zerouki heeft in Enschede een contract getekend dat hem tot de zomer van 2030 aan de club gaat verbinden. De transfer is door beide clubs officieel bevestigd en voor de middenvelder betekent dat een rentree bij de club waar hij eerder al succesvol was, voordat hij dus de overstap maakte naar Rotterdam. Dan nog even wat belangrijks over Schalke 04. Dat vinden wij toch wel een hele leuke club hier in Nederland. En vooral ook omdat we daar vaak ook met z'n allen gaan kijken in Gelsenkirchen. In het voetbal riskeert Schalke 04 een aftrek van 3 punten voor de start van het nieuwe seizoen. Volgens Duitse media heeft de promovendus een negatief eigen vermogen, wat in strijd is met de reglementen van de Duitse competitieorganisatie. En als reactie op de dreigende straf heeft de club uit Gelsenkirchen ook een soort van tegenaanval ingezet. Schalke pleit namelijk openlijk voor een eerlijkere, gelijkere verdeling van de televisiegelden onder de clubs in de Bundesliga. En op die manier kunnen ze dan een financieel probleem oplossen. Ja, is ook een manier om daarnaar te kijken. Dit gaat nog een vervolg krijgen. Als je daar meer over wil weten, blijf luisteren.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven zijn niet blij met de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens en kijken wat ze er juridisch tegen kunnen doen. Ze hebben wel begrip voor minister Karremans, maar hij zegt ook dat de verouderde bruggen toe zijn aan een opknapbeurt. Het gaat dus verder dan de Merwedebrug alleen. De man die al vast zat voor een gijzeling in een café in Ede stond vandaag opnieuw voor de rechter, maar nu voor een gijzeling in de gevangenis van Vught. Het OM eist een jaar cel, maar die straf krijgt hij alleen als hij opnieuw de fout ingaat. Corné H. gijzelde een half jaar geleden een paar medewerkers van de gevangenis. Andy Burnham heeft zijn eerste toespraak gehouden als nieuwe premier en hij beloofde de Britten gouden bergen. Maar we gaan het land flink op de schop gooien, want de politiek heeft jullie behoorlijk in de steek gelaten, zei hij. Burnham komt ook meteen met zijn eerste maatregel en wil iets doen tegen de hoge prijzen. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten moet het donderdag helemaal in de uppie doen, namelijk abseilen van de Euromast. Premier Rob Jetten haakt af. Hij heeft iets anders die dag. Hij had beloofd dat hij ook mee zou doen met Schouten als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn. Maar hij haakt dus af. Vanmiddag zijn er eerst nog vrij veel wolken, maar gedurende de middag breekt de zon steeds vaker door. Bovendien is het zo goed als droog. Het wordt uiteindelijk 20 tot 23 graden in het binnenland.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 12 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoetewoudendorp en Leidschendam een kwartier op onthoud. Dan op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder bij Ravenstein een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier op onthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij afrit Geertruidenberg.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
15: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
20: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
19: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
21: Grand Prix Radio.
22: Rob Spijker. Zometeen veel nieuws over NEC. Ze weten tegen wie ze moeten in de derde voorronde van de Champions League. En er is ook iemand die de club gaat verlaten. Verder gaan we ook vooruitblikken op de GP van Hongarije aankomend weekend.

Free Radio, Sam Vedder en Olivia Dean. Het is de maandagmiddag en nieuws uit Nijmegen. Daar heeft namelijk Fred Rutte als adviseur de NEC, de club NEC verlaten. Volgens Fred Rutte zelf is het na 5 jaar wel tijd voor een nieuw hoofdstuk. Had ook gekund natuurlijk bij NEC, hè, nieuw hoofdstuk. Prachtige club. Waar het erg goed gaat, want ze mogen namelijk ook meedraaien in de derde voorronde van de Champions League. En daar komen de centen wel binnen. NEC neemt in de derde voorronde van de Champions League. Gaan ze het opnemen tegen Olympiakos. Dat is vandaag bekend geworden bij de loting. De Nijmegenaren spelen begin augustus een tweeluik tegen de Griekse topclub. Is best wel een zware tegenstander, maar ja, dat kun je verwachten natuurlijk. Voorronde Champions League. NEC moet 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Dus

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull heeft gereageerd op de uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff over de nieuwe Red Bull Ford motor. Volgens Wolff is het nog veel te vroeg om harde conclusies te trekken over de onderlinge krachtsverhoudingen, ondanks signalen dat de nieuwe krachtbron veelbelovend is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En bij Red Bull, ja, daar klinkt een vergelijkbare boodschap. Het team benadrukt dat de eerste indrukken positief zijn, maar dat er nog heel veel werk nodig is voordat duidelijk is hoe de verschillende motoren zich echt tot elkaar verhouden. Ontwikkeling gaat volgens Red Bull ook gewoon door. Pas tijdens het seizoen wordt zichtbaar waar iedereen daadwerkelijk staat. En Wolff gaf eerder aan dat Red Bull tijdens de eerste test indruk maakt met de eigen krachtbron. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat testresultaten niet automatisch iets zeggen over de prestaties zodra het seizoen begint. Volgens de Mercedes-teambaas spelen naast de motor ook het chassis, de afstelling en de betrouwbaarheid een grote rol. En Red Bull deelt die voorzichtigheid. Het team wil niet vooruitlopen op conclusies en benadrukt dat alle fabrikanten nog volop bezig zijn met de ontwikkeling van hun nieuwe motoren. En daardoor kan de onderlinge volgorde nog veranderen. En volgens Red Bull is het te vroeg om een favoriet aan te wijzen of uitspraken te doen over de uiteindelijke krachtsverhoudingen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio Coldplay en Talk. Aankomend weekend, dan is dat alweer tijd voor een Formule 1 weekend. De Hungaroring staat dan op het programma. En die staat daar al 33 jaar, hè? Onafgebroken. Staat die al op de Formule 1 kalender. In 1986 werd het geopend, toen meteen als gastheer van de Formule 1. En het bochtige karakter van de baan en de grote verscheidenheid aan verschillende bochten maakte het een uitdagend circuit voor de coureurs, waar ze minder met hun batterij hoeven te werken en daarover na hoeven te denken. Het is meer een circuit waar het gewoon op de stuurmanskunst aankomt. Dit zou wel eens een heel goed weekend van Max Verstappen kunnen zijn, die de laatste tijd toch wat beter in zijn vel zit. Hè. We houden je in ieder geval op de hoogte. En aankomend weekend hoef je daar natuurlijk helemaal niks van. Een heel goed weekend van Max Verstappen kunnen zijn.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de

0: soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
4: Grand Prix Radio.
5: Tour Update. De 15e etappe eindigde op de Col de Solasson. En Remco Evenepoel won de rit. De gele trui wordt morgen gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft de groene trui. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Paret Pentre. Vandaag is er een rustdag. Morgen is de 16e etappe. Een individuele tijdrit van 26 kilometer naar Thonon-les-Bains.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste vertragingen. Zo loopt het vast op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht staat 16 kilometer file met een half uur vertraging. Dan de A15, Nijmegen richting Gorkum. Bij afrit Arkel staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A50, Arnhem richting Os, gebeurde bij Ravenstein eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier vertraging. En tot slot de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Voor Valkenswaard 5 minuten extra reistijd.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Rob Spijker. We kijken zo meteen nog even terug op de wereldtitel van Spanje.

Noord Radio, Dan Hartman en I Can Dream About You. Ze hebben heerlijk geslapen in Spanje, want daar is de wereldtitel gisteren binnengehaald. En in het voetbal is Spanje de terechte wereldkampioen. Zo oordelen internationale media na de finale van gisteren tegen Argentinië. Kranten als de Britse The Telegraph spraken van een overwinning van het voetbal op het Argentijnse geweld. Ja, dat is Engeland, hè. Die hebben daar zelf behoorlijk wat last van gehad. En het Italiaanse La Gazzetta dello Sport noemde het spel van de Argentijnen niet om aan te zien. En ja, in Spanje zelf waren ze ook euforisch. De krant Marca kopte opnieuw de koning van de wereld. Het heeft het voetbal gered. Ik ben daar wel een beetje mee eens. Dat was een mooie gisteren. Hè? En Spanje inderdaad de terechte wereldkampioen. Het is maandagmiddag. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voetbalclub NEC is bezig met een opvallende transferstunt en wil de ervaren aanvaller Dusan Tadic contracteren. Bronnen rond de Nijmeegse club bevestigen dat er gesprekken lopen met de Serviër, maar er is concurrentie. Ook Schalke 04 en zijn voormalig club FC Twente hebben inmiddels interesse getoond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tadic speelde het afgelopen seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kwam uit voor Al Wada. De aanvaller is zeker geen vreemde natuurlijk in de Nederlandse competitie. Hij begon zijn loopbaan in Nederland bij FC Groningen en blonk daarna uit bij FC Twente. Na een periode van 4 jaar bij het Engelse Southampton maakte hij furore bij Ajax, waar hij als aanvoerder 3 landstitels pakte en in 2019 de halve finales van de Champions League bereikte. Daarnaast speelde de oud-aanvoerder van Ajax na zijn Amsterdamse periode voor Fenerbahçe en kwam hij uit op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. De mogelijke komst van Tadic past binnen het aankoopbeleid van NEC. De club slaagt er sinds 2021 namelijk in jaarlijks grote en bekende namen naar Nijmegen te halen. Voorbeelden van eerdere spraakmakende transfers? Ja, die zijn er. Lasse Schöne, Jasper Cillessen en Brian Linssen. Het is nu even afwachten of Tadic zich dus definitief aan dit rijtje toevoegt.
0: Dit is jouw Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio Delight hoorde je en Groovers in the Heart. Er wordt stevig geloot op dit moment voor de Europese wedstrijden. In het voetbal heeft FC Twente meer duidelijkheid over de route in de Europa League. Als de ploeg in de tweede voorronde weet te winnen van het Hongaarse Ferencváros, dan wacht de ontmoeting met de verliezer van het duel tussen Fenerbahçe en het Poolse Górnik Zabrze. Dat heeft de loting van de UEFA vandaag uitgewezen. En mocht FC Twente nou het tweeluik tegen Ferencváros verliezen, dan zal het Europese avontuur van de club verder gaan in de voorronde van de Conference League. Daar later meer over. Voor zometeen, na vieren, veel plezier met Rick van Veldhuizen.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 4 uur.
4: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven bekijken of ze de overheid via de rechter kunnen aanpakken nu de Merwedebrug dicht is voor vrachtwagens. Kost ze veel geld. We snappen dat veiligheid voorop staat, zegt iemand van Transport en Logistiek, maar de overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud. En 10 jaar geleden waren er ook al problemen met de brug. De voetballers van Spanje, die gisteren wereldkampioen werden, zijn geland in Madrid. Dat betekent dat daar weer gefeest kan worden. Aanvoerder Rodri was de eerste die uitstapte met de beker in zijn hand. De ploeg gaat nu eerst naar de koning en premier Sanchez. En daarna worden ze gehuldigd bij het stadhuis. Premier Jette hoopt door te gaan met de goede relatie met Groot-Brittannië nu er een nieuwe premier is. Andy Burnham volgde vanmiddag Keir Starmer op, die na 2 jaar zijn ontslag indiende. De Britten zijn belangrijk voor ons, zegt Jette. Als het gaat om handel, defensie en steun aan Oekraïne, werken we nauw samen. De politie maakt zich zorgen over een meisje van 14 uit Den Haag. Ze is gisteren voor het laatst gezien in het centrum van Den Haag, maar daarna is er niks meer van haar vernomen. Demi Lee heeft donkerblond haar en droeg een spijkerbroek met 2 grote gaten. Bel ons als je haar hebt gezien, zegt de politie. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maximaal van 18 tot 24 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op onder andere de A2, Eindhoven naar Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht doe je er 3 kwartier langer over. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en Afrit Numansdorp 1 kwartier oponthoud. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. De weg is dicht tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij de afrit Geertruidenberg.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand.

0: je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Rick van Veldhuizen.
13: Nou, WK voetbal zit erop, dus niet dagelijks meer kijken naar voetbal. We weten wie er gewonnen heeft. Natuurlijk Spanje. En raad eens waar ik zit op dit moment.

0: sober.
1: Maar we hoeven helemaal niet sober te zijn. Zeker niet voor het WK voetbal met Oranje. Want we hebben toch nog wat gewonnen. Ja. De Fair Play Award, hé, dat is fijn.
2: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wij schakelen sneller dan je koffiezetapparaat. Met Rick van Veldhuizen.
1: Ja, rechtstreeks vanuit Spanje. Want daar zit ik nog zeker, nou, 2 weken als het niet meer is. En ja, gisteravond toch nog heel even naar buiten gelopen om even te luisteren naar het feestvierende volk. Zelf ook nog even wat vuurwerk afgestoken, want dat mag daar gewoon zonder gezeik en gezeur. En ja, nee, het was echt wel dat je zegt een feestje op zich. En ook voor de Nederlanders was gisteren redelijk feest, want ja, onze Max Verstappen heeft weer een podium mogen halen. Kimi Antonelli heeft gisteren gewonnen op Spa-Francorchamps. En dat is niet zomaar de zegen, dat is het soort race waarmee een jonge coureur uit de categorie talent stapt uit het talent zijn. En eigenlijk in de categorie kampioenskandidaat terechtkomt. En Antonelli won in België terwijl zijn teamgenoot George Russell al vroeg uitviel. En dat maakt het extra belangrijk, want de druk binnen Mercedes lag de afgelopen weken juist op de interne strijd tussen Russell en Antonelli. En Russell kwam dichterbij. Antonelli voelde de marge kleiner worden.

podiummoment voor Red Bull. Hamilton werd vierde, maar speelde met zijn incident met Russell ook nog een redelijke hoofdrol in de rommelige openingsfase. Misschien dat ze het er nog over gaan hebben in F1 aan tafel, straks vanaf 16:30 weer online. Nou, voor Mercedes is dit goud. Antonelli wint, Russell scoort niet. Ferrari komt wel dichterbij, maar slaat niet toe. En daardoor is Antonelli's WK-voorsprong weer...

al van hem is. Zeer volwassen. Die jongen die uit Bologna komt. 19 jaar. Ja, net zoals Max Verstappen. Kijken we dan toch met enige bewondering daarnaar. Proper Radio, jouw sportradio. Met nu Massive. Hier is die Unfinished Sympathy.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jürgen Klopp is opnieuw een stap dichter bij het bondscoachschap van Duitsland gekomen. Oud-trainer van Liverpool heeft een akkoord bereikt met zijn huidige werkgever Red Bull over zijn vertrek. En daarmee lijkt een belangrijke hindernis richting het bondscoachschap genomen. Een definitieve overeenkomst? Nee, die is er nog niet. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Klopp bevestigt dat hij met Red Bull een regeling heeft getroffen om zijn contract verder af te wikkelen. En tegelijkertijd lopen de gesprekken met de Duitse Voetbalbond verder. Volgens Klopp is er nog niets definitief, maar verlopen die gesprekken wel in de goede richting. Klopp werkt op dit moment als hoofd voetbalzaken bij Red Bull. En dat is weer zijn eerste functie sinds zijn vertrek als trainer van Liverpool. Als de laatste details worden afgerond, dan is hij de opvolger van Julian Nagelsmann als bondscoach van Duitsland. Nagelsmann zelf vertrok na de uitschakeling van Duitsland op het WK in de 16e finales tegen Paraguay. En kort daarna sprak de Duitse bond al de voorkeur uit voor Klopp als opvolger. Eerder bereikten beide partijen ook al overeenstemming over de hoofdlijnen van een contract, maar daarvoor moest eerst duidelijkheid komen over zijn situatie bij Red Bull. Met het bereikte akkoord lijkt die laatste grote hobbel vrijwel genomen. En toch blijft Klopp dus benadrukken dat een officiële benoeming pas volgt zodra alle partijen hun definitieve goedkeuring hebben gegeven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Shine Sweet Freedom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nou, Spanje is dus wereldkampioen voetbal geworden. Ik zit momenteel hier in Spanje. Ik kan niet echt zeggen dat je niet over de straten kan, omdat het daar gewoon te druk is met feestende mensen. Maar ze zijn wel heel trots, dat merk je aan heel veel dingen. De goal viel pas in de verlenging. Maar dan Torres die deed het in de 106e minuut. Het was niet Messi, niet Jamal, niet de posterjongen, maar juist zo'n speler die precies laat zien waarom het Spaanse team meer is dan één gezicht. Torres, dat was hem. Spanje domineerde grote delen van de finale, maar Argentinië bleef leven. Emiliano Martinez hield zijn ploeg lang overeind. Messi bleef dreigend. En ook al was dat niet de Messi die alles nog 90 minuten naar zijn hand kon zetten. En toch voelde de hele finale alsof het voetbal een symbolisch moment had voorbereid. Aan de ene kant Messi, 39 jaar, wereldkampioen, legende, Barcelona verleden. Misschien voor het laatst op dit podium. Aan de andere kant Lamine Yamal, 9e jaar, Spaans wereldkampioen. Opgroeien met Messi als voorbeeld en hem daarna verslaan in de WK-finale. Dat is bijna te groot om netjes te beschrijven. En na afloop was er dat beeld. Messi en Yamal samen. Geen harde overdracht met trompetten. Maar je voelde het wel. De oude koning, Messi, liep niet zomaar weg. Maar de nieuwe generatie stond wel klaar. En Spanje wint dus de beker. Maar ja, is zo'n Louis Vuitton ding, zag je er wel heel duur uit. Maar het voetbal kreeg misschien nog iets groters. Het moment waarop Messi's tijdperk langzaam sluit en Yamal's tijdperk gewoon openzwaait. En dan komen we gauw uit bij
1: de spraakmaker.
0: Juist, bij de spraakmaker van dit uur. Even gevraagd naar jouw mening, als je het minst leuk vindt. Mijn vraag is simpel. Is deze Spaanse wereldtitel vooral het laatste hoofdstuk van Messi of het eerste hoofdstuk van Yamal? Ja, denk daar maar eens over na. Is het nou voor jou zo dat die Spaanse wereldtitel gewoon de periode Messi afsluit? Of zeg je nee, dit is de eerste hoofdstuk van Yamal? Ja, ik vind er zelf ook wat van, maar dat is niet echt belangrijk. Het gaat erom wat jullie ervan vinden. Dus laat het even weten via de app van Grand Prix Radio of anders via rick@grandprixradio.nl. Zo benieuwd naar jouw mening.

0: Lekkere feestmuziek van Criss Cross. Speciaal voor ook in Spanje. Daar weten ze nu ook wat te feesten, kan ik je vertellen. Dankzij het doelpunt van Ferran Torres, bijgenaamd El Tiburon, oftewel de Hai. Mijn vraag is, is deze Spaanse wereldtitel het laatste hoofdstuk van Messi? Of juist een eerste hoofdstuk van Jamal?
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in movies.
3: Bekijk en bestel op

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Daar heb je Huub, van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
13: Dit is Grand Prix Radio.
14: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
15: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven gaan kijken of ze de overheid aan kunnen pakken voor het afsluiten van de Merwedebrug. Ze vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor het onderhoud en nu er geen vrachtwagens overheen mogen, moeten ze omrijden. In New York is iemand opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar een kantoor van de FBI. De straat stond vol met rook. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Felicitaties voor de nieuwe premier van Groot-Brittannië, Annie Burnham. Bijvoorbeeld van Ursula von der Leyen van de EU en de president van Frankrijk, Emmanuel Macron. Ze hopen op een goede samenwerking.
14: Grand Prix Radio.
16: Tour update. De 15e etappe eindigde op de Col de Solasson en Remco Evenepoel won de rit. De gele trui wordt morgen gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft de groene trui. En omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, gaat de bolletjestrui naar de nummer 2, Valentin Paré-Peintre. Vandaag is er een rustdag. Morgen voert de 16e etappe naar Tournon-les-Bains. De individuele tijdrit is 26 kilometer lang.
14: Grand Prix Radio Verkeer.
17: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 300 kilometer file. Met name in het midden en zuiden van het land. Het is druk onderweg en dat merk je onder andere op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maasbracht doe je er 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder was de weg eerder dicht. Die is nu weer vrij en je hebt nog 5 minuten vertraging.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
18: Rick van Veldhuizen.
19: Hallo, hallo en welkom live vanuit het land van de wereldkampioen

0: Roger Peterson van Entwine. Wat horen we daar tegenwoordig nog van?
1: De Spraakmaker.
0: Oh ja, de Spraakmaker. Spanje is dus wereldkampioen voetbal. Ferran Torres maakte het winnende doelpunt in minuut 106. Maar het grote beeld blijft. Messi tegen...

Messi. Niet officieel misschien, maar gevoelsmatig wel. Daar stond hij dan met de tranen op zijn wangen. Gelijk Maxima. Wilma uit Uden laat weten, Jamal is het verhaal. Messi kennen we nu wel. Deze jongen gaat de komende 10 jaar bepalen, deze Jamal. Thijs uit Nijverdal, hij zegt het mooie is juist dat het allebei tegelijk is. Je ziet het.

maakt de titel dan weer groter. En Farah, die laat de Farah uit het Limburgse Tegelen. Voor Argentinië is het verdrietig, maar voor het voetbal is het prachtig. De oude held wordt ingehaald door zijn opvolger. Dennis uit Malden. Messi blijft voor mij de allergrootste. Eén verloren finale verandert daar niets aan. Renata uit Vianen. Jamal tegen Messi voelde als een film. En dan wint die jongen ook nog. Mooier kun je het bijna niet beschrijven. Olaf uit Exlo in Drenthe. Ferran Torres maakte het doelpunt, maar iedereen praat over Messi en Jamal. Dat zegt alles over de kracht van het verhaal. Dat is precies waarom deze finale blijft hangen. Spanje won de beker. Ferran Torres maakte de goal. Maar het beeld blijft bestaan. Messi aan het einde van zijn wereldtoernooi.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atleet Niels Laros komt dit seizoen niet meer in actie. Vanwege een hardnekkige achillespeesblessure. Hardloper mist daardoor onder andere de Europese kampioenschappen atletiek in het Britse Birmingham, die in augustus op het programma staan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Laros laat weten dat zijn seizoen vroegtijdig ten einde is gekomen. Na het WK van vorig jaar en een langdurige herstelperiode had zijn team goede hoop dat de blessure onder controle was. Maar dat blijkt dus toch niet het geval te zijn. Samen met zijn begeleiders gaat Laros nu een nieuw plan maken, waarbij de focus voorlopig ligt op trainingen op de fiets en een volledig herstel. Fysieke problemen spelen bij Laros natuurlijk al langer. Tijdens de WK in 2025 eindigde hij als vijfde in de finale van de 1500 meter, waar hij eigenlijk had gehoopt op een medaille. En later in dat toernooi wilde hij starten op de 5 kilometer. Maar in die series ging het mis en moest hij met klachten aan zijn achillespees uitvallen. Na een afwezigheid van 8 maanden maakte hij eind juni nog zijn rentree bij de FBK Games in Hengelo, waar hij de 800 meter op zijn naam schreef. Maar deze hernieuwde blessure gooit dus definitief roet in het eten voor de rest van dit sportjaar.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Leuk om die even gewoon op de radio te horen, ja. Hey, vanavond World Matchplay in Blackpool. Winter Gardens, daar wordt het gehouden. Een zomer-WK. Een van de mooiste dartspodia van het jaar. En voor Nederland zitten er meteen twee lekkere wedstrijden in. Kevin Doets speelt tegen Ross Smith. Dat is zo'n partij waarin Doets echt kan laten zien dat hij niet meer alleen gevaarlijk is, maar dat hij ook klaar is voor dit soort avonden. En Danny Noppert treft Rob Cross. Geen zwarte cross, maar gewoon Rob Cross. Dat is meteen een zware. Cross is namelijk oud wereldkampioen, oud matchplay winnaar en iemand die op zulke podia niet schikt van een achterstand. Verder Gervin Price speelt tegen Martin Schindler en Luke Humphries tegen Cameron Menzies. En de eerste ronde is de best of 19. Oftewel 10 legs winnen en dan ben je door. Dat klinkt overzichtelijk, maar in Blackpool is het verraderlijk. Je hebt iets meer tijd dan in korte toernooien, maar ook genoeg tijd om jezelf helemaal knettergek te maken. Als bijvoorbeeld de dubbels niet vallen. Die zijn toch vrij essentieel aan het einde van een leg. En voor Doets en Noppert is dit geen opwarme ronde. Dit is meteen een podium waarop je of groeit of wordt ingepakt door de sfeer al daar. Lekker om even in de gaten te houden de komende tijd. World Matchplay. Dat wordt gehouden in Blackpool. We houden het voor je bij hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Come on, no dancing, dat was een beetje gisteravond ook. Want de Argentijnen vielen om, de een naar de ander. Ik zei nog tegen de mensen met wie ik naar de wedstrijd keek, let op mijn woorden. Die Paredes, die Argentijn, die gaat zo meteen nog even door het lint en die wordt er met een rode kaart afgestuurd. Was weliswaar niet binnen de reguliere speeltijd. Maar wel daarna, hij viel gewoon diverse mensen aan. Diverse Spanjaarden. En ja, dat kostte hem dan meteen nog een rode kaart buiten de reguliere speeltijd. Maar wel even zo geldend. Wat een mafkees is dat. En ook raar dat ze zichzelf heel vreemd opstelden bij de huldiging van de Spanjaarden. De Argentijnen keerden namelijk de Spanjaarden de rug toe bij diezelfde huldiging. En dan die Donald Trump die niet van het podium af wilde. Ja, het was een heel circus. Maar wat ik wel leuk vond, was de halftime show. Dat was wel weer lekker ouderwets. Ja, en je weet, ik ben van American Football. Dus ik hou hiervan. Het duurde maar 27 minuten alles bij elkaar. Dus met de opbouw, de show en het afbreken. En toch lopen we weer te zeggen, ja, dat was geen kwartier. Dat was 12 minuten te lang. Jongens. Ja, je kunt er ook een keer van proberen te genieten. Daarover gesproken.
1: Hey, Mr. DJ. Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het afsluiten van de Merwedebrug valt niet goed bij transportbedrijven. Ze willen nu kijken of ze de overheid aansprakelijk kunnen stellen. Vrachtwagens mogen de verzwakte brug niet meer over en dat betekent omrijden. Dat is een dure grap. En dat terwijl de overheid verantwoordelijk is voor het onderhoud, vinden de transporteurs. De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar een kantoor van de FBI in New York. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Op beelden is te zien dat de straat in Manhattan vol rook staat. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De nieuwe premier van Groot-Brittannië, Andy Burnham, wordt van alle kanten gefeliciteerd. Ursula von der Leyen van de EU, president Macron, bondskanselier Merz en premier Jette hopen allemaal op een goede samenwerking. Burnham nam vandaag het stokje over van Keir Starmer, die het 2 jaar voor het zeggen had als premier. De Britse voetballegende Kevin Keegan is overleden. Hij was 75. In de jaren 70 werd hij 2 keer uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar. Zijn grootste successen had hij bij Liverpool, waarmee hij 3 keer landskampioen werd en 2 keer de UEFA Cup pakte. En daarna had hij nog een mooie carrière bij Hamburger SV. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maxima van 18 tot 24 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en Badmen staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Van de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kan omrijden over de A73 en de A67. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58, Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een 30 minuten vertraging.
4: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: Lekker toch?
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborob robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Grand Prix Radio.
4: Rick van Veldhuizen.
5: De troostfinale. Ja, dus de plek om 3 en 4 voor het wereldkampioenschap voetbal. Ja, ik dacht op voorhand, daar ga ik echt niet naar kijken. Ik heb toch gekeken. En ik heb er geen seconde spijt van gehad.
6: Jij ook? Grand Prix.

0: Tommy. Nou, noem maar gewoon Rick, geen probleem. Zeg, hebben we het al gehad over de Tour de France?
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio met Rick van Veldhuizen.
0: De Tour heeft vandaag een rustdag. Rustdag nummer 2, oftewel 2. Maar rustdag betekent niet dat er helemaal niks speelt in de Tour de France. Tim Merlier, de Belg, die heeft de 3 ritzegers in deze Tour. Is een van de meest dominante sprinters van deze ronde. Maar de bergen, ja, die bergen werden hem te veel. Ja, eerst waren daar de Pyreneeën, daarna was er de Jura, de Vogezen, noem het over op. Ja, je kunt in deze eerste weken de snelste man van het peloton zijn, maar als de ronde eenmaal de bergen intrekt, dan begint er een ander spel. En dan vind ik het juist steeds leuker worden. En morgen wordt het ook weer serieus, hè? Een individuele tijdrit van ruim 26 kilometer rond Evian-les-Bains. En ja, dat is op zijn snelst. Wie gaat het worden, wie gaat het zijn? Ja, en Vingegaard zit er niet meer bij. Die kopte zeg maar via zijwaarts een beetje een trottoir. En die trottoirs in Frankrijk en Spanje kunnen heel hoog zijn. En dan kan je letterlijk je sleutelbeen breken. Tijdritten in de derde week zijn natuurlijk gemeen. Niet alleen omdat je alleen rijdt.

En daarna trekt het peloton de Alpen in. Vrijdag en zaterdag. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Twee keer de Alpe d'Huez. En dat is geen normaal slot van een tourweek. Dat is twee keer dezelfde mythische berg als eindstation. Ooit in, wat was het geweest, 2014... heb ik hem zelf mogen beklimmen voor de Alpe d'Huez. Dat was met z'n allen fietsen in onze strijd tegen die verschrikkelijke ziekte. Maar goed, zij doen het om de sport. De Tour rust dus vandaag. Maar morgen is er geen plek meer om je te kunnen verstoppen. Dan is het hard aangaan totdat ze aanstaande zondag in Parijs aankomen. En de Tour de France er ook op zit. Ja, toch wel jammer. Ik vond het juist zo gezellig worden. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met nu Max en Andy Grammer. Hier is The Thing I Love.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton is opgelucht nadat een Ferrari-monteur ongedeerd is gebleven na een incident tijdens een pitstop in de Grand Prix van België. Zevenvoudig wereldkampioen zegt dat hij zich rotschrikt wanneer hij merkt dat hij een monteur raakt terwijl hij wegrijdt uit zijn pitbox. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorval ontstaat wanneer Hamilton groen licht krijgt om weg te rijden, terwijl er nog aan de afstelling van zijn voorvleugel wordt gewerkt. En daarbij komt een monteur ten val. Hamilton ziet het incident pas goed terug op de beelden en zegt dan ook gelijk dat zijn eerste gedachte is of de monteur in orde is. Nou, Ferrari laat weten dat de medewerker er geen verwondingen aan overhoudt. Hamilton neemt na afloop de volledige verantwoordelijkheid. Hij noemt het een vervelend moment. Zegt dat de veiligheid van de monteurs altijd voorop staat en dat de medewerker ongedeerd is. Dat noemt hij dan de grootste opluchting van allemaal. De wedstrijdleiding onderzoekt het incident, maar besluit Hamilton geen extra straf op te leggen. Stewards oordelen dat de fout vooral voortkomt uit de procedure tijdens de pitstop en niet volledig bij de coureur ligt. Voor Hamilton blijft vooral het besef hangen dat het veel ernstiger had kunnen aflopen en daarom zegt hij vooral dankbaar te zijn dat de monteur na de botsing zonder letsel verder kan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Come on. Take off your jeans. I want to see your underwear.

0: What You Didn't Break. Hoeft het ook niet te maken. Nate Smith hoorde je bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik zeg, ik weet niet hoe het jou verging afgelopen zaterdag, maar ik had echt zoiets van, ja, weet je, ik heb helemaal geen zin in die troostfinale. Het wordt weer echt een wedstrijd om des keizers baard. Ja, waarom zitten we daar naar te kijken? Ik heb er helemaal geen zin in. En toch gekeken stiekem. En ik heb er geen moment spijt van gehad. Frankrijk tegen Engeland. Dus normaal zo'n wedstrijd waarvan je zegt, nou, wedstrijd om niks. Twee teleurgestelde ploegen, koffers al half ingepakt. Spelers die liever al op vakantie waren. Bondscoaches die nog één keer hun plicht moeten doen netjes. Maar deze keer werd het een knotsgekke wedstrijd. Engeland won met 6-4 van Frankrijk. Jawel, het stond al 4-0 voor Engeland tijdens de rust. 10 goals van Saka met een hat-trick. Frankrijk dat terug bleef komen. Engeland dat toch derde werd. En ineens zat je naar een duel te kijken dat veel meer weg had van een spektakel dan de meeste wedstrijden op dat hele toernooi. Het was echt zo leuk om te zien. Zeker ook omdat Frankrijk verloor. Dus maakt het extra leuk. Tenminste, voor mij persoonlijk. Hè? Ja, dat is ook een beetje het rare van sport. Zodra je denkt dat iets geen waarde meer heeft, gaan spelers soms juist heel losjes voetballen. Minder angst, minder schaakbordwerk, minder niets te verliezen. En dan krijg je ruimte, fouten, risico's en vooral doelpunten. 10 stuks natuurlijk. Blijft plek 3 een ingewikkeld idee. Niemand reist naar het WK om brons te krijgen. Maar je bent niet uit de finale. Ja, je bent net uit de finale geknikkerd. En dan moet je jezelf weer opladen voor een wedstrijd. Je voelt als een prijsuitreiking voor verliezers. Maar als je dan 6-4 krijgt met een Saka hat-trick en historisch doelpuntenverstijging, dan kun je ook niet meer zeggen dat het nergens over ging. De troostfinale bleef een vreemde wedstrijd. Maar Frankrijk-Engeland liet zien, soms wordt juist een wedstrijd zonder een echte prijs de wedstrijd waarin iedereen eigenlijk durft te spelen. Wat was dit leuk.
1: De spraakmaker.
0: Ja, natuurlijk. Het was spraakmakend op zich. Dus ook ruimte voor de spraakmaker van dit uur. En die luidt als volgt. Moet de troostfinale op het WK blijven? Of is het ondanks zo'n 6-4 nog steeds een wedstrijd om niks? Wat vinden jullie ervan? Laat het weten via de app van Grand Prix Radio of anders via rick@grandprixradio.nl. Moet zo'n troostfinale op het WK blijven of niet?

0: for you. Zo, hey, die Fransen werden in de pan gehakt. Nou ja, ze verweerden zich goed, maar het werd toch 6-4 voor die Engelsen. Ja, vind ik leuk. Oké, mijn vraag is heel simpel. Moet de troostfinale op het WK blijven, ondanks die 6-4? Of is het nog steeds een wedstrijd van niks?
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
4: Omdat onze band onbreekbaar is.
5: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 ml... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen.
13: Abrikozen op schaal 1 plus 1 gratis.

0: als adviseur. Doei. Live happy.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini Rozijnen krentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Ja? Echt serieus?
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
9: Is Grand Prix Radio.
10: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
11: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De transportsector gaat misschien een schadeclaim indienen bij de overheid voor het afsluiten van de Merwedebrug op de A27. Vrachtwagens moeten nu namelijk omrijden en dat loopt flink in de papieren. Zo'n 1,5 miljoen euro per dag, zegt de sector. Vrachtwagens die toch over de brug rijden een boete geven, kan nog even niet, want eerst moeten de camera's worden opgehangen. Pas daarna kan Rijkswaterstaat inspecteurs inzetten om de boel in de gaten te houden. De vier mannen die iets te maken zouden hebben met een drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. Het lab werd vrijdag ontdekt en tientallen huizen werden toen ontruimd.
10: Grand Prix Radio.
12: Tour update. De 15e etappe eindigde op de Col de Solasson en Remco Evenepoel won de rit. De gele trui wordt morgen gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft de groene trui. De bolletjestrui wordt gedragen door de nummer 2, Valentin Paré-Peintre, omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat. Vandaag is er een rustdag. Morgen is de 16e etappe een individuele tijdrit van 26 kilometer naar Thonon-les-Bains.
10: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu 250 kilometer file. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73... Verder oponthoud op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein zijn ze aan het bergen. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A58, Eindhoven richting Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 35 minuten vertraging.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Rick van Veldhuis. Zometeen een spraak maken met jullie meningen over die heerlijke troostfinale.

de verliezerswedstrijd. Niemand wil hem spelen. Niemand droomt van plek 3. Maar na zo'n spektakel als afgelopen zaterdag kun je ook zeggen, ja, wacht even. Misschien heeft die wedstrijd misschien wel waarde. Dus vandaar in de spraakmaker dit onderwerp. Harmke uit Genemuiden, die zegt, hou die wedstrijd er vooral in. Juist omdat de druk daar lager is, krijg je ineens veel leuker voetbal. Ik ben het volledig met je eens, Harmke. Boris uit Oostenrijk, die zegt, plek 3 interesseert me echt helemaal geen ene malle moer. Leuk dat het 6-4 werd, maar niemand viert brons alsof het de wereldtitel is. Ja. Sjoukje uit het Friese Akrum zegt, voor supporters die daarna die daarheen reizen, is het natuurlijk prachtig. Je krijgt toch nog een wedstrijd van je eigen land te zien. En als je wint, is het helemaal mooi. Michael uit het Gelderse Eerbeek, als je 10 doelpunten ziet, heeft de wedstrijd zichzelf verdedigd. Ja, niet schrappen dus. Nadia uit het Zeeuwse Terneuzen. Spelers zijn kapot en teleurgesteld. Ik zou zeggen, laat ze lekker naar huis gaan. Nou, dan heb je de wedstrijd zeker niet gezien, Nadia. Reinier uit Vlagtwedde in Groningen. Juist houden. Het WK is maar één.

met een medaille, terwijl je eigenlijk baalt als een stekker dat je de finale bent misgelopen. Gino uit de Meerse Limburg. Voor jonge spelers kan zo'n wedstrijd wel waarde hebben. Saka maakte een hat-trick, dat vergeet hij nooit meer. Marleen uit Texel, beter gezegd van Texel, die zegt: als elke troost finale 6-4 wordt, dan wil ik hem elk toernooi hebben. Maar meestal is het natuurlijk een verplicht nummertje. Ja, sportief wil niemand naar de WK om derde te worden. Maar als zo'n wedstrijd 10 goals, chaos en een hat-trick oplevert, voelt de wedstrijd om niks. Het is wel erg belangrijk, ja, en te meer ook. Maar goed, dat is mijn persoonlijke obsessie. Ik vind het heerlijk als die Franse

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Etienne Vaassen zegt dat hij veel heeft geleerd van het opstootje na de wedstrijd tegen Ajax van vorig jaar. Doelman van FC Groningen heeft spijt van zijn reactie en heeft sinds dat incident een mental coach om beter met zijn emoties om te gaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vaassen noemt zichzelf buiten het veld een rustig persoon, maar tijdens wedstrijden wil hij kost wat kost winnen. En juist die instelling kan hem soms in de weg zitten. Hij erkent dat zijn gedrag na een duel met Ajax niet goed te praten is. En de straf die daarop volgde, heeft hij ook geaccepteerd. Hij werd door de KNVB geschorst voor 4 duels. Het incident heeft hem wel aan denken gezet. Niet alleen vanwege de gevolgen voor zijn carrière, maar ook voor zijn gezin. Vaassen vertelt dat hij niet wil dat zijn kinderen worden aangesproken op zijn gedrag. En daarom spreekt hij regelmatig met een mental coach. En in die gesprekken kijkt hij naar momenten waarop emoties de overhand dreigen te krijgen. En hoe hij daar dan weer beter mee om kan gaan. Volgens de keeper is dat een doorlopend proces. Hij merkt dat hij op trainingen nog altijd fel kan reageren, maar hij ziet ook vooruitgang. Die emotie hoort volgens hem ook een beetje bij zijn karakter en zal nooit helemaal verdwijnen. Wel zegt Vaassen dat hij die beter onder controle krijgt dan voorheen. En dat ziet hij weer als een belangrijke stap, zowel buiten als binnen het veld.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: miles away. Zo ver ben ik niet van je vandaan. Weliswaar in het zuiden van Spanje, maar het gaat gewoon door. Wat ons betreft, houd de sport niet op. En houd de liefde vooral voor de sport niet op. En dus ook de liefde voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En geloof het of niet, er komt nog een uur aan.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedenavond, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen niet te maken met de politie, maar Rijkswaterstaat. Maar die kon nog even niks doen. Eerst moeten de camera's worden opgehangen en daarna kunnen inspecteurs boetes uitdelen. Nu wordt er dus nog niet gehandhaafd en dat is te merken. Vandaag gingen honderden trucks over de brug. Ondertussen overwegen transporteurs een claim in te dienen bij de overheid, want die had de brug beter moeten onderhouden. Omdat hij nu verzwakt is, moeten trucks omrijden en dat kostte zeker 3 kwartier. Transport en logistiek schat dat transportbedrijven daardoor 1,5 miljoen per dag kwijt zijn. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 mannen... die opgepakt werden voor een drugslab in een Haagse woonwijk. Het lab werd vrijdag ontdekt. Binnen stonden duizenden liters chemicaliën en dat was zo gevaarlijk dat tientallen huizen werden ontruimd. De straat werd gisteren pas weer helemaal vrijgegeven. In Amerika is een Mexicaanse drugsbaron veroordeeld, El Mayo. Hij kreeg levenslang. Hij werd 2 jaar geleden op spectaculaire wijze aangehouden. Hij stapte vanuit zijn schuilplaats op het vliegtuig om nieuwe smokkelroutes in Mexico te inspecteren. Maar hij was in de val gelokt. Het vliegtuig vloog naar Texas, waar hij werd opgepakt. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 140 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De weg is gelukkig weer vrij, maar je hebt nog een half uur vertraging. Ook op onthoud op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Weert Noord is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hier dicht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kelpen-Oler en Maasbracht een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. En tot slot de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes duurde er een kwartier langer over.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ah, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus.
13: Wow.
12: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Grand Prix Radio.
7: Rick van Veldhuizen.
8: Ik weet niet of ze in Nijmegen heel blij zijn, maar NEC heeft een loodzware Champions League loting gekregen. Olympiakos Piraeus, die wacht in de derde voorronde. Nou, pak je borst.

smakelijk, hè? My lungs screaming. Ik bedoel, het is even na 6 uur. This heart is bleeding. Dus aan tafel. I love this feeling. Ed Sheeran hoorde je. So

wandelvierdaagse. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, er is iets anders gaande. Joehoe! NEC weet waar het aan toe is, omdat ze weten tegen wie ze moeten spelen in de derde voorronde van de Champions League. Namelijk het Griekse Olympiakos Piraeus. Ja, dat is geen gemakkelijke loting. Olympiakos is Europese routine, Griekse druk.

Eredivisie kun je soms groeien in een wedstrijd. In Europa word je meteen gestraft als je een kwartier nodig hebt om even te wennen aan alles. Zeker uit in Athene. Dan moet je volwassen zijn vanaf minuut nummer 1-1-1. Maar ja, voor NEC wordt dit dus geen schoolreisje. Dit wordt een test. Kan een Nederlandse subtopper zich meten met een club die gewend is om Europees te overleven? Nou, Wesse, heel veel succes. Oprecht, hè? Oprecht. Heel veel succes en sterkte daar in Nijmegen. NEC krijgt dus geen romantische loting. NEC krijgt een examen. Olympiakos is precies zo'n tegenstander waarbij Europese dromen en Europees wakker worden heel dicht bij elkaar liggen. Nou ja, goed. Wij hebben binnen de organisatie van Grand Prix Radio, jouw sportradio, de nodige Nijmegenaren zitten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nu Spanje zich gekroond heeft tot wereldkampioen voetbal, stelt voormalig Barcelona-trainer Xavi Hernandez dat Lionel Messi het stokje definitief overdraagt aan de 19-jarige Lamine Yamal. Hij ziet in Messi de huidige grootmeester, maar gelooft dat hij deze rol nu overdraagt aan Yamal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hernandez noemt Yamal de komende 15 tot 20 jaar mogelijk de nieuwe koning van het wereldvoetbal. Al benadrukt hij dat de jongeling nog meer doelpunten, passes en dribbles nodig heeft om het niveau van Messi daadwerkelijk te halen. Hoewel Messi inmiddels 39 is en fysiek minder actief, blijft zijn denksnelheid volgens zijn oud-teamgenoot ongeëvenaard. Tegelijkertijd deelt de Tottenham Hotspur-speler Xavi Simons persoonlijke herinneringen aan diezelfde Messi. Simons blikt terug op hun eerste ontmoeting, die was in 2014... toen hij als jeugdspeler van Barcelona Messi om een foto vroeg. En 7 jaar later troffen de twee elkaar opnieuw, maar ditmaal als teamgenoten bij Paris Saint-Germain. Simons beschrijft het weerzien in de kleedkamer, waarbij Messi hem herkende en een knuffel gaf. Het is een moment voor Simons om nooit te vergeten. De foto uit zijn jeugd herinnert Simons en haar eigen zeggen nog altijd aan om dromen na te blijven jagen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: een strijdtoneel. Ja, ik zou ook zeggen, van het WK voetbal was ook een soort van strijdtoneel. Zo voorbij, klaar, over en uit, we hebben een winnaar. En voor het eerst was er sprake van 48 landen, een extra knock-out ronde, 3 gastlanden, een uiteindelijke 104 aantal gespeelde wedstrijden. Was dit WK gewoon niet te groot? Dat is de vraag. Ja, het klinkt wel enorm als ik het zo uitspreek. Aan de andere kant kreeg je daarvoor mooie verhalen. Meer landen, meer supporters, meer culturen, meer verrassingen. Kaapverdië, dat een toernooi ineens kleur gaat geven. Gastlanden die langer in beeld zijn. Teams die vroeger nooit aan zo'n podium roken, kregen nu wel ineens een wereldpodium. We noemen het een Curaçao. Maar aan de andere kant is ook duidelijk, een WK dat bijna 6 weken voortduurt gaat aanvoelen als een sportieve uitputtingsslag. Voor spelers, voor supporters, voor media, zelfs voor kijkers thuis. Je bent bijna vergeten welke wedstrijden in de eerste weken nog zaten. Er is zoveel voetbal geweest dat de grote momenten soms in elkaar overlopen. Is dat niet gevaarlijk? Want schaarste maakt sport groot. Een WK was altijd niet knipperen, anders mis je iets. Nu voel je soms als ja, kijk straks wel bij de knock-out fase. Spanje heeft uiteindelijk verdiend gewonnen gisteravond. Het was fantastisch, ook hier waar ik ben, momenteel in Spanje. Sfeertje is meteen leuk omgeslagen. Feliciteert de Spanjaard ermee. En hij, ja, je ziet hem gewoon groeien. En dat doet iets. Goed, laat ik zo zeggen, daar doet het ook helemaal niks aan af. Maar FIFA zal moeten kijken naar wat dit toernooi losmaakte. Meer landen, meer wedstrijden leverden meer geld en meer bereik op. Maar misschien ook minder scherpte. En Spanje won het WK. FIFA won de schaalvergroting. Maar de kijker mag zich best afvragen, werd het voetbal groter daarmee of vooral heel veel langer?
1: De Spraakmaker.
0: Ja, je voelt hem al aankomen, hè? Dit is een prima spraakmakertje. Soms zeg ik ook smaakmakertje, maar dat is even omdat ik soms redelijk verwend ben met de wedstrijd als bijvoorbeeld Engeland tegen Frankrijk. Maar goed, dat even terzijde. Mijn vraag is, was dit mega WK met 104 voetbalwedstrijden heerlijk? Veel voetbal of gewoon te veel van het goede? Laat mij eens even weten via de app. Dat is duidelijk en makkelijk te vinden. Of anders via rick@grandprixradio.nl. Was dit mega WK met 104 wedstrijden misschien een beetje te veel?

0: gaat om dit.
1: De Spraakmaker.
0: Was dit mega WK met 104 voetbalwedstrijden heerlijk veel voetbal? Of gewoon een beetje te veel van het goede? Laat even weten via de app of anders via rick@grandprixradio.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen.
3: Crisis.
2: Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
11: Nee, niet die ober.
10: Zullen we deze zomer weer?
11: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
12: Grand Italia.
13: Thuis in Italië.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
15: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
17: Mooi van Ethos.
18: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Door

0: met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
7: Dit is Grand Prix Radio.
8: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
9: Goedenavond, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De man die gisteren in Harderwijk werd mishandeld na een verkeersruzie is in het ziekenhuis overleden. Gisteren werd al iemand opgepakt, een man van 24. In New York werd vanmiddag een brandbom gegooid naar het kantoor van de omstreden immigratiedienst ICE. Daarbij zijn twee mensen licht gewond geraakt. De dader zou een tegenstander zijn van ICE. Hij is opgepakt. In Uitgeest is een dode man gevonden in een pand waar wiet werd verbouwd. Een misdrijf wordt niet uitgesloten. De politie doet nu onderzoek in het pand in de hoop daar antwoord op te krijgen.
8: Grand Prix Radio.
10: Tour update. De 15e etappe eindigde op de Col de Solaçon. En Remco Evenepoel won de rit. De gele trui wordt morgen gedragen door Tadej Pogačar. Mats Pedersen heeft groen. En omdat Pogačar ook bovenaan het bergklassement staat, gaat de bolletjes trui naar de nummer 2 in dat klassement, Paré-Peintre.
11: Vandaag is er een rustdag. Morgen voert de 16e etappe naar Thonon-les-Bains. De start is morgen om 1 uur. Het is een individuele tijdrit over 26 kilometer. De finish wordt rond 17:45 verwacht.
8: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord en dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En vertraging op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Bemmel en Nijmegen 2 kilometer file met 20 minuten vertraging.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Rick van Veldhuizen.
14: Lekkere muziek voor aan tafel. Mocht je aan tafel zitten, vooral eet smakelijk.

Williams, Sin Sin Sin. In ons vakjargon noemen we wat hij nu aan het doen is, ja, moduleren. Blijven moduleren. Ja, nog meer, blijven moduleren.

Was dit mega WK met 104 wedstrijden, heerlijk veel voetbal of gewoon eigenlijk te veel van het goede? Dit zijn jullie reacties. Gerard uit Borger Drenthe zegt te veel. Ik ben een voetballiefhebber, maar op een goed moment wist ik echt niet meer wie, wat, waar en wanneer speelde. Sophia uit Druten zegt, ja, ik vond het juist mooi. Meer landen, meer sfeer, meer verrassingen. Niet alles hoeft per se om de traditionele toplanden te draaien. Nou, dat draait het wel in de finale natuurlijk, hè? Dat was duidelijk. Dan hebben wij ook nog, even kijken, ja hier, een WK

We noemen een Curaçao. Het zijn zomaar even wat landen. Rashida uit Gorinchem zegt, het was echt te lang. De finale was mooi hoor. Maar ik was eerlijk gezegd ook blij dat het klaar was. Huppakee, get over it. Menno uit Winsum. Ik hou van 6 weken voetbal, veel verhalen, underdogs erbij. Laat maar komen, kan mij niet lang genoeg duren. Anita uit Arnhem-Muiden. Meer landen, prima, maar 104 wedstrijden is veel te veel. Je mist automatisch de helft. En Jurre uit Polsvaart zegt, het toernooi werd pas interessant vanaf de knock-outfase. Dan weet je eigenlijk genoeg. Oké. Claudia uit Meersen in Limburg zegt, ja, voor mij was het een sportzomerfeest. De Tour hadden we. We hadden de Formule 1. We hadden Wimbledon. We hebben het WK gehad erbij. Ja, ik bedoel, ik klaag niet al, dus waarschijnlijk een hele sportief.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Red Bull heeft gereageerd op de uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff over de nieuwe Red Bull Ford motor. Volgens Wolff is het nog veel te vroeg om harde conclusies te trekken over de onderlinge krachtsverhoudingen, ondanks signalen dat de nieuwe krachtbron veelbelovend is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En bij Red Bull, ja, daar klinkt een vergelijkbare boodschap. Het team benadrukt dat de eerste indrukken positief zijn, maar dat er nog heel veel werk nodig is voordat duidelijk is hoe de verschillende motoren zich echt tot elkaar verhouden. Ontwikkeling gaat volgens Red Bull ook gewoon door. Pas tijdens het seizoen wordt zichtbaar waar iedereen daadwerkelijk staat. En Wolff gaf eerder aan dat Red Bull tijdens de eerste test indruk maakt met de eigen krachtbron. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat testresultaten niet automatisch iets zeggen over de prestaties zodra het seizoen begint. Volgens de Mercedes-teambaas spelen naast de motor ook het chassis, de afstelling en de betrouwbaarheid een grote rol. En Red Bull deelt die voorzichtigheid. Het team wil niet vooruitlopen op conclusies en benadrukt dat alle fabrikanten nog volop bezig zijn met de ontwikkeling van hun nieuwe motoren. En daardoor kan de onderlinge volgorde nog veranderen. En volgens Red Bull is het te vroeg om een favoriet aan te wijzen of uitspraken te doen over de uiteindelijke krachtsverhoudingen.
0: Dit is jouw sportradio.

Free Radio, jouw sportradio. Een beetje rare dag vandaag, deze maandag 20 juli 2026. Een dag zonder, ja, vergeleken met de afgelopen dagen. Een dag met, ja, zo goed als geen sport eigenlijk. Ja, heel veel terugkijken op het WK, Spa-Francorchamps. Natuurlijk leuk om, zelfs darts pakken wij gewoon met beide handen aan. Het WK voetbal hebben we natuurlijk al buitengewoon mogen belichten. En ja, er gaan nu wat voorrondes aankomen voor de Champions League. Dus Ajax zal zich moeten gaan melden, NEC. En noem het maar op. Nou ja, Ajax niet voor de Champions League, voor alle duidelijkheid. Die zit in de divisie laag, maar NEC wel. Poeh, daar kom ik even met de schrik vrij. Hoe dan ook, wij blijven het allemaal voor jou in de gaten houden. We volgen 24/7 alle laatste sportbelevenissen. Mocht je nog even willen luisteren naar hoe het gegaan is afgelopen weekend in België, dan kun je luisteren naar F1 aan tafel. Die staat sinds 4:30 online, deze podcast. Via GrandPrixRadio.nl sowieso heel makkelijk te beluisteren. Dus doe dat vooral. Ik wens jullie allemaal een hele fijne maandagavond. Morgen ben ik er weer, dan is het dinsdag. Graag tot dan.

0: rather be. Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
4: Goedenavond, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De man die gisteren in Harderwijk werd mishandeld na een verkeersruzie is in het ziekenhuis overleden. Hulpdiensten vonden het slachtoffer in de buurt van een auto. Hij was zwaar toegetakeld. De man werd gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt, de bestuurder van een andere auto. De burgemeester van New York is geschrokken van de aanslag op een kantoor van de omstreden immigratiedienst ICE. Zeker 2 mensen raakten licht gewond, maar het had veel erger kunnen aflopen, zegt hij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Een man die een bord bij zich had met de tekst Weg met ICE. In Uitgeest is een dode man gevonden. Hij lag in een woning waar wiet werd verbouwd. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er is gebeurd. En daarom sluit de politie een misdrijf niet uit. De hulpdiensten gingen kijken bij de woning na een melding over een heftige geur. Die was dus van de wietplanten. Er is meer bekend over de nachtelijke dopingcontroles van de wielrenners Pogacar en Vingegaard, die veel vragen opriepen. Nu blijkt dat een rechter toestemming heeft gegeven om de 2 wakker te maken voor controles. Dat mag alleen als er ernstige vermoedens zijn van doping. Vingegaard doet trouwens niet meer mee in de Tour. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
20: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
21: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
9: Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetbalclub NEC is bezig met een opvallende transferstunt en wil de ervaren aanvaller Dusan Tadic contracteren. Bronnen rond de Nijmeegse club bevestigen dat er gesprekken lopen met de Serviër, maar er is concurrentie. Ook Schalke 04 en zijn voormalig club FC Twente hebben inmiddels interesse getoond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tadic speelde het afgelopen seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kwam uit voor Al Wahda. De aanvaller is zeker geen vreemde natuurlijk in de Nederlandse competitie. Hij begon zijn loopbaan in Nederland bij FC Groningen en blonk daarna uit bij FC Twente. Na een periode van 4 jaar bij het Engelse Southampton maakte hij furoren bij Ajax, waar hij als aanvoerder 3 landstitels pakte en in 2019 de halve finales van de Champions League bereikte. Daarnaast speelde de oud-aanvoerder van Ajax na zijn Amsterdamse periode voor Fenerbahçe en kwam hij uit op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. De mogelijke komst van Tadic past binnen het aankoopbeleid van NEC. De club slaagt er sinds 2021 namelijk in jaarlijks grote en bekende namen naar Nijmegen te halen. Voorbeelden van eerdere spraakmakende transfers? Ja, die zijn er. Lasse Schöne, Jasper Sillissen en Brian Linssen. Het is nu even afwachten of Tadic zich dus definitief aan dit rijtje toevoegt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ja.
1: Is het echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Omdat we series willen blijven bingen.
14: Omdat ik samen verder wil.
15: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
17: Oh, Otrium?
18: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
20: Praxis.
21: Vandaag bij Otrium 10%

Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
5: Grand Prix Radio.
6: Tour Update.
7: In de 15e etappe met finish op Col de Soleil is Jonas Vingegaard hard gevallen. Hij brak zijn sleutelbeen en stapte uit de Tour. De Deen wil geen oorzaak aanwijzen. Het klassement na de 15e rit. De gele trui wordt morgen gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft groen. En omdat Tadej Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Paret Pentre. Vandaag is er een rustdag. Morgen voert de 16e etappe naar Thonon-les-Bains. Het is een individuele tijdrit over 26 kilometer.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jurgen Klopp is opnieuw een stap dichter bij het bondscoachschap van Duitsland gekomen. Oud-trainer van Liverpool heeft een akkoord bereikt met zijn huidige werkgever Red Bull over zijn vertrek. En daarmee lijkt een belangrijke hindernis richting het bondscoachschap genomen. Een definitieve overeenkomst? Nee, die is er nog niet. Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Klopp bevestigt dat hij met Red Bull een regeling heeft getroffen om zijn contract verder af te wikkelen. En tegelijkertijd lopen de gesprekken met de Duitse Voetbalbond verder. Volgens Klopp is er nog niets definitief, maar verlopen die gesprekken wel in de goede richting. Klopp werkt op dit moment als hoofd voetbalzaken bij Red Bull. En dat is weer zijn eerste functie sinds zijn vertrek als trainer van Liverpool. Als de laatste details worden afgerond, dan is hij de opvolger van Julian Nagelsmann als bondscoach van Duitsland. Nagelsmann zelf vertrok na de uitschakeling van Duitsland op het WK in de 16e finales tegen Paraguay. En kort daarna sprak de Duitse bond al de voorkeur uit voor Klopp als opvolger. Eerder bereikten beide partijen ook al overeenstemming over de hoofdlijnen van een contract. Maar daarvoor moest eerst duidelijkheid komen over zijn situatie bij Red Bull. Met het bereikte akkoord lijkt die laatste grote hobbel vrijwel genomen. En toch blijft Klopp dus benadrukken dat een officiële benoeming pas volgt zodra alle partijen hun definitieve goedkeuring hebben gegeven.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Country Radio is jouw sportradio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
2: Goedenavond, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De Spaanse voetballers die gisteren het WK wonnen zijn langs geweest bij koning Felipe en premier Sanchez. Koning vond het bijzonder dat nu de vrouwen en de mannen wereldkampioen zijn. In een open bus gaat het elftal nu door Madrid richting het stadhuis. En daar staan naar schatting een miljoen mensen voor de huldiging. Moet de Israëlische premier Netanyahu worden opgepakt voor oorlogsmisdaden in Gaza als hij over 2 weken naar een VN-top in New York gaat? Nee, zegt president Trump, dat gaat niet gebeuren. Hij reageert op de burgemeester van New York, die het wel wil. Hij vindt dat Netanyahu berecht moet worden in Den Haag. De Britse premier Andy Burnham is druk bezig met zijn nieuwe ministersploeg. Een van de namen die genoemd worden is die van John Healey. Hij zou op financiën komen. Hij zat ook in het kabinet van Keir Starmer. De twee lagen overhoop over het budget van Defensie. Daarom stapte Healey vorige maand op. In Eindhoven was vanmiddag een bermbrand die een aantal huizen en het spoor bedreigde. Maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Wel werden de huizen voor de zekerheid natgespoten. En daarbij werd een waterkanon gebruikt, meldt Omroep Brabant. De treinen konden gewoon doorrijden. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A67, Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen Hapert en de grens is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hierdoor dicht. Verkeer wordt er omgeleid via de af- en toerit.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellis voor het gebruik te bijsluiter.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
4: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken 2,5 prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel.
10: Aldi.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elke maand weer.
8: Minimaal.

0: Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atleet Niels Laros komt dit seizoen niet meer in actie. Vanwege een hardnekkige Achillespeesblessure. Hardloper mist daardoor onder andere de Europese kampioenschappen atletiek in het Britse Birmingham, die in augustus op het programma staan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Laros laat weten dat zijn seizoen vroegtijdig ten einde is gekomen. Na het WK van vorig jaar en een langdurige herstelperiode had zijn team goede hoop dat de blessure onder controle was. Maar dat blijkt dus toch niet het geval te zijn. Samen met zijn begeleiders gaat Laros nu een nieuw plan maken, waarbij de focus voorlopig ligt op trainingen op de fiets en een volledig herstel. Fysieke problemen spelen bij Laros natuurlijk al langer. Tijdens de WK in 2025 eindigde hij als vijfde in de finale van de 1500 meter, waar hij eigenlijk had gehoopt op een medaille. En later in dat toernooi wilde hij starten op de 5 kilometer. Maar in die series ging het mis en moest hij met klachten aan zijn Achillespees uitvallen. Na een afwezigheid van 8 maanden maakte hij eind juni nog zijn rentree bij de FBK Games in Hengelo, waar hij de 800 meter op zijn naam schreef. Maar deze hernieuwde blessure gooit dus definitief roet in het eten voor de rest van dit sportjaar.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Nog één keer.
5: Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.

0: Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
10: Grand Prix Radio.
11: Tour Update.
12: In de 15e etappe met finish op Col de Solaison is Jonas Vingegaard hard gevallen. Hij brak zijn sleutelbeen en stapte uit de Tour. De Deen wil geen oorzaak aanwijzen. Het klassement na de 15e rit. De gele trui wordt morgen gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft groen. En omdat Tadej Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Paret Pentre. Vandaag is er een rustdag. Morgen voert de 16e etappe naar Thonon-les-Bains. Het is een individuele tijdrit over 26 kilometer.
10: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton is opgelucht nadat een Ferrari-monteur ongedeerd is gebleven na een incident tijdens een pitstop in de Grand Prix van België. Zevenvoudig wereldkampioen zegt dat hij zich rotschrikt wanneer hij merkt dat hij een monteur raakt terwijl hij wegrijdt uit zijn pitbox. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorval ontstaat wanneer Hamilton groen licht krijgt om weg te rijden, terwijl er nog aan de afstelling van zijn voorvleugel wordt gewerkt. En daarbij komt een monteur ten val. Hamilton ziet het incident pas goed terug op de beelden en zegt dan ook gelijk dat zijn eerste gedachte is of de monteur in orde is. Nou, Ferrari laat weten dat de medewerker er geen verwondingen aan overhoudt. Hamilton neemt na afloop de volledige verantwoordelijkheid. Hij noemt het een vervelend moment. Zegt dat de veiligheid van de monteurs altijd voorop staat en dat de medewerker ongedeerd is. Dat noemt hij dan de grootste opluchting van allemaal. De wedstrijdleiding onderzoekt het incident, maar besluit Hamilton geen extra straf op te leggen. Stewards oordelen dat de fout vooral voortkomt uit de procedure tijdens de pitstop en niet volledig bij de coureur ligt. Voor Hamilton blijft vooral het besef hangen dat het veel ernstiger had kunnen aflopen. En daarom zegt hij vooral dankbaar te zijn dat de monteur na de botsing zonder letsel verder kan.
1: Dit is... Ja.

0: Yeah.
1: Sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
3: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedenavond, dit is de AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het OM heeft 2,5 jaar cel geëist tegen een politieagent die intussen is ontslagen. Hij zou een vrouw hebben verkracht toen hij naar een festival in Roermond was geweest en er nog een afterparty was bij haar thuis. Hij zegt dat zij ook seks wilde, maar de vrouw zegt dat ze is aangevallen toen ze al sliep. De Hongaarse schaaklegende Judit Polgár voelt er niks voor om president van haar land te worden. Ze was naar voren geschoven door de premier, omdat hij een president wil waar alle Hongaren trots op zijn. Maar via social media zegt Polgár niet de kracht te hebben voor de baan. De oude president van Hongarije vertrok eind vorige week. In Engeland is een man aangeklaagd voor de moord op politicus Anne Whitcomb. Ze werd eerder deze maand doodgevonden in haar huis. Ze was een prominent lid van Reform UK, de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Politie houdt er rekening mee dat de moord een gerichte aanval was op haar. Het verliezen van de WK-finale zal nog lang nadreunen, schrijft Lionel Messi op Instagram. Hij heeft het over een wond die tijd nodig heeft om te genezen. Messi is wel trots op het team dat twee keer achter elkaar de finale bereikte en Argentinië wist te verenigen. In de laatste regel feliciteert hij ook nog Spanje. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Ah, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Ja? Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
15: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
16: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
0: Opgelost. Autotaalglas.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Etienne Vaassen zegt dat hij veel heeft geleerd van het opstootje na de wedstrijd tegen Ajax van vorig jaar. Doelman van FC Groningen heeft spijt van zijn reactie en heeft sinds dat incident een mental coach om beter met zijn emoties om te gaan. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vaassen noemt zichzelf buiten het veld een rustig persoon, maar tijdens wedstrijden wil hij kost wat kost winnen. En juist die instelling kan hem soms in de weg zitten. Hij erkent dat zijn gedrag na het duel met Ajax niet goed te praten is. En de straf die daarop volgde heeft hij ook geaccepteerd. Hij werd door de KNVB geschorst voor 4 duels. Het incident heeft hem wel aan denken gezet. Niet alleen vanwege de gevolgen voor zijn carrière, maar ook voor zijn gezin. Vaassen vertelt dat hij niet wil dat zijn kinderen worden aangesproken op zijn gedrag. En daarom spreekt hij regelmatig met een mental coach. En in die gesprekken kijkt hij naar momenten waarop emoties de overhand dreigen te krijgen en hoe hij daar dan weer beter mee om kan gaan. Volgens de keeper is dat een doorlopend proces. Hij merkt dat hij op trainingen nog altijd fel kan reageren, maar hij ziet ook vooruitgang. Die emotie hoort volgens hem ook een beetje bij zijn karakter en zal nooit helemaal verdwijnen. Wel zegt Vaassen dat hij die beter onder controle krijgt dan voorheen. En dat ziet hij weer als een belangrijke stap, zowel buiten als binnen het veld.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek... De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit.

0: odido.nl. Tot zo!
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatje.
13: Met 20...

0: Discounter.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
7: Grand Prix Radio.
8: Tour Update.
9: In de 15e etappe met finish op Col de Solaison is Jonas Vingegaard hard gevallen. Hij brak zijn sleutelbeen en stapte uit de Tour. De Deen wil geen oorzaak aanwijzen. Het klassement na de 15e rit. De gele trui wordt morgen gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft groen. En omdat Tadej Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Pared Pentre.
10: Vandaag is er een rustdag. Morgen voert de 16e etappe naar Thonon-les-Bains. Het is een individuele tijdrit over 26 kilometer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nu Spanje zich gekroond heeft tot wereldkampioen voetbal, stelt voormalig Barcelona-trainer Xavi Hernandez dat Lionel Messi het stokje definitief overdraagt aan de 19-jarige Lamine Yamal. Hij ziet in Messi de huidige grootmeester, maar gelooft dat hij deze rol nu overdraagt aan Yamal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hernandez noemt Yamal de komende 15 tot 20 jaar mogelijk de nieuwe koning van het wereldvoetbal. Al benadrukt hij dat de jongeling nog meer doelpunten, passes en dribbles nodig heeft om het niveau van Messi daadwerkelijk te halen. Hoewel Messi inmiddels 39 is en fysiek minder actief, blijft zijn denksnelheid volgens zijn oud-teamgenoot ongeëvenaard. Tegelijkertijd deelt Tottenham Hotspur-speler Xavi Simons persoonlijke herinneringen aan diezelfde Messi. Simons blikt terug op hun eerste ontmoeting, die was in 2014... toen hij als jeugdspeler van Barcelona Messi om een foto vroeg. En 7 jaar later troffen de twee elkaar opnieuw, maar ditmaal als teamgenoten bij Paris Saint-Germain. Simons beschrijft het weerzien in de kleedkamer, waarbij Messi hem herkende en een knuffel gaf. Het is een moment voor Simons om nooit te vergeten. De foto uit zijn jeugd herinnert Simons en haar eigen zeggen nog altijd aan om dromen na te blijven jagen.
1: Dit is
0: jouw sportradio. We were good.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
0: 10 uur.
4: Goedenavond, dit is de AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met het controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet, omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug. Maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. De Amerikaanse regering wil de telefoongegevens van journalisten hebben die een stuk schreven over de veiligheid van een nieuwe Air Force One, die president Trump cadeau kreeg van Qatar. Het doel is om de bronnen van de New York Times te achterhalen. Een rechter laat donderdag weten of het mag. In Amerika gaat een van de grootste overnames in Hollywood voorlopig niet door. Het gaat om Paramount, dat Warner Bros. Wil inlijven. Maar er zijn bezwaren. Paramount wordt dan zo machtig dat het de prijzen voor een bioscoopkaartje kan verhogen en mensen kan ontslaan. Staten als Californië zijn daar fel op tegen. Prins Harry denkt niet dat hij de bekendste Harry van Engeland is. Hij denkt dat andere Harry's beter scoren, zoals zanger Harry Styles en voetballer Harry Kane. Prins zei tegen presentator James Corden dat hij waarschijnlijk op de derde plaats komt, samen met tovenaarsleerling Harry Potter. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
9: Simpel klantenservice met Els.
10: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
9: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
10: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
11: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
8: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien
15: uit.
14: Kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
15: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
19: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees.
2: heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull heeft gereageerd op de uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff over de nieuwe Red Bull Ford motor. Volgens Wolff is het nog veel te vroeg om harde conclusies te trekken over de onderlinge krachtsverhoudingen, ondanks signalen dat de nieuwe krachtbron veelbelovend is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En bij Red Bull, ja, daar klinkt een vergelijkbare boodschap. Het team benadrukt dat de eerste indrukken positief zijn, maar dat er nog heel veel werk nodig is voordat duidelijk is hoe de verschillende motoren zich echt tot elkaar verhouden. Ontwikkeling gaat volgens Red Bull ook gewoon door. Pas tijdens het seizoen wordt zichtbaar waar iedereen daadwerkelijk staat. En Wolff gaf eerder aan dat Red Bull tijdens de eerste test indruk maakt met de eigen krachtbron. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat testresultaten niet automatisch iets zeggen over de prestaties zodra het seizoen begint. Volgens de Mercedes-teambaas spelen naast de motor ook het chassis, de afstelling en de betrouwbaarheid een grote rol. En Red Bull deelt die voorzichtigheid. Het team wil niet vooruitlopen op conclusies en benadrukt dat alle fabrikanten nog volop bezig zijn met de ontwikkeling van hun nieuwe motoren. En daardoor kan de onderlinge volgorde nog veranderen. En volgens Red Bull is het te vroeg om een favoriet aan te wijzen of uitspraken te doen over de uiteindelijke krachtsverhoudingen.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Yeah.

0: voor de beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper... Steeds slimmere energie van de bron.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Steeds slimmere...
10: Vakantie! ANWB helpt Nederland...

0: Bol.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
9: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
10: Grand Prix Radio.
11: Tour Update.
12: In de 15e etappe met finish op Col de Solaison is Jonas Vingegaard hard gevallen. Hij brak zijn sleutelbeen en stapte uit de Tour. De Deen wil geen oorzaak aanwijzen. Het klassement na de 15e rit. De gele trui wordt morgen gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft groen. En omdat Tadej Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Pared Pentre. Vandaag is er een rustdag. Morgen voert de 16e etappe naar Thonon-les-Bains. Het is een individuele tijdrit over 26 kilometer.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voetbalclub NEC is bezig met een opvallende transferstunt en wil de ervaren aanvaller Dusan Tadic contracteren. Bronnen rond de Nijmeegse club bevestigen dat er gesprekken lopen met de Serviër, maar er is concurrentie. Ook Schalke 04 en zijn voormalig club FC Twente hebben inmiddels interesse getoond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tadic speelde het afgelopen seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kwam uit voor Al Wahda. De aanvaller is zeker geen vreemde natuurlijk in de Nederlandse competitie. Hij begon zijn loopbaan in Nederland bij FC Groningen en blonk daarna uit bij FC Twente. Na een periode van 4 jaar bij het Engelse Southampton maakte hij furoren bij Ajax, waar hij als aanvoerder 3 landstitels pakte en in 2019 de halve finales van de Champions League bereikte. Daarnaast speelde de oud-aanvoerder van Ajax na zijn Amsterdamse periode voor Fenerbahçe en kwam hij uit op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. De mogelijke komst van Tadic past binnen het aankoopbeleid van NEC. De club slaagt er sinds 2021 namelijk in jaarlijks grote en bekende namen naar Nijmegen te halen. Voorbeelden van eerdere spraakmakende transfers? Ja, die zijn er. Lasse Schöne, Jasper Cillessen en Brian Linssen. Het is nu even afwachten of Tadic zich dus definitief aan dit rijtje toevoegt.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Vrachtwagens mogen sinds zaterdag niet meer over de Merwedebrug rijden, maar tot nu toe heeft dat verbod weinig gevolgen voor ze. Rijkswaterstaat verwacht op zijn vroegst over een paar dagen boetes te kunnen uitdelen, maar het kan ook nog 2 weken duren. Het wachten is op camera's die kentekens kunnen herkennen. In het centrum van Hilversum staat een Turkse supermarkt in brand. Huizen eromheen zijn ontruimd. Het vuur begon in het dak, maar al snel sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer heeft delen van de supermarkt gesloopt om ervoor te zorgen dat het vuur niet groter wordt. Er is niemand gewond. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim 500 miljoen euro. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het botert niet tussen de voorzitter van de UEFA en FIFA-baas Infantino. Dat bleek gisteren tijdens de finale van het WK, waar de UEFA-man schitterde door afwezigheid. Het was een statement tegen allerlei dingen waarover geruzied wordt. De druppel was de rode kaart van een Amerikaan die weer teruggedraaid werd. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
3: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
9: Ja, nee, ben alweer!
8: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
12: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
13: Ah, oh, nee.
12: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Ja? Echt serieus?
16: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18+ speelbewust.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurgen Klopp is opnieuw een stap dichter bij het bondscoachschap van Duitsland gekomen. Oud-trainer van Liverpool heeft een akkoord bereikt met zijn huidige werkgever Red Bull over zijn vertrek. En daarmee lijkt een belangrijke hindernis richting het bondscoachschap genomen. Een definitieve overeenkomst? Nee, die is er nog niet. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Klopp bevestigt dat hij met Red Bull een regeling heeft getroffen om zijn contract verder af te wikkelen. En tegelijkertijd lopen de gesprekken met de Duitse Voetbalbond verder. Volgens Klopp is er nog niets definitief, maar verlopen die gesprekken wel in de goede richting. Klopp werkt op dit moment als hoofd voetbalzaken bij Red Bull. En dat is weer zijn eerste functie sinds zijn vertrek als trainer van Liverpool. Als de laatste details worden afgerond, dan is hij de opvolger van Julian Nagelsmann als bondscoach van Duitsland. Nagelsmann zelf vertrok na de uitschakeling van Duitsland op het WK in de 16e finales tegen Paraguay. En kort daarna sprak de Duitse bond al de voorkeur uit voor Klopp als opvolger. Eerder bereikten beide partijen ook al overeenstemming over de hoofdlijnen van een contract. Maar daarvoor moest eerst duidelijkheid komen over zijn situatie bij Red Bull. Met het bereikte akkoord lijkt die laatste grote hobbel vrijwel genomen. En toch blijft Klopp dus benadrukken dat een officiële benoeming pas volgt zodra alle partijen hun definitieve goedkeuring hebben gegeven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Odido. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
14: Tour Update.
15: In de 15e etappe met finish op Col de Solaison is Jonas Vingegaard hard gevallen.
14: Tour Update.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atleet Niels Laros komt dit seizoen niet meer in actie. Vanwege een hardnekkige Achillespeesblessure. Hardloper mist daardoor onder andere de Europese kampioenschappen atletiek in het Britse Birmingham, die in augustus op het programma staan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Laros laat weten dat zijn seizoen vroegtijdig ten einde is gekomen. Na het WK van vorig jaar en een langdurige herstelperiode had zijn team goede hoop dat de blessure onder controle was. Maar dat blijkt dus toch niet het geval te zijn. Samen met zijn begeleiders gaat Laros nu een nieuw plan maken, waarbij de focus voorlopig ligt op trainingen op de fiets en een volledig herstel. Fysieke problemen spelen bij Laros natuurlijk al langer. Tijdens de WK in 2025 eindigde hij als vijfde in de finale van de 1500 meter, waar hij eigenlijk had gehoopt op een medaille. En later in dat toernooi wilde hij starten op de 5 kilometer. Maar in die series ging het mis en moest hij met klachten aan zijn Achillespees uitvallen. Na een afwezigheid van 8 maanden maakte hij eind juni nog zijn rentree bij de FBK Games in Hengelo, waar hij de 800 meter op zijn naam schreef. Maar deze hernieuwde blessure gooit dus definitief roet in het eten voor de rest van dit sportjaar.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim €500 miljard. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren-slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus.
13: Wow.
12: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
10: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
16: Ja, laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja, goed.
10: Dit mag je niet missen.
16: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
16: Ja.
10: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton is opgelucht nadat een Ferrari-monteur ongedeerd is gebleven na een incident tijdens een pitstop in de Grand Prix van België. Zevenvoudig wereldkampioen zegt dat hij zich rotschrikt wanneer hij merkt dat hij een monteur raakt terwijl hij wegrijdt uit zijn pitbox. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorval ontstaat wanneer Hamilton groen licht krijgt om weg te rijden, terwijl er nog aan de afstelling van zijn voorvleugel wordt gewerkt. En daarbij komt een monteur ten val. Hamilton ziet het incident pas goed terug op de beelden en zegt dan ook gelijk dat zijn eerste gedachte is of de monteur in orde is. Nou, Ferrari laat weten dat de medewerker er geen verwondingen aan overhoudt. Hamilton neemt na afloop de volledige verantwoordelijkheid. Hij noemt het een vervelend moment. Zegt dat de veiligheid van de monteurs altijd voorop staat en dat de medewerker ongedeerd is. Dat noemt hij dan de grootste opluchting van allemaal. De wedstrijdleiding onderzoekt het incident, maar besluit Hamilton geen extra straf op te leggen. Stewards oordelen dat de fout vooral voortkomt uit de procedure tijdens de pitstop en niet volledig bij de coureur ligt. Voor Hamilton blijft vooral het besef hangen dat het veel ernstiger had kunnen aflopen en daarom zegt hij vooral dankbaar te zijn dat de monteur na de botsing zonder letsel verder kan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Etienne Vaassen zegt dat hij veel heeft geleerd van het opstootje na de wedstrijd tegen Ajax van vorig jaar. Doelman van FC Groningen heeft spijt van zijn reactie en heeft sinds dat incident een mental coach om beter met zijn emoties om te gaan. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vaassen noemt zichzelf buiten het veld een rustig persoon, maar tijdens wedstrijden wil hij kost wat kost winnen. En juist die instelling kan hem soms in de weg zitten. Hij erkent dat zijn gedrag na een duel met Ajax niet goed te praten is. En de straf die daarop volgde heeft hij ook geaccepteerd. Hij werd door de KNVB geschorst voor 4 duels. Het incident heeft hem wel aan denken gezet. Niet alleen vanwege de gevolgen voor zijn carrière, maar ook voor zijn gezin. Vaassen vertelt dat hij niet wil dat zijn kinderen worden aangesproken op zijn gedrag. En daarom spreekt hij regelmatig met een mental coach. En in die gesprekken kijkt hij naar momenten waarop emoties de overhand dreigen te krijgen. En hoe hij daar dan weer beter mee om kan gaan. Volgens de keeper is dat een doorlopend proces. Hij merkt dat hij op trainingen nog altijd fel kan reageren, maar hij ziet ook vooruitgang. Die emotie hoort volgens hem ook een beetje bij zijn karakter en zal nooit helemaal verdwijnen. Wel zegt Vaassen dat hij die beter onder controle krijgt dan voorheen. En dat ziet hij weer als een belangrijke stap, zowel buiten als binnen het veld.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: All position.
2: Meer sport. Meer muziek.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
5: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in de hoofdstad Madrid een glimp op te vangen van de wereldkampioenen. Die werden eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. Een dodelijk politieoptreden heeft in Italië tot protesten geleid op straat. Het gaat om het overlijden van een Marokkaanse man in de stad Bologna. Hij had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. De man smeekte om hulp, maar agenten gingen niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En de Vierdaagse in Nijmegen gaat over een paar uur van start met bijna 46.000 lopers. Er hadden zich meer mensen ingeschreven, maar niet iedereen heeft zich op tijd gemeld. De eerste lopers beginnen straks al om 4 uur. Dat zijn mensen die meedoen aan de langste afstand, de 50 kilometer. Ze lopen door de Betuwe. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nu Spanje zich gekroond heeft tot wereldkampioen voetbal, stelt voormalig Barcelona-trainer Xavi Hernandez dat Lionel Messi het stokje definitief overdraagt aan de 19-jarige Lamine Yamal. Hij ziet in Messi de huidige grootmeester, maar gelooft dat hij deze rol nu overdraagt aan Yamal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hernandez noemt Yamal de komende 15 tot 20 jaar mogelijk de nieuwe koning van het wereldvoetbal. Al benadrukt hij dat de jongeling nog meer doelpunten, passes en dribbles nodig heeft om het niveau van Messi daadwerkelijk te halen. Hoewel Messi inmiddels 39 is en fysiek minder actief, blijft zijn denksnelheid volgens zijn oud-teamgenoot ongeëvenaard. Tegelijkertijd deelt Tottenham Hotspur-speler Xavi Simons persoonlijke herinneringen aan diezelfde Messi. Simons blikt terug op hun eerste ontmoeting, die was in 2014... toen hij als jeugdspeler van Barcelona Messi om een foto vroeg. En 7 jaar later troffen de twee elkaar opnieuw, maar ditmaal als teamgenoten bij Paris Saint-Germain. Simons beschrijft het weerzien in de kleedkamer, waarbij Messi hem herkende en een knuffel gaf. Het is een moment voor Simons om nooit te vergeten. De foto uit zijn jeugd herinnert Simons en haar eigen zeggen nog altijd aan om dromen na te blijven jagen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull heeft gereageerd op de uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff over de nieuwe Red Bull Ford motor. Volgens Wolff is het nog veel te vroeg om harde conclusies te trekken over de onderlinge krachtsverhoudingen, ondanks signalen dat de nieuwe krachtbron veelbelovend is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En bij Red Bull, ja, daar klinkt een vergelijkbare boodschap. Het team benadrukt dat de eerste indrukken positief zijn, maar dat er nog heel veel werk nodig is voordat duidelijk is hoe de verschillende motoren zich echt tot elkaar verhouden. Ontwikkeling gaat volgens Red Bull ook gewoon door. Pas tijdens het seizoen wordt zichtbaar waar iedereen daadwerkelijk staat. En Wolff gaf eerder aan dat Red Bull tijdens de eerste test indruk maakt met de eigen krachtbron. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat testresultaten niet automatisch iets zeggen over de prestaties zodra het seizoen begint. Volgens de Mercedes-teambaas spelen naast de motor ook het chassis, de afstelling en de betrouwbaarheid een grote rol. En Red Bull deelt die voorzichtigheid. Het team wil niet vooruitlopen op conclusies en benadrukt dat alle fabrikanten nog volop bezig zijn met de ontwikkeling van hun nieuwe motoren. En daardoor kan de onderlinge volgorde nog veranderen. En volgens Red Bull is het te vroeg om een favoriet aan te wijzen of uitspraken te doen over de uiteindelijke krachtsverhoudingen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Het schooladvies voor een 8e groeper hangt ook af van het niveau van je klasgenoten. Leraren laten zich daardoor beïnvloeden, blijkt volgens Dagblad Trouw uit onderzoek. Iemand die uitblinkt terwijl de rest van de klas minder goed presteert, heeft meer kans op een VWO-advies. Het was een drukke dag voor de nieuwe Britse premier Burnham. Na zijn beëdiging en speech benoemde hij allerlei ministers en pleegde hij een paar belangrijke belletjes. Eén was een telefoongesprek met de Amerikaanse president Trump. Burnham zei tegen Trump dat de Britten willen helpen om de straat van Hormuz veilig te heropenen. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.